0: Eindhoven. Met het nieuws van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rotterdam is met een week vertraging de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66, die vorige week verrassend werd gekozen in plaats van de voorgedragen kandidaat, haar partijgenoot Eva Heijblom. Dat gebeurde nadat Nunnally had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. De overige 9 wethouders werden vorige week geïnstalleerd, maar Nunnally moest een week wachten omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. De helikopter die vorig jaar in New York neerstortte in de Hudson was waarschijnlijk in botsing gekomen met meerdere vogels. Op het toestel zijn resten van verschillende ganzen gevonden, melden Amerikaanse onderzoekers. Bij het helikopterongeluk vielen in april vorig jaar 6 doden, de piloot en een Spaans gezin dat een toeristische rondvlucht maakte, met kinderen van 4, 8 en 10 jaar. Een getuige zegt dat hij kort voor het ongeluk een groep ganzen zag opvliegen. Onder de gevonden resten waren ook die van Canadese ganzen, die bijna een meter groot zijn. Feyenoord-doelman Wellenreuther vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Wellenreuther wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarek Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Leuven. Met het nieuws van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP op basis van rechtbankdocumenten en gesprekken met familieleden en zijn twee ex-vrouwen. De 37-jarige agent is voorlopig geschorst in afwachting van het onderzoek naar de zaak. Hij zou een bipolaire stoornis hebben en zijn exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Ondanks dat verleden werd hij toegelaten tot het leger en later de immigratiedienst ICE. Dat roept volgens AP vragen op over de screening. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuwe minister van Defensie voorgedragen. Het is Yevheni Gmara, die nu nog het hoofd van de geheime dienst is. Hij moet de opvolger worden van Mikhailo Fedorov, die woensdag werd ontslagen, vermoedelijk na strubbelingen met de legertop. Tegen het ontslag van de populaire Fedorov is gisteren in Kiev geprotesteerd. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijngesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Dat schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. Meer dan 4300 mensen in zeker 34 staten zijn ziek geworden nadat ze bij Taco Bell hadden gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte. In de tweede voorronde van de Europa League speelt FC Twente volgende week tegen Ferencváros uit Hongarije. Ajax moet dan in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Servische Vojvodina. De Hongaarse en de Servische club speelden in de eerste voorronde van de Europa League tegen elkaar, waarbij Ferencváros veel sterker bleek. De Hongaren mogen daarom door in de Europa League tegen Twente dus, en de Serviërs gaan verder in de Conference League tegen Ajax. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Is Studio Alphen. Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot, had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP. De 37-jarige agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn twee ex-vrouwen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Dat hij toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening. Waterschappen nemen extra maatregelen vanwege de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant wordt grondwater of tijdelijk gezuiverd rioolwater gebruikt om te voorkomen dat beekjes droogvallen en de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een crisis. De fractieleider van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland stapt op. Erik van Kaathoven vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat de SP-afdeling in Pekela in Groningen samenwerkt met oud-PVV'ers. Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela gerouilleerd had moeten worden. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië. En die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich in 2020 heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen, die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump had China de gegevens van 220 miljoen geregistreerde kiezers verzameld. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen. Het was al bekend dat China kiezersgegevens in bezit had, maar het aantal is nieuw. De Amerikaanse inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed.

0: invloed. Trump suggereert het tegendeel, waarbij hij opnieuw aandringt op het aannemen van strengere kieswetten door het congres. In Rotterdam is alsnog de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66. Zij werd vorige week verrassend gekozen in plaats van haar partijgenoot die was voorgedragen, nadat ze had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. Nunnally kon toen niet direct worden geïnstalleerd omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Wellenreuter wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarek Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

good, don't I?

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaat.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
8: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuren is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgeleid. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen en eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Waterschappen nemen extra maatregelen nu er door de droogte een watertekort heerst. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. In Brabant worden beekjes bijgevuld om te voorkomen dat de vissen doodgaan. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen genitale verminking, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Nog steeds worden meisjes in de zomer op vakantie in Afrikaanse landen besneden, wat in Nederland strafbaar is. Een onderzoeker pleit voor de Britse aanpak, waar in risicogevallen een uitreisverbod wordt opgelegd. In Nederland loopt daar nog een onderzoek naar. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië en die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu.
7: Dit is de dag.
9: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: We gaan het even hebben over projectontwikkelaar. Die huizen wil gaan bouwen in de gemeente Alphen aan de Rijn. Daarvoor hebben we een belletje vandaag. Want elke projectontwikkelaar die huizen wil bouwen in de gemeente Alphen... Die moet het desbetreffende nieuw bouwproject laten bestaan... uit minimaal 30% sociale woningbouw, 20% middelhuur... of goedkope koop en 15% betaalbare koop. Dat zijn een beetje de cijfers die daar aan hangen. De resterende 35% van de te bouwen huizen in dat project... ja, die is vrij in te vullen. Aan de telefoon hebben we de wethouder tegenwoordig in Alphen aan de Rijn... Yvonne Peters. Yvonne, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Heel even voordat we naar dit onderwerp gaan. Hoe is de overstap vanuit Kagen-Brasem naar Alphen tot nu toe bevallen?
2: Nou goed, ik ben heel enthousiast. De mensen zijn ontzettend bereidwillig om me te helpen. Ik heb heel veel leuke gesprekjes onderweg op straat als ik op de fiets door Alphen rijd. Dus het is een warm welkom en daar ben ik heel blij mee.
1: Voelt het heel anders dan in Kagen-Brasem tot nu toe?
2: Nou, heel anders. De schaal is anders. En, maar Kagen-Brasem had natuurlijk ook een grotere plek en dorpen eromheen. En Alphen heeft een stad en kernen eromheen. Dus er zijn ook veel raakvlakken. Maar het is natuurlijk wel allemaal groter. En daarmee zijn ook de belangen groter.
1: Ja, zo is het ook. Aan de andere kant, aan de werkzaamheden verandert wat dat betreft niet heel veel. Ook de portefeuille van jou is niet heel veranderd, denk ik.
2: Nee, op hoofdlijnen is het wel gelijk gebleven. Ik had in Kagen-Brasem ook alle bouwprojecten. Nou, ik heb in Alphen ook de bouw. Dus daar zitten echt wel heel veel overeenkomsten in. Dus dat maakte dat ik wel redelijk snel er ook inhoudelijk in kon stappen.
1: Zaten er ook een aantal, soort van gelijkenissen in de bouwprojecten in Alphen en Kagen-Brasem? Of die samen zijn opgetrokken?
2: Nee, niet samen.

0: over de rechthoek. Kijk, als een van de buren er bezwaar tegen heeft, dan, ja, dan is een gang naar de rechter een logisch gevolg. En dat is nou eenmaal zoals we onze procedures hebben ingericht. En dat is ook goed. En dat maakt niet uit in welke gemeente je bent.
1: Nee, en tegenwoordig dus voor de gemeente Alphen aan de Rijn.
0: Ja.
1: Vandaar dat we je ook bellen, want we hebben het over die cijfers. Hè? De aantal percentages die je voor de sociale woningbouw, middelhuur, goedkope koop en ook betaalbare koop zijn gekoppeld. Gaat het een en ander worden aangepast? Wat gaat er worden aangepast dan?
0: Nou, eigenlijk gaat er helemaal niet zoveel worden aangepast, maar wij willen graag een uitbreiding toestaan. Wat wij zien is dat in Alphen het gemiddeld inkomen op ongeveer 64.000 euro ligt. En dat is eigenlijk te weinig, zeker als je dat in je eentje verdient, om een huis te kunnen kopen, om een hypotheek te kunnen afsluiten. Dus wij zien dat er een groep mensen is die, nou ja, wij noemen dat de groep die vaak tussen wal en schip valt, die bijna niet aan een woning komt. Ze verdienen te veel voor een sociale huurwoning en te weinig voor een koopwoning.
1: Ja.
0: En waar we deze mensen wel mee zouden kunnen helpen is bijvoorbeeld met een betaalbare huurwoning. He, dan moet je denken aan een huurwoning die tussen de 750 en de 1200 euro per maand kost. Dat kunnen deze groep mensen, die kunnen dat normaal gesproken, ik kan natuurlijk niet over iemands portemonnee praten, maar dat zou voor hen haalbaar moeten zijn. Maar we zien dat het aanbod daarvan in Alphen eigenlijk achterblijft.
1: Ja.
0: En dus hebben we nu, staan we eigenlijk toe dat er in die categorie 20% middelduur nu ook middenhuur kan worden gebouwd. Het is een beetje technisch, dat snap ik.
1: Ja, een beetje technisch, een beetje cijfertjes en dat soort zaken. Maar uiteindelijk is de bedoeling dus dat de markt wat makkelijker wordt. Dus voor de mensen die eigenlijk tussen wal en schip raken. Hè? Dus,
0: daar meer aanbod voor komt.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. Hij eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. Waterschappen nemen extra maatregelen nu er door de droogte een watertekort heerst. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het weer, de dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden.
1: Studio Alphen.
2: All right, we'll do it. One condition, you've got to join in, sing along, right? I took a lot of persuading.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Steeds meer kinderen die halen op tijd een zwemdiploma. Terwijl dat in een waterrijk land als Nederland juist zo belangrijk is. Je vertelde het net al, Richard Harreman.
2: Ja.
1: Jij hebt een zwemdiploma gehaald tijdens de basisschooltijd?
2: Nee, dat niet. Ik heb wel schoolzwemmen gehad.
1: Je hebt wel Oké.
2: Dan werden we met een bus, met een touringbus werden we eigenlijk altijd opgehaald op school. En dan gingen we dat naar het... naar het zwembad in de gemeente.
1: Maar dan heb je wel dan binnen die tijd je zwemdiploma gehaald? Of pas later?
2: Pas later, want in mijn periode werd het toen ook afgeschaft.
1: Oh!
2: Dat is later wel weer teruggekomen.
1: Maar... Ik zou zeggen, want in mijn tijd heb ik echt schoolzwemmen gehad. En dat werd dan ook vanuit school wel geregeld. En dat was dan voor de eerste diploma's, om een beetje te leren zwemmen. En uiteindelijk dan had je de keuze om verder te gaan.
2: Ja.
1: Voor je A, B, C, D, weet ik veel hoeveel diploma's er tegenwoordig allemaal zijn. Maar goed, Alphen aan de Rijn is daarom met een pilot gestart. Het schoolzwemmen, een bijzonder resultaat. Want alle deelnemende leerlingen die behaalden 1 of meerdere zwemdiploma's. Ja, hoe dat is gelukt en waarom de pilot een vervolg gaat krijgen... of het ook een vervolg gaat krijgen, dat gaan we horen van Kirsten Bruines. Zij is van de basisschool De Stromen, die aan die pilot heeft meegedaan. Kirsten, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Ja, basisschool De Stroom, Alphen aan de Rijn, maakte dus deel uit van die pilot, schoolzwemmen. Hoe is dat bevallen vanuit jullie?
3: Ja, heel erg goed. Heel erg goed. Ja, de kinderen die gingen wekelijks zwemmen en die genoten ervan. En die gingen ook heel erg vooruit. Dus wij gaan ermee verder.
1: Maar, waarom zijn jullie met die pilot ingestapt? Want het is natuurlijk wel belangrijk om je zwemdiploma te halen. Maar de afgelopen jaren hebben we ook geleerd. Basisscholen hebben daar gewoon te weinig tijd en mensen voor. Om dat allemaal te kunnen regelen. Ook de financiële middelen niet. Waarom zijn jullie dan als school daarin ingestapt? Waarom vinden jullie het zo belangrijk?
3: 2 jaar geleden hebben we geïnventariseerd... hoeveel kinderen eigenlijk een zwemdiploma hebben. En dat was best wel schrikbarend. Want toen had de groep 8 ging van school met 50% zonder zwemdiploma. En wij dachten, kinderen gaan op kamp. Hebben gewoon met water te maken. En wij namen als school de verantwoordelijkheid van, dit kan niet. Kinderen moeten gewoon hun diploma halen. Ook om mee te kunnen doen, maar ook voor de veiligheid. En toen zijn we eigenlijk gesprek aangegaan met het zwembad en de gemeente. En is uit voortgerold dat we toch zijn gaan schoolzwemmen. En we zijn gestart met de bovenbouw, groep 7 en 8. Omdat we dachten, die kinderen moeten als eerste allemaal hun zwemdiploma halen. Dat ze als ze van school afgaan. Want als ze van school afgaan, dan gaan ze niet meer een zwemdiploma behalen.
1: Nee, want dan moet het allemaal zelf worden geregeld. En zeker op een middelbare school, dan is het toch wel lastig ook met alle...

0: tijd en alles wat ze in werk moeten steken, althans het huiswerk. Maar,
1: zeker.
0: Hoe, zeg maar, wat is jullie rol dan binnen deze pilot? Behalve de leerlingen beschikbaar stellen?
1: We hebben eigenlijk een goede samenwerking gehad met het zwembad en de gemeente en met het jeugddeelnamefonds. Wij hebben eigenlijk met elkaar de handen in één geslagen om te kijken hoe we dit voor elkaar kunnen krijgen. Want je zei, het financiële stuk is natuurlijk altijd lastig. Maar eigenlijk om met elkaar samen te werken hebben we dit voor elkaar gekregen. De bovenbouw die gymt één keer minder per week. Dus Die gaat één keer gymmen en één keer zwemmen. En ze bewegen. Dus het hoort gewoon, ze bewegen net zo, of eigenlijk meer, omdat we meer tijd hebben om te zwemmen. Dus zo hebben we het eigenlijk met elkaar gedaan.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: De Ochtendshow.
8: Hele goedemorgen, het is 1 over 7. We gaan zo beginnen aan de Vrijdagochtendshow. Is het nieuws, de NOS?
9: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Gemeenten publiceren nog steeds per ongeluk persoonsgegevens van burgers op internet. De NOS en Nieuwsuur vonden honderden documenten met e-mailadressen, telefoonnummers, adressen en soms ook burgerservicenummers. En dat is zorgelijk, zegt deze privacyadviseur.
10: Het is echt een inbreuk op de privacy. En dat kan enerzijds zijn met een BSN-nummer, maar tegelijkertijd kan het ook zijn bij gevoelige dossiers waar je een zienswijze hebt ingebracht en dat in één keer wereldkundig is geworden dat jij die zienswijze hebt. En dat ondermijnt natuurlijk ook het vertrouwen in de overheid.
9: De toezichthouder persoonsgegevens drong al in 2017 bij gemeenten aan op meer zorgvuldigheid. In Gaza zijn de afgelopen dagen door Israëlische aanvallen zeker 15 Palestijnen gedood. De aanvallen waren op meerdere plekken in het gebied. Officieel geldt er al 10 maanden een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen vanuit Israël. De laatste dagen nemen deze aanvallen op Gaza toe. De Amerikaanse president Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020 die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump is het kiessysteem gevoelig voor fraude.
11: Our machines and ballot counting systems are exposed to hacking and manipulation and corruption. China and other countries have been trying to meddle in our elections. Evidence of fraud has been buried.
9: Trump eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. De stad ligt onder een grijze waas. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. De bosbranden kunnen ook invloed hebben op de finale van het WK voetbal, want de rook trekt naar het zuiden, precies over New York. Het weer, de dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal misschien een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: En wat er aan de hand is in de regio, dat hoor je natuurlijk van Richard Hageman. Ries, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Door het warme weer is op veel zwemlocaties in onze regio blauwalg aangetroffen. Het Hoogheemraadschap van Rijnland waarschuwt dat zwemmen in besmet water kan leiden tot huidirritatie en maag- en darmklachten. Vooral kinderen en dieren zijn kwetsbaar. Controleer daarom voor een duik de actuele waarschuwingen op zwemwater.nl en vermijd locaties waar blauwalg is vastgesteld. De Vereniging voor Enthousiaste Amateurfotografen in Alphen aan den Rijn viert dit jaar het 50-jarig bestaan met een publiekswedstrijd. Inwoners kunnen tot 4 september een foto insturen rond het thema 50. De winnaar wordt op 17 oktober bekendgemaakt. De winnende foto en 7 andere inzendingen zijn daarna te zien in Bibliotheek Rijn en Venen. En je mag ook een foto van mij maken, want ik ben ook 50.
8: Ja, dat zou kunnen. Ja. Misschien is dat wel de winnende foto.
12: Ja,
8: dat,
12: precies, daarom.
8: Oké, nou dan moet je zo meteen even poseren.
12: Ja, is goed.
8: Ander nieuws nog.
12: De bibliotheek in Leimuiden verhuist naar een nieuw pand aan het Dorpsplein. Volgens Bibliotheek Rijn en Venen biedt de nieuwe locatie meer mogelijkheden voor samenwerking en activiteiten. De openingstijden blijven hetzelfde en ook de collectie blijft grotendeels behouden. Naar verwachting wordt eind september meer duidelijk over de openingsdatum. En tot zover het nieuws uit de regio.
8: Yes, Ries, dankjewel. Ja, dan de verkeersinformatie van de ANWB. Op dit moment zijn er geen files in de regio te melden. Het rijdt lekker allemaal door. Hij is net binnenkomen wandelen. Pim, goedemorgen.
13: Goedemorgen, man. Sorry.
8: Ja, dat geeft helemaal niet. Het is vrijdag, bijna weekend.
12: Spring even over de stoelen, zou ik zeggen.
8: Ja, spring er even overheen. En dan heb jij als het goed is wat informatie voor ons wat betreft de treinen.
13: Zeker.
8: Hoe is het daarmee? Hoe staat het ervoor?
13: Ons spoor is momenteel redelijk rustig. Er zijn geen werkzaamheden of storingen gemeld binnen de regio. Reis je alleen via de hoge snelheidslijn, moet je even opletten, want daarop worden werkzaamheden uitgevoerd.
8: Nou, ben je daarvoor nou zo vroeg je bed uitgekomen?
13: Ja, dat denk ik wel.
8: En je bent van harte welkom. En niet alleen Pim is van harte welkom, jij bent ook van harte welkom. En bij de vrijdagochtendshow, we gaan beginnen.
14: Dames en heren, welkom in dit theater. Ik verzoek u om uw stoel in me vast te maken. Tevens wil ik u erop wijzen om uw radio harder te zetten en vraag ik u om uw schoenen aan te houden. De voorstelling gaat nu beginnen.
15: Welkom. De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: Nou, jeetje, wat we zijn er. Het, is het was even struikelen deze ochtend. Goedemorgen trouwens, 6 over 7. De ochtendshow op Studio Alphen in Kagenbrazen. Mijn naam is Wesley. Richard Arreman, goedemorgen.
1: Goedemorgen Wesley.
0: Pim, goedemorgen.
2: Goedemorgen Wesley.
0: Het was zo, dat was er eentje. Die leek op de groep van de groep 6 van basisschool De Stromen.
2: Ja, oh, die
0: goedemorgen Wesley.
2: Goedemorgen Wesley.
0: Oh, die moet je vaker doen, dat vind ik wel lekker, Pim.
2: Ik zal je wekker inspreken voor tijdens de zomerstop.
0: Oh, heerlijk is dat. Ik denk alleen dat mijn vrouw er niet blij van wordt.
2: Nee, dat denk ik ook niet.
0: Of misschien ook wel, dat ze eindelijk een keer blij wordt van een andere stem. Maar in dit geval, als mijn wekker gaat op vakantie, dan weet ik zeker dat ze daar niet blij van wordt.
2: Nee, dat is niet lekker.
0: Denk jij
2: ook niet? Dan als je even af van mij, toch?
0: Goedemorgen Lisette inspreekt, dan wordt ze daar eerder blij van, denk ik, dan dat ze weer hoort. Goedemorgen Wesley.
2: Ik zal heel gezin Hoek wel even een spraakmemo insturen voor de ochtend.
0: Dat je voor iedereen apart er even eentje...
2: Voor iedereen apart.
0: Ja, want dit was natuurlijk groep 6 voetbalteam... Oh nee, niet van De Stromen, van Palet natuurlijk, groep 6, 7
2: ja,
0: en 8.
3: Goedemorgen Wesley.
0: Inclusief trainers, maar die was wel een beetje in de toon van zoals jij hem net deed, dus lekker.
2: Het is toch dat jonge enthousiasme, hè?
1: Het is altijd beter dan een vrachtwagentoeter natuurlijk.
0: Nou, die vond ik nog lekkerder, die van vorige keer. Maar goedemorgen, welkom bij de ochtendshow op Studio Alphen Kagenbrazen. Deze ochtend is het een beetje struikelen over de stoelen, want er is een geintje uitgehaald. De stoelen van de kleine zaal van Theater Castellum, die worden vervangen.
2: Ja.
0: En nu liggen die dingen klaar om op te halen. Je moet wel vooraf even aanmelden, geloof ik. Ik weet niet precies hoe dat zit. Maar vandaag is het wel de dag dat je ze kan ophalen. Maar gisteren zijn ze al opgehaald, maar dan door volgens mij wat redactieleden hier. En die hebben heel de studio hebben ze volgezet met al die stoelen. Nu wist ik daar stiekem gisteren al vanaf, omdat ik me voorbij zag komen op een story van Joris. Die na tafel gisteravond presenteerde. Maar dat het er zoveel waren,
1: Daarvan nou een stuk of 3 stoelen, weet je, dat is wel leuk. Maar gewoon 11 van die dingen staan hier zo. Nee, maar weet je, dat is leuk van zo'n grapje. Castellum heeft dus geregeld dat mensen die stoelen kunnen ophalen. Weet je, dat is altijd leuk, zulke dingen ophalen. We hebben ook geregeld dat het opgehaald gaat worden om het af te voeren.
0: Om het af te voeren, ja.
1: Ja, maar wij zitten dadelijk gewoon met 11 van die klerenstoelen hier, die we niet afgevoerd krijgen.
0: Nee, daar mogen we dan zelf voor zorgen, omdat andere mensen dat niet voor ons doen.
1: Heb je geprobeerd te tillen zo'n ding? Zo'n bankje van 3.
0: Ik heb hem net wel even geprobeerd omhoog te tillen, want ze schijnen dus op een of andere manier te lokken. Nou, dat is me wel net gelukt, maar dat kostte me wel mijn rug ongeveer om het te veroorzaken. Maar het is gelukt en je zit nu letterlijk op de eerste rij als je hiermee wil kijken.
1: Dat is op zich niet erg.
2: Ik heb het
0: nee, dat niet.
2: Totaal niet meegekregen, maar moet je als bezoeker hiervoor betalen?
0: Nee, het is gratis af te halen.
2: Zo, dat is dan echt een steal, want ik zit nu te kijken op Marktplaats. Dit kost gewoon echt, hier wordt echt veel geld opgeboden.
0: Ja, maar, niet zeggen hoeveel natuurlijk, hè? Want,
2: ik zal niks zeggen, maar dat is...
1: Ja, maar het gaat nu wel een toename krijgen van een aantal mensen die zich aanmelden voor stoelen. Want die willen zo allemaal gaan flippen natuurlijk.
0: Nou, ik denk dat er eerder heel veel aanmeldingen zullen plaatsvinden van mensen die hier mee willen kijken. Want dit is lekker zitten, hé, op zo'n bioscoopstoel.
1: Ja, tuurlijk.
0: Op zo'n theaterstoel. Dat ze per 3 gaan, dat vind ik dan... sommige zelfs... Nee, per 2, hè? Of
1: mijn 3.
0: 3, per 3.
1: Je hebt daar 2 staan.
0: Ja, allemaal 3 inderdaad. Oh, daar 2.
1: Ja. Anders kom je niet op 11.
0: Ja, toch bijzonder inderdaad. Maar goed, dat is op zich ook logisch, want anders moet je ze per stoel gaan tillen. Dat is zeg maar alsof je heel de Kuip of heel de Arena moet vullen met al die stoeltjes. Nou ja, die zijn wat lichter van stuk.
2: Maar ik vind dit op zich in de hoek heeft wel wat, hoor.
1: Ja, maar dat was ook mijn idee om dat daar neer te zetten. Ik dacht, dat is perfect. Nou, zo net onder de televisie kan je nog lekker een beetje meekijken, alles. Nog wat koptelefoons ophangen, klaar.
2: Oh, interieur stylist Richard Harreman.
0: Ik kan
1: echt niks zeggen, of je loopt met de dis, hè?
0: Nee, dit is niet dissen. Dit is vooral voor de leuk. Wat dat betreft heb je wel een oogje, zeg maar, erop. Voor een beetje interieur in dat opzicht. Dus het is alleen maar wel lekker. Maar waar ik deze ochtend eigenlijk mee wilde beginnen... het is natuurlijk de laatste voor de vakantie. We gaan er even 6 weken ter zuid met de ochtendshow. Maar Pim, afgelopen woensdag was jij hier.
2: Zeker.
0: Ja, toen hadden we het heel de ochtend over de iMusical. Nou, nu is de laatste dag ook van de basisscholen dat zij open zijn. Omdat, vanmiddag dan begint de schoolvakantie. Dus voor hun is het ook de laatste keer voordat ze... denk september of eind augustus weer naar school toe mogen... Maar deze week was het dan de week van de eindmusicals voor groep 8. Want zij nemen afscheid van de basisschool. Wat kun jij je nog herinneren van die eindmusical?
2: Nou, best wel veel. Het is voor mij natuurlijk niet zo heel lang geleden. Ik heb, toen ik in groep 8 zat, toen hadden wij de musical Start, Vertrek, Begin.
0: Start, Vertrek, Begin.
2: Ja, toen had ik al een klein liedje ervan gezongen.
0: Je deed even een mopje inderdaad. Nou, het was alsof hier de nieuwe Frank van Etten of hoe heet die vent ook alweer? Die... Ja, die gast die nu helemaal in is. Rutger van Barneveld.
2: Alsof
0: de nieuwe Rutger van Barneveld hier in de studio stond te zingen. Maar jij had hoofdrol, vertelde je. Je mocht ook wat zingen dus.
2: Zeker, zeker. Ik heb een solootje gehad. Ik heb een... Je staat natuurlijk continu op het podium. Wat ik er het beste van bij kan houden nog, wat ik er het meest van heb herinnerd, is het feit dat je gewoon continu hadden klasgenootjes van mij natuurlijk de tijd om even naar achter te stappen, even de rust te pakken. Ja. En ik had die rust niet. Je moest gewoon continu door en je moest gewoon continu doorstaan. En meestal bij groep 8 musicals heb je een mannelijke rol en een vrouwelijke rol.
0: Ja.
2: Die zeg maar allebei een hoofdrol hebben. Alleen dat was bij het start, vertrek, begin was het ook niet eens het geval. Dus dat was wel echt best wel cool.
0: Hoe hebben ze dat ingedeeld dan?
2: Nou, gewoon in de zin van, er waren wel mannelijke en vrouwelijke rollen allemaal.
0: Ja.
2: Maar er was niet één man die de hoofdrol had en één vrouw die een hoofdrol had.
0: Oh,
2: het
0: zo.
2: Is niet twee, dat wordt meestal gedaan bij een musical.
0: Ja.
2: Maar dat was nu bij mij dus niet het geval.
0: Okay.
2: Dus ik stond daar best wel vaak lonely en solo, start ik op het podium.
0: Je stond echt letterlijk en figuurlijk alleen op dat podium?
2: Ja, klopt.
0: En me toch spannend voor in ieder geval iemand die... In groep 8 zit, eigenlijk nog een beetje moet ruiken aan het leven. Nog niet weet hoe alles precies in elkaar steekt. En dan ineens al die ogen op zich gericht krijgt.
2: Klopt, maar daar heb ik wel een leuke anekdote over. Omdat onze andere klas van de groep 8, twee groep 8's. Daar was er eentje, die had wel dezelfde musical. En in de middag mochten we kijken bij hun, want hun begonnen. En hun hoofdrol, die maakte een smakker op het podium. Hard, hard. En vanaf dat moment dacht ik, nou ja, zolang ik niet val, doe ik het sowieso beter. En dat gaf mij zoveel...
0: Echt een smakker, zeg maar, van vallen.
2: Echt een keiharde val maakte.
0: Oh, wauw.
2: Geen wonden of zo, maar wel echt een harde val.
0: Nee, de ambulance, die hoeft er niet langs te komen.
2: Nee, totaal niet. Maar wel gewoon dat je pijnlijk daar staat van, weet je wat, je wil door de grond zakken.
0: Maar dat is, niet lekker voor die persoon, maar dat is lekker voor jou. Dat je wel een soort van voorbeeldje hebt van, zo moet het dus niet.
2: Nee, ik kon in theorie gewoon daar op een gegeven moment gewoon kakken op het podium. En ik deed het nog goed.
0: Verdamme.
2: Alles ging goed.
0: 13 over 7, Pim, kom op.
2: Nee, oké, te vroeg.
0: Maar start, vertrek, begin, hè?
2: Start, vertrek, begin.
0: Je moet maar eens luisteren en ook even vertellen of dat je hier herinneringen aan hebt. Of tenminste, of dat je dit herkent.
2: Ja.
0: Het is een sportscène, Olympische Spelen.
2: We hebben goud.
0: Ja. Ik sta, wij staan en iedereen staat. En hij valt. Oh, dat is die voorganger, ja. Wat voor liedje is dit dan?
2: Een nieuw begin staat voor je klaar.
0: Wauw, bijna Marco Borsato dit.
2: Nee. Een nieuwe start.
0: Er wordt weinig in gezongen, behalve als Pim het doet natuurlijk, maar... dit is dus herkenbaar. Dit is dus echt die start, vertrek, begin...
2: Hij gaat door. Oh.

0: wauw.
1: Samen aan de start, ja.
2: Nee, maar er zijn al die clichés komen er wel lekker in voor. Hè? Van we gaan samen aan de start, een nieuw begin. Het was heerlijk.
0: Hoe heette dat liedje dan die jij moest zingen?
2: Dat was deze.
0: Dat was ook echt
2: ja,
0: deze?
2: Dan is het, maar dit is degene waarmee de musical startte.
0: Ja.
2: En de musical eindigde met dus dat je dan dus dat introotje hoorde. En dan was het start, vertrek, begin. En dan ging je zeg maar zo verder.
0: Maar kun jij zo meteen rond 8:45... kun jij een van die liedjes dan nog zingen? Gedeeltelijk hoor, het hoeft niet helemaal. Maar dat je even een refreintje meepikt.
2: Ik kan even gaan kijken of dat maar gaat lukken. Maar ik kan geen beloftes doen.
0: Laten we dat proberen even als opdracht voor vandaag. Toch even nou ja, onze start, vertrek en begin eigenlijk van... De start van deze vrijdag, het begin van een nieuw radioseizoen in september en het vertrek van ons voor de komende 6 weken vanwege het aflopen van dit seizoen, zeg maar.
2: Ja, ik ben gewoon überhaupt ook benieuwd naar hoe de luisteraar ons gaat missen. Want die zijn de vertrouwde...
0: Ben je daar benieuwd naar?
2: Ja, die zijn de vertrouwde stemmen in de ochtend gewoon kwijt, mannen.
0: En duidelijk heb ik spijt dat ik op vakantie ga.
3: Nee.
0: Oh, dat heb ik niet, hoor ik net in mijn linkerhoor.
3: Nee, natuurlijk niet. Als je eenmaal op vakantie bent, dan heb je zoiets van een langlevende vrijheid.
0: Nee, dat is ook
2: er
0: zo.
2: Er is voor Westie besloten. Nee, dat hebben ze niet.
0: Heeft hij niet nodig? Nee. Precies. Nee, maar laat vooral even weten als je ons gaat missen. Of je ons gaat missen, misschien met een boer met kiespijn. Als een boer met kiespijn. Studio11.nl/WhatsApp is het adres om jouw berichten achter te laten. Mag je überhaupt doen, hoor. Je mag deze hele ochtend tegen ons praten. Vinden we leuk, want wij praten ook tegen jou. En dat is wederzijds dat mag. Studio11.nl/WhatsApp. En ga je ons missen of helemaal niet? Ook dat willen we weten. Studio11.nl/WhatsApp. Het weerbericht. Ja. Nou, als we toch tegen je praten, hebben we ook nog een weerberichtje voor je. Vanmorgen dan lost de plaatselijke mist snel op. In het westen en noorden zijn er eerst nog wat wolkenvelden. Maar later wordt het op de meeste plaatsen zonnig. Blijft het droog vandaag. Ja, vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Plaatselijk kan er een bui ontstaan. Vooral in het noordoosten is daarbij een kleine kans op onweer. De temperatuur loopt uiteen vandaag van 22 graden aan zee... tot zo'n 28 graden in het oosten en zuidoosten van het land. Wordt wel iets minder warm dan gisteren, heb ik het idee.
3: Ja, zeker.
0: Ja, dat is lekker. Kunnen we weer een beetje bijkomen. Sowieso volgende week iets minder weer dan deze week. Dus even bijkomen weer van dat warme weer. Is ook wel fijn.
2: Maar is het korte broeken weer, mannen?
3: Boven de 21 graden was het toch?
0: We hebben de stelregel boven de 21 graden dan.
4: De korte broek die kan wel aan. De korte broek die kan wel aan.
0: Ik heb wel één vraagje. Geldt nog steeds de hittegolf dan?
3: Nee,
0: Volgens mij niet meer.
3: Nee. Dat is boven de 25 graden in de beeld moet dat dan zijn.
0: Ja, maar dat is het sowieso. Maar volgens mij is het de hittegolf is 3 dagen achter elkaar 30 graden, toch?
3: Ja, en 5 dagen boven de 25 totaal.
0: Oh, oké.
2: Maar waarom in de beeld eigenlijk, jongens?
3: Dat is het midden van het land. Daar wordt alles gemeten.
0: Daar staat het officiële weerstation. Meetstation van het weer.
2: Ja.
0: Dus wil je het absolute weer weten, dan moet je naar de beeld.
2: Dat is gewoon, daar is het meest specifiek.
0: Ja. Dat wordt gezegd, ja.
3: Maar de afgelopen dagen hadden we natuurlijk wel code geel vanwege warmte. En die is eraf.
0: Oh, die is eraf?
3: Ja.
0: Nou, dan is het officieel geen hittegolf meer. Dan is het allemaal gewoon... hoeven we die niet te draaien deze ochtend. Goedemorgen, van harte welkom bij de ochtendshow. Studio Alphen Kagebraas. Om tot 10 uur zijn we bij je.

0: Maal Smit en nice to meet you in de ochtendshow van Studio Alphen en Kage Brasem. Richard, goedemorgen.
1: Goedemorgen Wesley.
0: Pim, goedemorgen.
2: Goedemorgen Wesley.
0: Deze ochtend, er is van alles aan de hand natuurlijk in de wereld. Dat is elke dag het geval. Vandaar dat we ook een overzichtje hebben van dat nieuws.
3: Ik lig zo lekker in mijn bedje.
0: Want we zijn eruit hoor.
3: Veel te vroeg om op te staan.
0: 7:30, goedemorgen.

0: Een rondje nieuws, oftewel de nieuwsservers voor deze vrijdag 17 juli. Ries, wat is jou opgevallen?
1: Goedemorgen, ik heb even last van mijn keel.
0: Oh, dat is onhandig. Ja.
2: Gemeenten die publiceren nog altijd per ongeluk persoonsgegevens van burgers op internet. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. In 100 documenten stonden onder meer mailadressen, telefoonnummers, woonadressen en soms zelfs burgerservicenummers en identiteitsnummers. De gegevens kwamen online bij reacties op plannen of vergunningsaanvragen, terwijl die juist anoniem gemaakt hadden moeten worden. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwde de gemeentes daar al jaren geleden voor. Verschillende gemeenten hebben de documenten inmiddels aangepast en de fout gemeld. En laatst hebben we natuurlijk ook zo'n dingetje gehad bij de gemeente Alphen aan den Rijn, dat er dan een keer wat persoonsgegevens op straat lagen.
0: Ja, het gebeurde een aantal keer achter elkaar. Ja. Dat is dus eigenlijk in veel gemeenten het geval.
2: Ja, ik heb het niet bij een gemeente, maar dat was van een rechtszaak. Ik had een rechtszaak had ik gewonnen. En dan krijg je dan de documentatie krijg je ervan. Weet je, dat krijg je opgestuurd. Ik kreeg dus documentatie van iemand anders. Ja, maar onder andere dus ook een burgerservice nummer en zulke dingen allemaal in stonden.
0: Kreeg je wel meer geld?
2: Nee, dat was geen meer geld.
0: Ik wou zeggen, want anders had je het gewoon moeten houden in zoverre. Ja. Diezelfde BSN-nummer en dat soort dingen.
2: Maar ja, dan bel je naar zo'n rechtbank toe op en dan zeg je van... ik heb iemand anders gegevens hier, ze hebben jullie doorgestuurd. Oh ja, stuur het me even terug. Weet je, dan wordt er zo laconiek over gedaan.
0: Het wordt heel makkelijk over gedaan.
2: Ja.
0: Oh, dat vind ik wel bijzonder, ja. Je zou bijna zeggen, dat is niet handig. Wilt u dit alsjeblieft even verwijderen? En wij zorgen voor de rest.
2: Precies dat.
0: Maar dat gebeurde dus niet.
2: Nee, dat werd er gewoon gezegd van, u stuurt het me even terug. We sturen een envelop en dan komt het wel weer goed.
0: Oké, bijzonder verhaal.
2: Maar ze krijgen ook nog tegen die mensen, persoon aan de telefoon. Ja, en waar zijn mijn gegevens dan? Ja, dat hebben we geen zicht op.
0: Ze
2: wisten dus niet te vertellen dat mijn gegevens bij iemand anders terecht waren gekomen.
0: Nee, die lagen dan weer bij Pim.
2: Ja, bijvoorbeeld.
3: Ja. Klopt, ja. Ik heb ze nog steeds. Ja. Ik ben er heel blij mee.
0: Nou, dan kun je dat even uitwisselen met elkaar. Dat is op zich wel fijn. Als we het over uitwisselen spreken, dan hebben we ook nog een ander nieuwtje, Pim. Want volgens mij heb jij ook nog wat in het nieuws.
3: Zeker. 10 niet eerder uitgebrachte nummers van David Bowie komen alsnog op een nieuw album.
0: Oeh, wat? David Bowie? Is hij er weer?
3: Hij is er weer. Ja, zeker. Het gaat om muziek van voor zijn doorbraak. Op enkele nummers is de Led Zeppelin-gitarist Jimmy Page zelfs te horen.
0: Oh, wauw.
3: De nummers zijn in 1965 gemaakt, toen Bowie nog als Davy Jones door het leven ging. Page is te horen op enkele van de liedjes die geproduceerd zijn door Shel Tamy. Later verantwoordelijk voor hits van The Who en The Knicks. Maar is wel leuk.
0: Dat is niet niks, moet ik zeggen.
3: Dat is niet niks, leuk.
2: Weet je, ik vraag me dus altijd af. We hebben dat ook gezien met Prince en we hebben het gezien met Michael Jackson. Er is een reden geweest waarom die dingen nooit uitgebracht zijn. Misschien dat de artiest het zelf niet goed genoeg vond dat hij zichzelf van ik wil niet dat dit uitkomt.
0: Zou een reden kunnen zijn, maar het kan ook zijn dat het gewoon niet binnen het album paste wat op dat moment werd gecreëerd. En dat het gewoon nog ergens op een plankje lag.
2: Dat
0: ze dachten, op het moment dat we wat ouder worden, kunnen we het alsnog uitbrengen.
2: Nee, maar dat daar heb je een punt. Maar bijvoorbeeld, dit is gewoon allemaal opgenomen in 1965, zeg jij net. Ja. Hij is overleden in 2016, is inmiddels weer 10 jaar geleden.
0: Ja, het gaat hard de tijd.
2: En je zou zeggen, in die 60 jaar sinds dat hij is overleden, had hij dat ook wel uit kunnen brengen, weet je, voordat hij overleed.
0: Nee, we weten ook, hè, in die laatste periode van zijn leven, van David Bowie, heeft hij ook een aantal andere nummers uitgebracht, wat niet helemaal aansloeg.
2: Nee.
0: Weet je, het is een keuze die je op dat moment maakt binnen de periode van waar je zit als artiest zijnde.
2: Ja, is ook zo.
0: Wellicht dat dit uiteindelijk alsnog uitgebracht zou worden op het moment dat hij wel nog had geleefd. Maar dit gebeurt altijd. Bij Avicii, bij Michael Jackson, Michael Jackson komt als het goed is ook weer met een nieuw nummer op een of andere manier. En nu met David Bowie dus ook een aantal nummers die worden. Wanneer komt dat uit? Is dat bekend?
3: Er is nog geen release daar. Oh joh, 18 september. Ja.
0: 18 september.
2: 18 september, okay.
0: Oh, dus als we weer terug zijn met de ochtendshow ongeveer ietsjes later, dan hebben we nieuwe muziek van David Bowie.
3: Ja, dat klinkt heel gek om te zeggen, maar dan hebben we gewoon nieuwe muziek van David Bowie.
0: Nou, dat is lekker beginnen aan het nieuwe seizoen, hè?
2: David Bowie was wel altijd iemand die gewoon geen enkel album was hetzelfde. Het was altijd aan het vernieuwen.
0: Nee, klopt. Lekker ook.
2: Ja.
0: Vind ik ook wel eens fijn van artiesten. Sommige artiesten blijven een beetje hangen.
2: Mm-hmm.
0: Maar lekker dat hij dat wel heeft. Dus fijn. 18 september.
3: 18 september.
0: Dat is mijn trouwdag. Nou, ik zet het in mijn agenda. Dat is echt een cadeautje.
3: Ja, ik heb het even met David afgesproken dat we dat doen. Dus,
0: je hebt even met de hemel gebeld.
3: Ik heb even met de hemel gebeld. En er was een afspraakje tussen hem en mij. En daar zijn we heel tevreden over. Dus dat je het weet.
0: En toen belde je en toen werd er gezegd: u spreekt met de voicemail van God.
2: Sint-Peter.
0: Wie wilt u spreken?
3: Ja,
0: toets voor Michael Jackson 1. Voor David Bowie, toets 2.
2: Piep.
0: Wilt u Jezus spreken, toets dan 3.
3: Ja, het stomme was dus, ik nam op en wat denk je wat zijn ringtoon is? Heroes. Het is heel gek.
0: Van David Bowie. Wauw. En uiteindelijk kreeg je niemand aan de lijn, dus heb je opgehangen.
3: Toen heb ik opgehangen en toen dacht ik, het is mooi geweest. Ja,
0: nee, precies. Wij houden ook op even met dit nieuwsrondje. Zometeen hebben we natuurlijk nog meer nieuws. Ook een nieuws uit de regio. Ries, wat heb jij onder andere in dat nieuws?
2: Ik heb onder andere het bandgebeuren in Noorden. Die heeft vorige maand veel geld geleverd aan een hospicegroep in Alphen Nieuwkoop.
0: Het bandgebeuren?
2: Ja, het bandgebeuren. Zo heet dat eenmaal.
0: Oh, zo heet het. Ik dacht, je weet de naam niet van...
2: Nee, zo heet het gewoon.
0: Zo heet het gewoon, oké. Okay. Ja. Nou, dat zometeen in het nieuws bij Richard Harreman. Ook het nieuws uit de wereld. Het nieuws van 7:30 hoor je zo. Hier is nog even lekker een zomersmuziekje op de radio. Ja, zo zeggen ze dat er wel eens. Ik zeg gewoon, dit is de Soundclub met, van Fiesta.
3: Is toch een voetballiedje dit?
0: Weet ik, waar dan?
3: Ja, volgens mij wel.
0: Nou, ik hoor wel geklapt. Dus op zich, het gejuich van Argentinië, zeg maar, dat is erin te horen in die plaat. Maar ik weet niet of het een voetballiedje... Nou, komen we wel achter. Laten we er even naar luisteren. Fiesta, Soundclub, in de ochtendshow.

0: dat hij die Spaanse scheidsrechter had dat vaker mogen doen toen, met die wedstrijd van Nederland en Argentinië. Had vaker mogen fluiten tegen Argentinië, wat mij betreft. Maar goed. De Sun Club, Fiesta. Ja, Pim die zei het al. Is het nou een voetballiedje? Nou, dat blijkt wel zo te zijn. Want Fiesta de Los Tramboleros, dat is een populair voetbal- en feestnummer schijnt te zijn. Dus, nou ja. En dit is dan daar een afgeleide van. Je hoort hem hier in de ochtendshow, Studio van Karen Brazem. Ja, zometeen dus nieuws over het bandgebeuren bij Richard Harreman. Het nieuws uit de regio hoor je zo. Eerst tijd voor het nieuws van 7:30. Je hoort de hoofdpunten van de NOS.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Gaza zijn de afgelopen dagen door Israëlische aanvallen zeker 15 Palestijnen gedood. De aanvallen waren op meerdere plekken in het gebied. Officieel geldt er al 10 maanden een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen vanuit Israël. Gemeenten publiceerden nog steeds per ongeluk persoonsgegevens van burgers op internet. De NOS en Nieuwsuur vonden honderden documenten met e-mailadressen, telefoonnummers, adresgegevens en soms ook burgerservicenummers. En in de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. De stad ligt onder een grijze waas. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan, omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. Het weer, eerst zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui bij 23 tot 28 graden.
0: Gaan we door met het nieuws uit de regio en die krijgen we van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Het bandgebeuren in Noorden heeft vorige maand €1.875 opgeleverd voor hospicegroep Alphen Nieuwkoop. Tijdens het jaarlijkse muziekevenement treden speciaal samengestelde bands op voor het goede doel. Dankzij donaties van bezoekers, Café de Klinker en de winnende band werd het bedrag bij elkaar gebracht. Ja, jij vroeg een beetje, wat is het nou precies?
0: Ja.
2: Nou, ik zeg het net al, het is een jaarlijks muziekevenement en artiesten die melden zich individueel aan.
0: Ja.
2: En die worden dan samengevoegd in een band.
0: Volgens mij hebben we daar wel eens een belletje over gehad.
2: Dat zou best wel eens kunnen, ja.
0: Ik kan me iets herinneren binnen dit verhaal. Maar dat is een heel leuk concept inderdaad. Omdat je elkaar eigenlijk muzikaal... misschien ken je elkaar wel persoonlijk, maar muzikaal nog zeker niet. En uiteindelijk ja, ontstaat er iets. En misschien ontstaat er daar wel een nieuwe direct of wat dan ook.
2: Ja, precies dat.
0: Ja, mooie, maar ook een mooi initiatief om daar geld mee op te halen.
2: Zeker. De brandweer van Boskoop heeft dinsdagavond voor verkoeling gezorgd met een waterspektakel in het centrum van het dorp, op het Gouwerplein. En de burgemeester Colijnstraat werd volop met water gespoten vanuit de Gouwen. Vooral veel kinderen kwamen op het evenement af om af te koelen en natuurlijk om mee te doen.
0: Ja, ook erg belangrijk om mee te doen natuurlijk.
2: De gemeente Karen Brazem ziet voorlopig af van het thuisbezorgen van paspoorten en identiteitskaarten. Uit onderzoek blijkt dat de service wel haalbaar is, maar extra geld en capaciteit vraagt. Het college vindt invoering daarom nu niet verantwoord. Inwoners moeten bovendien altijd persoonlijk naar het gemeentehuis blijven komen om een reisdocument aan te vragen. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel. Ja, dan de verkeersinformatie van de ANWB. Het is lekker beginnen deze ochtend, want er staan geen files in de regio. Pim, jij weet als het goed is wel hoe de situatie op het spoor is.
3: Nou, ik kan je ook vertellen, het is ook lekker beginnen op het spoor. Er zijn geen storingen gemeld in heel Nederland.
0: In heel Nederland?
3: Dat is echt bizar.
0: Oh, wow.
3: Alleen een reisje via de hoge snelheidslijn bij Breda. Hou er even rekening van Breda naar Rotterdam. Hou er even rekening mee dat je dan de reisapp in de gaten moet houden. Dit in verband met werkzaamheden. Dit duurt tot 2:00 s'nachts op dinsdag.
0: Oh, dat dan weer wel. Oké. Okay. Nou ja, blij dat het lekker doorrijdt. Behalve dan bij die werkzaamheden. Want ja, daar moet je dan wel even rekening mee houden in zover.
3: Zeker.
0: Maar dat is een fijn begin van deze ochtend. En voor de mensen die altijd luisteren, 7:45, ja, we spelen altijd waar of niet waar. Die verzetten we even een uurtje, want ja, we gaan het zometeen over iets heel belangrijks hebben, namelijk de voedselbank. Dat straks.

0: Damiano David en The First Time in de ochtendshow. Daarvoor The Original en I Love You Baby. Ries, je had er een leuk feitje over.
1: Ja, want... in de jaren 90 kwam deze plaat uit. En toen heb ik een keertje voor degene lopen turven van hoe vaak wordt dan eigenlijk op I Love You Baby gezongen.
0: Je hebt serieus zitten turven.
1: Ik heb toen echt zitten turven. Ja, toen had je nog geen internet, toen nog geen ChatGPT en zo die dat ging opzoeken voor je.
0: En niks te doen waarschijnlijk.
1: Dat ook. Oh. 47 keer werd het gezongen.
0: 47 keer?
1: Ja, 47 keer.
0: Nou, hadden we dat van tevoren geweten, hadden we mee kunnen turven. Maar 47 keer I Love You Baby. Ja. Nou, daar heb ik het nu al 2-3 keer gezegd. Die original hoorde hier in de ochtendshow. Maandag spraken we in de ochtendshow met de voorzitter van de voedselbank. Dat is Dirk van Kampen. Hij luidde namelijk een soort van noodklok. Want als de gemeente vasthoudt aan het terugvorderen van zo'n 30.000 euro aan subsidie... Ja, dan dreigt de voedselbank per 1 augustus de deuren te sluiten. Nou ja, dreigen was het niet. Het was eigenlijk op het moment dat het wordt doorgezet. Opvallende en zorgelijke situatie, want het zou natuurlijk groot gevolg kunnen hebben voor de inwoners die afhankelijk zijn van die voedselbank. Ja, gisteren heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de voedselbank en de wethouder die hierover gaat. En die wethouder is ook hier, Maurits de Vries. Maurits, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe is het gesprek gegaan gisteren? Laten we daarmee beginnen.
2: Naar mijn idee constructief en goed. En is de conclusie dat de voedselbank niet sluit per 1 augustus... en dat we nader in gesprek gaan hoe we een toekomstbestendige financiering... zeggen we dan, voor de voedselbank kunnen realiseren de komende jaren.
0: Ja, want er is een soort van disbalans gevonden of ontstaan... tussen de inzet van de voedselbank. De voedselbank die denkt in eerste instantie... we worden ingezet voor armoedebeleid of in armoedebeleid. En de gemeente zegt, ja, maar jullie krijgen gewoon een subsidie. Hoe zit dat precies?
2: Ja, dus ik moet hem eigenlijk een beetje uit elkaar halen. Alle organisaties in onze gemeente hebben de gelegenheid... om subsidies aan te vragen... om hun activiteiten te financieren, waaronder ook de voedselbank. En onder die regels die daarbij komen kijken... bestaat ook de kans dat als je heel veel externe financiers hebt... dat je het bedrag weer terug moet betalen aan de gemeente. En dat zit ook in elkaar volgens dat je... we verdelen een pot geld van de maatschappij en daar wil je zuinig mee omgaan. En een van die regels is dat je terug kan vorderen... dat is eigenlijk in een situatie dus dat de voedselbank financieel goed draait. Want ze hebben heel veel externe financiers. Zo vinden we dat ook belangrijk in onze samenleving. Hè, dat niet iedereen alleen maar naar de gemeente kijkt om dingen te doen. Maar ook dat inwoners of instellingen of rijke mensen die denken... nou, ik wil wat goeds doen, doneren aan de voedselbank...
0: Ja.
2: Maar goed, de noodklok werd natuurlijk geluid. En dan ga je ook over vragen nadenken. Ja, welke rol neemt dan de voedselbank in ons stelsel? En misschien moet je daar wel anders naar kijken. Nou, dat is via de ochtendshow duidelijk geworden dat de voedselbank zei... nou, als dit op deze manier gaat, dan stoppen wij ermee. Dat is natuurlijk wel een heftig besluit. En ook een heftige manier van communiceren. Want op dergelijke besluiten zijn gewoon mogelijkheden om in bezwaar te gaan. Dat was nog niet gedaan door de voedselbank. Nu is dat wel gedaan, want dan kan je gewoon de stappen aflopen. Want we kunnen ook niet zomaar zeggen, nee, we trekken het besluit terug. Nee. Want dan heb ik maandag de volgende 10 organisaties aan mijn bureau staan van... hey, wij willen ook gewoon de financiering houden.
0: Is dat dan een soort van verschil in inzicht van wat de functie van de voedselbank is... wat betreft de voedselbank en de gemeente?
2: Nee, dat denk ik niet. Kijk, het liefst heb je natuurlijk geen voedselbank. Want het is een noodvoorziening voor mensen die het niet kunnen betalen. En in de basis hoop je dat het systeem in Nederland zo is ingericht... dat iedereen gewoon kan rondkomen van zijn inkomen. En als er door redenen geen inkomen is van zijn uitkering... en dat daar gewoon de boodschap van kan betaald kunnen worden.
0: Ja.
2: Nou, dat is al jaren helaas niet het geval... En heeft de voedselbank een hele belangrijke positie in onze gemeente gekregen. Maar bijna alle instellingen in onze gemeente krijgen een subsidie. En moeten daar soms ook terugbetalen. We zitten hier in Theater Castellum. Die hebben ook wel eens de situatie gehad dat ze te veel over hebben gehouden. Dan kan je nog verzoek doen. Nou, we willen een gedeelte in de reserve stoppen... om toekomstige tegenvallers op te kunnen vangen. En anders betalen ze het terug.
0: Ja.
2: Nou, zo geldt dat voor al die instellingen. Die kunnen dan ook een verzoek doen. Nou, we willen een bedrag in de reserve stoppen. Maar dat is ook niet binnengekomen. Dus het is geen verschil van inzicht in het belang van de voedselbank voor onze gemeente. maar meer een verschil van inzicht geworden in de regels die rond een subsidie hangen. En nou heb je bijvoorbeeld de bibliotheek. Daar zitten een soort verplichte activiteiten in die de gemeente financiert. Nou, zo kan je ook naar de voedselbank kijken. En dat gaan we de komende maanden met elkaar verkennen. Of van, nou, wat doen andere gemeenten eigenlijk met hun voedselbank? Kunnen we daar iets van leren? En kunnen we dat ook op de Alfse situatie toepassen?
0: Ja, om ze ook eigenlijk een andere rol erbij te geven. Of een extra rol daarin, een belangrijkere rol te geven.
2: Nou, ik hoop niet belangrijker, want volgens mij is die al heel belangrijk. Ja. Maar vooral voor hun gevoel denk ik stabieler en ook voor de gemeente. Want dan zijn ze minder afhankelijk van of zij aan het eind van het jaar weer terug moeten betalen. Of dat zij tegen donateurs gaan zeggen, nou doe maar niet. Want anders moeten we een gedeelte van onze inkomsten terugbetalen.
0: Ja.
2: En ik kan me ook voorstellen dat een ingewikkelde situatie is. En dan hoop je dat elk jaar de situatie is dat ze eigenlijk te veel donateurs hebben.
0: Ja, en dat zei Dirk natuurlijk ook. We willen ook een soort van reserve opbouwen om ervoor te zorgen dat wanneer donateurs ophouden met doneren, dat ze dan een reservepotje hebben om daaruit te kunnen putten.
2: Ja.
0: Nu zeggen ze ook van, ja, wij hebben in de afgelopen jaren hebben we ons ingezet in armoedebeleid. Een gedeelte waar de gemeente eigenlijk een soort van steek heeft laten vallen. Daar hebben wij zijn wij in ingesprongen. Dus ja, waarom is dat niet dan, wordt dat niet gezien als bijdrage? Maar dat heeft echt te maken nog met die regels rondom de subsidie en de afspraken die jullie hebben met de voedselbank vanuit de gemeente.
2: Ja, en dus de activiteit van de voedselbank zien wij echt als een belangrijke bijdrage. Hè? En de subsidie die daar tegenover staat is het systeem waar je voor kiest. Dat doet niks aan af van het belang van een dergelijke organisatie. Dus de organisatie is heel belangrijk. Maar er zitten ook bepaalde spelregels aan vast. En die hebben we wel te hanteren. Ook voor andere organisaties. Het minibarbeleid is breed. Je zegt, de gemeente laat steken vallen. Nou, we gaan niet per se over de inkomens. We gaan niet over de hoogte van de uitkeringen, dus daar hebben we geen invloed op. We kunnen alleen de randvoorwaarden verzachten, waardoor mensen in een betere positie komen. Nou, de voedselbank is in een bepaalde leemte gestapt. Nou, ik weet niet eens hoe lang geleden, maar echt lang. En je wil eigenlijk dat dat niet zo nodig is.
0: Ja.
2: Maar goed, we hebben tegenwoordig ook een kledingbank. We hebben het jeugddeelnamefonds die bewegen voor kinderen in armoede mogelijk maakt. En daar hebben we allemaal een soortgelijke relatie mee.
0: Ja.
2: En de vraag is nu naar boven gekomen. Nou, op welke manier ga je daar nou eigenlijk mee om? Om dat goed te borgen in de systemen die je hebt.
0: Ja, dus dat geldt niet alleen uiteindelijk voor de voedselbank, maar ook voor de andere stichtingen die daar binnen armoedebeleid inzetten.
2: Ja, absoluut.
0: Ja, ja. Nu, goed, ze hebben natuurlijk die brief afgelopen woensdag gekregen. Dat kwam hun nogal rauw op hun dak. Ook omdat de opvatting er was van, wij hebben ons ingezet binnen dat armoedebeleid, dus waarom zet je dat niet om naar een gifte? Had dat nog voorkomen kunnen worden dan in eerste instantie? Oftewel, had het gesprek eerder kunnen plaatsvinden?
2: Nou, de brief en het moment dat de voedselbank naar buiten trad is natuurlijk vrij kort. En nou zit er altijd enigszins ambtelijke afstemming op. Want het is natuurlijk best wel een stevig bericht als je opeens 30.000 euro voor je gevoel moet terugbetalen. Ja. Want je weet niet altijd de spelregels nog altijd even goed. Zeker omdat het al lang geleden wat dat betreft is aangevraagd. Misschien had dat eerder plaats kunnen vinden, ik weet het niet. Het zijn gewoon de regels die we hebben. Dus als je terug kan betalen, dan kan je zeggen, nou, we willen een verzoek doen om iets toe te voegen aan de reserve. We gaan in bezwaar. Er zijn natuurlijk heel veel spelregels tegen zo'n besluit. En daar duidelijkheid over hebben is ook goed.
0: Ja, het klinkt een beetje oneerbiedig hoe ik het ga zeggen, hoor. Maar dit is gewoon, er is in het systeem is er genoteerd van, er is een overschot geweest. Binnen de spelregels hoort dit terugbetaald te worden. Dus die brief is er uitgezonden. Eigenlijk was het beter geweest als er een gesprek had plaatsgevonden. Maar ja, omdat het systeem het zo doet en de spelregels zo zijn, heeft deze situatie kunnen voorkomen.
2: Ja, en een gesprek kan altijd ter verduidelijking. Hè? Dus het is dan niet in de plaats van. Maar je omschrijft het systeem, hoe hard het misschien dan ook klinkt, wel goed. Ook omdat je eerlijk wil zijn naar alle organisaties en niet één organisatie wil voortrekken ten opzichte van een ander. Al heeft elke organisatie zijn eigen toegevoegde waarde op de samenleving. Maar daar moet je goed naar kijken. En zou je zeggen als samenleving of als gemeente, nee, dat willen we niet. Dan moet je overal naar het totaal kijken, dan moeten we die regels daarin aanpassen.
0: Ja, dus eigenlijk is het systeem best wel zwart-wit. Alleen de houding vanuit de gemeente niet, omdat het gesprek altijd nog kan plaatsvinden om te kijken, oké, waar is er ruimte om er iets in te veranderen?
2: Zeker. Ja. De gemeenteraad samen met die stelt de kaders daarin. Daar handelt het college naar samen met het ambtelijke organisatie. Vinden we dat niet meer passend, dan kun je altijd gesprek voeren. Oh, moet dit op een andere manier? Nou, dat is ook de uitnodiging die wij gisteren hebben gedaan naar de voedselbank. Van nou, we stampen dat dit een stevig communicatiemoment was. Ook van vanuit hun trouwens. Hè, dus zomaar dreigen de voedselbank te sluiten is ook stevige taal. Nou, dat hebben we naar elkaar uitsproken. En gezegd, nou, wij willen best verkennen om te kijken wat doen anderen nou, waar we van kunnen leren, waardoor het stabieler wordt. Maar dat kan ook impact hebben op hoe onze begroting eruit ziet. Hè, want dan wordt het een vast bedrag misschien wel iets hoger of iets lager. Nou, bedenk het maar. En daar gaan we in september een vervolggesprek met de voedselbank over voeren. Van nou, dit zijn de scenario's die daarin mogelijk zijn. Die willen we gaan verkennen. Maar dat gesprek dien ik dan ook te voeren met de gemeenteraad. Van nou, ja, deze situatie is ontstaan binnen bestaande regels. Nou, we vinden dat de voedselbank en misschien ook wel de kledingbank en andere fondsen een belangrijke rol hebben in ons minimabeleid. Misschien moeten we dat op een andere manier gaan organiseren om daar meer stabiliteit in te realiseren.
0: Want ja, het is toch de situatie, als je zo'n subsidie dan krijgt en je moet hem eigenlijk opmaken, omdat anders de kans bestaat dat je een groot gedeelte of misschien wel een klein gedeelte moet terugbetalen. Of misschien het overschot wat je krijgt vanuit donaties moet terugbetalen. Dat stichtingen juist dan te veel geld gaan uitgeven, is dat dan niet gevaarlijk eigenlijk voor zo'n stichting? Voor de situatie rondom het subsidiebeleid richting stichtingen?
2: Dat denk ik niet hoor. Kijk, iedereen moet een reële inschatting maken van de kosten die zij gaan maken. En welke bijdrage je daarvan vraagt aan de gemeente en daarmee aan de samenleving. Want dat wordt wel uit de pot betaald waar ook je OZB in terecht komt. Daar zitten zorgvuldige afwegingen achter om dat dan toe te kennen. En als mensen dan denken, nou, we houden over omdat onze kosten die we hebben ingeschat niet zijn uitgegeven. Dan keert dat er weer terug naar de samenleving, dan in de gemeente. Waardoor wij het jaar erop weer een andere keuze kunnen maken. Van nou, dan besteden we dit jaar het geld daaraan of daaraan. Ja, het zijn altijd zorgvuldige afwegingen daar.
0: Het is niet automatisch dat dat bedrag dan wordt gekort op de eerstvolgende subsidie.
2: Nee, ze dienen gewoon weer een nieuwe aanvraag
0: ja,
2: in.
0: Precies.
2: Daar waarin weer een reële schatting moet worden gemaakt van de kosten die je voor dat jaar maakt. En dan wordt er weer gekeken of dat toegekend wordt.
0: Ja. Nu had je het over... ik had het vooral over het verschil van inzicht in eerste instantie op het maatschappelijk impact zeg maar, van de voedselbank. Maar hoe zie jij dan zeg maar, de toekomst van de voedselbank voor je? Heb je daar al een idee op naar aanleiding van het gesprek van gisteren?
2: Ja, dus ik hoop dat ik duidelijk heb gemaakt dat er volgens mij geen verschil van inzicht is in de maatschappelijke impact.
0: Dat was mijn perspectief inderdaad. Ja.
2: Nee, helemaal goed. Ik hoop dat de relatie, en daar zet ik ook zeker stevig op in, met de voedselbank de komende jaren gewoon zo blijft zoals die dan is. En ik, de verder

0: toekomstwens natuurlijk dat we in een wereld weer terechtkomen waar daar de voedselbank niet nodig is. Maar in een wereld waar die wel nodig is, zullen we daar altijd met elkaar het goede gesprek over voeren. Oké, wat is er nodig? Wat verandert er? En hoe gaan we met elkaar om? En dat is voor mij heel noodzakelijk. En dan kunnen we, wat ik fijn zou vinden, als we twee keer per jaar of één keer per jaar ook het gesprek met elkaar voeren van, nou, wat zien we nou in het klantenbestand van de voedselbank gebeuren? Zij hebben de gemeente ook hard nodig voor de inkomenstoets van inwoners die de voedselbank nodig hebben. Werkt die samenwerking goed? Dat zijn allemaal onderwerpen die je op bestuurlijk niveau met elkaar kan bespreken en misschien daar ook aanpassingen in kan doen. En die samenwerking zie ik de komende jaren vormen.
1: Ja, dus voor duidelijkheid, jullie hebben elkaar de handen geschud na het einde van het gesprek en zijn goed uit elkaar gegaan.
0: Absoluut.
1: Ja, dus er is een mooie afspraak in ieder geval voor de komende periode om met elkaar het gesprek opnieuw te gaan voeren. Maar dan, hoe staat de voedselbank in de samenleving, zeg maar? En hoe kan de gemeente daarin aan bijbrengen? Ook richting de andere stichtingen die zich daarvoor inzetten. Maar is er al iets afgesproken? Is er al de agenda's bij elkaar gelegd en een datum geprikt?
0: De agenda's worden naast elkaar gelegd. Dus ik hoop dat dat vandaag gebeurt. Dat half september we elkaar weer ontmoeten. Daarnaast, ik zit natuurlijk gewoon in mijn inwerkperiode officieel nog. Hè, richting het reces. En nu de vergaderingen zijn afgelopen, zijn er ook meer mogelijkheden tot werkbezoeken. Dus over 2 weken ga ik ook langs bij de voedselbank.
1: Okay.
0: Bij het uitdelen van de voedselpakketten. Om dat ook gewoon vanuit de nieuwe rol dichtbij te zien. En op die manier moet het volgens mij goed vorm krijgen dat we elkaar serieus nemen in wat we doen.
1: Nou ja, mooi dat jullie er in ieder geval uit zijn gekomen en dat de voedselbank niet per 1 augustus sluit, maar gewoon door blijft gaan. Ja, niet mooi dat het nodig is, hè? Laat dat duidelijk zijn. Maar vanuit die situatie wel mooi dat het is gelukt. Je hebt het er al over, Maurits, maar je bent nu zo'n 1,5 maand wethouder. Ja. Hoe bevalt het tot nu toe?
0: Hartstikke goed. Dus je merkt dat mensen nieuwsgierig zijn naar wie de nieuwe ploeg is. En niet alleen naar mijn persoon, maar we zijn met z'n zessen nu natuurlijk. Er gebeurt veel, er is veel dynamiek, veel uitnodigingen ook. Dus gisteren was ik ook met collega Van den Berg bij het Boomkwekerijmuseum. En zo komen we op veel plekken. Hebben we ook al de moeilijke gesprekken over bijvoorbeeld de voedselbank. Ja, welke rol heeft dat nou in het systeem? Maar ik vind het erg leuk om te doen. Ja, absoluut.
1: Nu even op vakantie en dan in september weer vol aan de slag.
0: Ja, zo kan je het wel samenvatten. Ja.
1: Wens ik je daar heel veel succes bij. Dankjewel dat je hier was en ook even duiding wilde geven op dit verhaal rondom de voedselbank. Mooi dat jullie er zijn uitgekomen. Heel fijn.
0: Dankjewel.
1: Maurits de Vries, wethouder in Alphen aan de Rijn. De ochtend.

0: Nou, en goed is het gekomen tussen de voedselbank en de gemeente Alphen aan de Rijn. Zometeen dan praten we uiteraard ook nog even met Dirk van Kampen, de voorzitter van de voedselbank, over hoe hij in dit verhaal staat en hoe hij het allemaal heeft opgevat, het gesprek gisteren. Maar vanuit de wethouder Maurits de Vries weten we inmiddels, het is goed gekomen. Ze zijn goed uit elkaar gegaan na het gesprek. En als het goed is, dan gaat er in halfwege september, als het de nieuwe politieke periode weer is heeft aangevangen, dan gaan ze met elkaar in gesprek om de toekomst te bepalen van de voedselbank. En ook of dat zij welke rol zij binnen dat armoedebeleid hebben. Dat is heel fijn om te horen. Zometeen dus gaan we bellen met Dirk van Kampen, de voorzitter van de voedselbank. Zometeen ook nieuws uit de regio. Wat heb jij onder andere in het nieuws zometeen, Ries?
1: Minder sprinters of minder treinen in de spits tussen Leiden en Woerden. Maar wanneer? Dat ga je zo horen.
0: Oké, dat hoor je zometeen. Dat allemaal zometeen dus na het nieuws van 8 uur.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Oh, we gaan straks even snel door.
4: Het is een doelpunt, ja hoor.
5: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
6: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
7: Hij schiet hem in het doel.
8: Wij zijn erbij.
9: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
8: Jij bent erbij.
9: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
8: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
10: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
8: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
11: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
8: Vacature@studioalphen.nl.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Goedemorgen, het is 7 over 8. Het uitgestelde nieuws van 8 uur hoor je hier in de ochtendshow. Ik krijg je van de NOS.
12: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Ondanks waarschuwingen blijken veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet te plaatsen, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Als een inwoner bijvoorbeeld reageert op een plan in de omgeving, dan wordt dit soms op internet gezet omdat het moet van de wet open overheid. Maar de privégegevens moeten worden weggelakt en dat gebeurt blijkt lang niet altijd. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden, meldt persbureau AP. De agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn twee exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Eén van hen wist pas sinds kort dat hij voor ICE werkte.
13: I didn't realize that he was actually working for ICE until yesterday and I was completely shocked because I'm like, how do you keep getting into these jobs where you're around guns all the time?
12: Dat de man toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening. Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuur is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgelaaid. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. Je kan de rook bijna proeven, zegt een inwoner.
14: You can almost taste the smoke today. I think yesterday it was much milder. So we're definitely seeing it get worse. I do hope that it passes though quickly.

0: De finale van het WK voetbal komende zondag in New York kan mogelijk last krijgen van bosbranden die er nu woeden. De rook trekt nu naar het zuiden, precies over New York. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. Het weer, de dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Katrien Straatman, dankjewel. Het nieuws uit de regio. Ja, die krijgen natuurlijk van de oude en vertrouwde Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
2: Goedemorgen, noem maar Wout.
1: Doe ik het niet, hè?
2: Vanaf volgende week rijden er minder sprinters in de spits tussen Leiden Centraal en Woerden. De NS zet vanwege de zomervakantie minder sprinters in. En daardoor rijdt de sprinter van en naar Alphen aan de Rijn ook tijdens de spits 2 keer per uur. De aangepaste dienstregeling is geldig tot en met vrijdag 14 augustus. Een 44-jarige brugwachter uit Alphen aan de Rijn wordt vervolgd voor dood door schuld na het dodelijk ongeluk bij de Julianensluis in Gouda. Daarbij kwam in januari een 58-jarige vrouw uit Gouda om het leven toen haar auto in het water belandde. Een zittingsdatum is er nog niet. De provincie neemt intussen aanbevelingen uit van een aanvullend veiligheidsonderzoek over.
3: Ja, sorry, ik verkeerde knopje.
2: De gemeenteraad van Kagen-Braassem heeft maandagavond het koersdocument van de nieuwe coalitie vastgesteld. Alleen de 4 coalitiepartijen stemden voor. Vanuit de oppositie was er stevige kritiek op onder meer de mogelijke komst van windmolens, de opvang van asielzoekers in Rijnsaterwoude en de woningbouwplannen in Braassemmerland. Ook werden coalitiepartijen aangesproken op het verbreken van verkiezingsbeloftes. En tot zover het nieuws uit de regio.
3: Yes, Ries, dankjewel. Het is vrijdag. Laatste voor de zomervakantie. Dus ja, als je dan verkeerde knopjes indrukt, dan weet je het. Je bent toe aan vakantie. Toe aan vakantie als je op de weg in de file staat, ben je niet per se, want er staan geen files. Dus volgens mij zijn heel veel mensen op vakantie. Vandaag ook de dag dat heel veel mensen überhaupt op vakantie gaan, gezien het feit dat ook de basisscholen vandaag hun laatste dag hebben. Dus dan gaat het al gauw natuurlijk. Deze ochtend dus vrij rustig. Ja, Pim Hoes dan op het spoor. Is het daar ook rustig?
4: Nou, ik kan je vertellen, het is nog steeds ongelooflijk rustig op het spoor. Er zijn in heel Nederland is er nu nog maar 1 storing gemeld. Wel binnen de regio. Dat heeft te maken met Amsterdam en Gouda. Hierdoor rijden er minder treinen. Maar dat is later vandaag. Is nog niet aangegeven wanneer.
3: Oh, dat is een geplande stop even.
4: Niet helemaal.
3: Oh, niet helemaal.
4: Ik ga erachteraan hoe het zit.
3: Een beetje een verwarrend verhaal. Maar er gaat dus iets plaatsvinden tussen Amsterdam en Gouda. En iets met minder treinen en zo.
4: Ja, ik ga erachteraan hoe het zit.
3: En sowieso het advies, hè. Gebruik de reisplanner van de NS om jouw route te checken. Zodat je niet voor dit soort verrassingen komt te staan. Zo is het ook. 7:11. We gaan verder met het tweede gedeelte van de ochtendshow.
5: De ochtendshow. Met Wesley Hoek, Studio Alphen en Studio Kagen.

0: Shakira, Shakira en natuurlijk Burna Boy, Die Die, hoorde je hier in de ochtendshow van Studio van Kagebraas. Ook Huey Lewis en The News hoorde je met Jacob's Ladder. Hele goede morgen. Het is 18 over 8, vrijdag 17 juli vandaag. De ochtendshow op Studio van Kagebraas met natuurlijk Pim. Goedemorgen.
1: Goedemorgen Wesley.
0: Richard, ook een hele goede morgen.
2: Goedemorgen Wesley.
0: Ja, we beginnen in de regio met nieuws. Want ja, waar de provincie Zuid-Holland de gemeente Kagebraas voor de rechter sleept, is de aanleiding dat drie recreatiewoningen waarvan de provincie vreest dat ze permanent worden bewoond. Dat is volgens de provincie in strijd met de regels voor recreatiegebieden. De gemeente zou onvoldoende hebben ingegrepen en nu moet de rechter zich over de kwestie gaan buigen. Een juridisch conflict dus, dat mogelijk gevolgen heeft voor ja, hoe streng gemeenten straks moeten handhaven op vakantieparken. Want dat geldt dan niet alleen voor Alphen aan de Rijn of voor Kagebraasem, maar ook voor de rest van Nederland kan het zomaar gevolgen hebben.
1: Joh,
0: ja,
1: maar toch, hoe zit het dan? Dus zij mogen daar dus niet meer wonen?
0: Nou ja, in principe mag je niet altijd blijven wonen op een vakantiepark, op een recreatiepark. Dat is echt bedoeld voor een tijdelijk verblijf.
1: Dat gebeurt toch veel vaker?
0: Dat gebeurt veel vaker, maar ja, nu blijkt toch dat dat het mag niet. Dus vandaar dat ze nu bang zijn hiervoor en dat ze hier weer uit willen komen.
1: Oké.
0: Ja.

0: steeds meer mensen aan te trekken. Wat is jou, voor jou de reden geweest? Ook die rust, toch? Ging het om?
1: Gedeeltelijk rust, maar het grootste gedeelte was dat mijn kleindochter daar woont.
0: Ja, oh ja, dat is gewoon dichter bij de familie voor jou. Ja. Oké. Maar die rust is wel lekker volgens jou.
1: Nou ja, in zoverre. De wind moet goed staan, want anders kunnen alle vliegtuigen van Schiphol overvliegen. Daar hadden we even geen rekening mee gehouden.
0: Nee, dat is dan een nare bekomstigheid.
1: En dan zit je echt recht op in je bed, hoor, om 11 uur 's avonds. Dus nee, maar goed, ja, voor de rest, ja, rustig. Het is zeker rustig.
0: Ja, nou, lekker wel. Maar goed, Ries is een van de vele mensen dus die dat in de afgelopen jaren heeft gedaan. Ja, zojuist voor het nieuws spraken we met wethouder Maurits de Vries, die uitleg gaf over het standpunt van de gemeente en ook aangaf in gesprek te willen blijven om tot een, tot eigenlijk een oplossing te komen binnen de positie van de voedselbank. En dat allemaal natuurlijk binnen het armoedebeleid. We hebben het over die voedselbank. Ja, hoe kijken zij er zelf tegenaan, tegen het gesprek van gisteren? Daarvoor hebben we aan de telefoon Dirk van Kampen. Dirk, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen, Wesje.
0: Ja, volgens mij zijn jullie eruit gekomen als ik het zo heb gehoord van Maurits.
2: Nou, we hebben een positief gesprek gehad. De gemeente gaat onderzoeken in hoeverre zij tegemoet kunnen komen aan onze wensen. We hebben een vervolgafspraak gepland voor de tweede helft van september, waarbij wij, de voedselbank, op de hoogte gebracht worden van de voortgang van de activiteiten van de gemeente. Dus ik ben positief gestemd.
0: Ja, je bent wel blij dat jullie eruit zijn gekomen in dat opzicht natuurlijk.
2: Nou ja, kijk, eruit zijn gekomen is natuurlijk dan loop je iets op de muziek vooruit, denk ik.
0: Laat ik hem anders vragen, Dirk.
2: We zijn eruit gekomen in die zin dat de gemeente duidelijk heeft aangegeven de activiteiten van de voedselbank te zien als onderdeel van het armoedebeleid van de gemeente Alphen aan de Rijn. We zijn eruit gekomen dat wij 1 augustus in ieder geval nog niet gaan sluiten. Nou, ik zou zeggen nog niet gaan sluiten, maar dat is niet waar. Niet gaan sluiten.
0: Niet gaan sluiten, ja.
2: Niet tijdelijk gaan sluiten, wil ik zeggen. Dus wij wachten gewoon af. Ik snap dat de gemeente tijd nodig heeft om te kijken in hoeverre ze tegemoet kunnen komen aan onze wensen. Dus daar gaat de tijd overheen. En ergens in september, wat ik zei, tweede helft september, hebben we weer een afspraak. En ik ga ervan uit dat er dan iets meer bekend is geworden.
0: Ja. Was daar al meteen eigenlijk uit het gesprek? Of was het toch nog wel nog een beetje billen knijpen?
2: Nee. Ik had er alle vertrouwen in dat we eruit zouden komen. Laat ik dat vooropstellen. En waarom had ik alle vertrouwen erin? Omdat we direct uitgenodigd zijn voor een gesprek.
0: Ja.
2: En dat was een goed gesprek, waarbij ik inderdaad het vertrouwen heb dat we er mogelijk uit gaan komen. Ja, je moet altijd een slagje om de arm houden. De wens is er. De gemeente heeft te maken met meer partijen dan alleen de voedselbank. Wij vinden dat natuurlijk prima. Wij vinden ons zelf het belangrijkste natuurlijk.
0: Ja, en dat is logisch, ja.
2: Nou, we hebben compassie met andere belanghebbenden, absoluut. Maar in dit geval gaat het ons natuurlijk alleen om de casus van de voedselbank. Dat de gemeente zegt, we hebben met meer partijen rekening te houden, dat snap ik allemaal. Dus ik wacht met spanning af wat er de tweede helft van september gaat komen voor nieuws.
0: Ja, en dat is dan inderdaad het feit dat de gemeente rekening moet houden binnen het beleid wat betreft het uitkeren van de subsidies.
2: Nou, niet alleen rekening moet houden binnen het beleid. Dat is wel duidelijk dat ze daar rekening mee houden. Alleen wij hebben gezegd, wij willen een andersoortige ondersteuning dan subsidie.
0: Ja, precies. Waar we het de afgelopen maandag over hadden inderdaad.
2: Ja, precies. Ja. Dus wij streven naar een afspraak met de gemeente waarbij we niet meer met de zaken geconfronteerd worden zoals nu met betrekking tot de subsidie van 2025.
0: Ja, dus voor volgend jaar zou dat niet meer moeten kunnen?
2: Nou, wij vinden van niet. Nee. Maar goed, dat is onze mening. En ik heb er alle vertrouwen in dat we daar uitkomen. Het zal soms wat langer duren als dat wij... Als dat ons lief is, zullen we maar zeggen, maar we hebben geduld.
0: Maar wat ik wel mooi vind, Dirk, kijk, deze situatie, ja, dat is natuurlijk frustrerend geweest en dat is allemaal niet fijn. Aan de andere kant, het geeft nu wel een soort van aanzet om überhaupt vanuit de gemeente met de stichtingen in gesprek te gaan richting het armoedebeleid, zeg maar.

0: om te kijken van ja, hoe kan het opnieuw worden ingestoken? Is de situatie nog wel, hoort dat nog wel bij de huidige periode? Of moeten daar nieuwe afspraken binnengemaakt worden? En wat ik ook belangrijk vond, en ook een mooie uitspraak vond, is dat op het moment dat je zo'n brief op de mat krijgt, het niet meteen uitgemaakte zaak is dat je het ook daadwerkelijk moet terugbetalen, maar dat er altijd een gesprek mogelijk is, zodat het misschien niet hoeft te gebeuren om er met elkaar uit te komen.
1: Nee, maar dat is natuurlijk ook zo. Je zegt dat goed. Je begon met dat er ten opzichte van een aantal jaren misschien veranderende omstandigheden zijn geweest. Of bezig zijn, bezig gaande. Die ervoor zorgen dat de afspraken die er zijn gemaakt in het verleden wellicht aan herijking toe zijn. En daar is dit moment door ons voor aangegrepen. Om dat voor het voetlicht te brengen. En ja. ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat wethouder De Vries het daar ook mee eens was. Maar hij heeft ook te maken met andere partijen binnen Alphen aan den Rijn, maar ook binnen de gemeente. Dus het is voor hem lastig om zelfstandig beslissingen te nemen binnen 5 minuten.
0: Nee,
1: dat
0: zo is het.
1: Dat vind ik jammer voor hem, het zou mij niet passen.
0: Ja, zo werkt het natuurlijk in het gemeentelijk ambt.
1: Maar daarom ben ik geen wethouder en hij wel.
0: Ja, ja, precies. Ja. Nee, ja, goed, hij heeft natuurlijk niet als wethouder eenzijdig te beslissen. Daar moet ook het college en het raad over gaan. Maar wat dat betreft wel een positief verhaal, Dirk. Jullie zijn eruit gekomen. Zijn er nog andere afspraken gemaakt behalve het feit dat jullie, even kijken, tweede helft van september met elkaar in gesprek gaan?
1: Ja, nou, in zoverre afspraken gemaakt. Kijk, voor ons is nu primair even belangrijk van, hoe gaan we met elkaar verder? Nou, daar horen we in september een update over. En de wethouder De Vries heeft wel aangegeven dat hij prijs stelt op bijvoorbeeld een jaarlijkse meeting waar we elkaar weer even kunnen updaten.
0: Okay.
1: En hij heeft ook aangegeven dat hij 30 juli op visite komt bij ons.
0: Ja, nou heeft hij bij ons ook aangegeven.
1: Om eens te zien wat een voedselbank nou is. En ik zeg daarbij om te zien hoeveel inspanningen we moeten leveren om die mensen, die groep mensen in Alphen aan den Rijn van voedsel te voorzien.
0: Ja, mooi dat die houding zo open is en dat er zoveel mogelijk uiteindelijk blijkt te zijn. Toch Dirk, als we het toch even over die toekomst hebben, zie je de voedselbank nog een bepaalde rol weggelegd voor de toekomst?
1: Dat zien we altijd hebben.
0: Gewoon dezelfde functie aanhouden in dat opzicht?
1: Ja, dezelfde die we altijd hebben. We zijn goed in het verzamelen van eten. We zijn ook goed in het verzamelen van geld, dat hebben we gezien. we zijn goed in het maken van pakketten en het verstrekken aan de mensen die dat nodig hebben. En we zijn ook goed in het beoordelen van welke mensen dat nodig hebben.
0: Ja, ja.
1: Dus ik denk dat we daar niet heel veel aan moeten veranderen.
0: Nee.
1: Dus tenzij het aantal mensen veel te groot wordt. Want dat zeg ik er wel bij. Kijk.
0: Ja, dat is natuurlijk wel het ding.
1: 13 jaar geleden begonnen wij met 55 gezinnen. Dat waren ongeveer 150 personen in Alphen aan den Rijn. Inmiddels zitten we op 800 personen. We hebben niet de indruk dat daar een forse daling tot stand komt. En ik denk eerlijk gezegd, als ik de wereld rondkijk, dat we helaas moeten verwachten dat dat aantal toe gaat nemen.
0: En dat is het hele feit natuurlijk. Dat niet om jouw werk niet meer van werk te voorzien. Maar het is natuurlijk doodzonde dat het nodig is. Maar wat dat betreft zijn we blij dat jullie er zijn. Want anders dan had het probleem nog groter geweest, neem ik aan.
1: Nou ja, anders had het probleem door een ander opgelost moeten worden. Zo simpel.
0: Als iemand daarvoor in was gesprongen inderdaad.
1: Ja, als iemand of Lees de gemeente daarvoor in was geweest om het op een andere manier op te lossen. Wij hebben in ieder geval als voedselbank hier in Nederland, de insteek om dat te blijven doen op deze manier. En het zou fijn zijn als we daar structureel in gesteund worden door de gemeente.
0: Nou, in ieder geval mooi vooruitzicht vanuit de voedselbank qua insteek. Wat de functie van de voedselbank zou moeten zijn en hoe die ook moet aanhouden. En ook wat betreft de uitkomst van het gesprek na gisteren. Halverwege september of tweede helft van september opnieuw de gesprekken gevoerd gaan worden. Om dit allemaal verder te bespreken. Dirk, je zei al, we blijven gewoon doorgaan. Ga je binnenkort dan ook weer op de fiets?
1: Nee, ik ga niet op de fiets.
0: Nee, dat niet meer. Oké.
1: Nee. dat heb ik 4 keer gedaan. En ik heb 1 grote makker. Ik wil niet te veel omhoog.
0: Nee, precies.
1: Ik wil niet te veel klimmen. Nee. En ik heb alle windstreken gehad waar het nog te doen is. Dus ik moet me ernstig beraden. Dan moet ik op een elektrische fiets stappen. Dat is niet vertrekking. Dus zolang ik geen elektrische fiets nodig heb voor de vlakke stukken, ga ik niet een elektrische fiets kopen.
0: Nee, precies.
1: En als ik dus nog een rit zou willen maken, dan moet ik echt bergop. En dat vind ik te lastig voor mezelf.
0: Laten we dat dan ook niet doen. Blijf vooral lekker je inzetten binnen de functie.
1: Anders, je weet nooit. Misschien verzin ik wat anders.
0: Nou ja, wellicht. Laat vooral dan weten als je wat gaat doen, Dirk.
1: Ja, laat ik zeker weten. Oké.
0: Dankjewel Dirk van Kampen, voorzitter van de Voedselbank, voor in ieder geval afgelopen maandag, maar ook voor vandaag. En nogmaals, ik ben blij dat jullie eruit zijn gekomen voorlopig.
1: Oké, goed weekend.
0: Mooie dag, goed weekend. Okay.

0: Taylor Swift en Shake It Off in de ochtendshow. Het is 8:45, zometeen in de ochtendshow. Dan krijgen we natuurlijk het nieuws uit de regio. Ook zometeen, dan gaan we hem spelen hoor. Normaal gesproken rond 8:15. Hadden we vandaag geen tijd voor. Vandaar dat we hem gisteren eigenlijk al hebben opgeschoven naar 8:15. Waar of niet waar? We krijgen weer 3 stellingen van Thijs van der Dussen, vriend van de show. En wij kunnen daarop antwoorden met waar of niet waar. Kun jij ook doen via de app studio11.nl. /WhatsApp is het adres. En daar zet in je bericht dan 123 erachter waar of niet waar. Weet we ook welk antwoord bij welke stelling hoort? Ja, wellicht kunnen we jou zo meteen dan uitroepen tot dag winnaar. De laatste van dit seizoen. Dat is toch wel een extra speciale titel die je dan kunt binnenslepen. En ook, laten we niet 4 maar 8 stickers uitdelen vandaag.
1: Zo dan.
0: Ja, we gaan het gewoon verdubbelen.
1: Lijkt wel of we er niet van afkomen of niet dingen.
0: Ja, dat wel. Ik bedoel, het zaaltje begint steeds minder te worden. Maar ja, het is toch de laatste van het seizoen. Dus we gaan wat dat betreft gewoon uitpakken deze ochtend. Dus 8 stickers en ook nog de titel dagwinnaar van de laatste van het seizoen. Die liggen erop je te wachten. Dus speel vooral mee met waar of niet waar. Zometeen rond 8:45 in de ochtendshow. Eerst tijd voor het nieuws, de hoofdpunten van de NOS.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ondanks waarschuwingen publiceren veel gemeenten nog steeds per ongeluk persoonsgegevens van burgers op internet. De NOS en Nieuwsuur vonden honderden documenten met e-mailadressen, telefoonnummers, adresgegevens en soms ook burgerservicenummers. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden, meldt persbureau AP. De 37-jarige agent zou een bipolaire stoornis hebben en zou zijn ex-vrouw hebben mishandeld. En de finale van het WK voetbal zondag in New York kan mogelijk last krijgen van branden die er nu woeden in de Canadese provincie Ontario. De rook trekt naar het zuiden, precies over New York. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. Het weer, eerst nog vrij zonnig, maar later ontstaan stapelwolken en kan in het noordoosten een buitje vallen. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden.
0: Ja, en wat er aan de hand is in de regio, dat hoor je natuurlijk van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Door het warme weer is op veel zwemlocaties in onze regio blauwalg aangetroffen. Het Hoogheemraadschap van Rijnland waarschuwt dat zwemmen in besmet water kan leiden tot huidirritatie en maag- en darmklachten. Vooral kinderen en dieren zijn kwetsbaar. Controleer daarom voor een duik de actuele waarschuwingen op zwemwater.nl en vermijd locaties waar blauwalg is vastgesteld. De Vereniging voor Enthousiaste Amateurfotografen in Alphen aan de Rijn viert dit jaar het 50-jarig bestaan met een publiekswedstrijd. Inwoners kunnen tot 4 september een foto insturen rond het thema 50. De winnaar wordt op 17 oktober bekendgemaakt. De winnende foto en 7 andere inzendingen zijn daarna te zien in Bibliotheek Rijn en Venen. De bibliotheek in Leimuiden verhuist naar een nieuw pand aan het Dorpsplein. Volgens Bibliotheek Rijn en Venen biedt de nieuwe locatie meer mogelijkheden voor samenwerking en activiteiten. De openingstijden blijven hetzelfde en ook de collectie blijft grotendeels behouden. Naar verwachting wordt eind september meer duidelijk over de openingsdatum. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Ik ben altijd benieuwd wat ze dan met die oude boeken gaan doen. Of dat ze die dan verkopen of dat die worden teruggebracht naar de uitgever of naar de leverancier. Zodat ze dat dan weer kunnen omvormen naar recyclen eigenlijk eerder. Naar nieuwe boeken.
3: Ik vind dat een heel mooie insteek voor een interview die we kunnen hebben als we weer terug zijn in september.
0: Ook wou zeggen voor volgende week, maar dan zijn we er niet.
3: Nee, maar voor september dan is het natuurlijk ook actueel. Dan is er ook bekend, waarschijnlijk al bekend wat de openingsdatum wordt. Dus misschien wel een goede insteek.
0: Oké, nou schrijf het even op dan, want anders dan vergeet ik het binnen die 6 weken ja, vakantie. <goed. laughs> Dankjewel voor het nieuws, Ries.
3: Yes.
0: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Deze ochtend is het vrij rustig. Is ook wel gebruikelijk hoor voor de vrijdagochtend dat er geen files staan. En naar verwachting zullen er vanmiddag wat meer files ontstaan vanwege het vakantiebestemmingverkeer. Aangezien veel mensen vanmiddag al vrij hebben. De laatste dag ook van de scholen vandaag. Dus dat betekent dat veel mensen vandaag al op vakantie gaan. Al dan niet met vliegtuig, dan wel met de auto en misschien ook wel met de trein. En als we daar toch over hebben, hoe is het op het spoor op dit moment, Pim?
4: Op het spoor is het in de regio redelijk rustig. Er is alleen later in de middag een hinder. Heeft te maken met een technisch onderzoek. Dat is tussen Amsterdam-Utrecht en Amsterdam-Gouda. De treinen rijden weer normaal rond 11:30. Let op, vanaf 10:50 rijden er dus geen sprinters rond die locaties.
0: Ja, je zei later deze middag, maar later deze ochtend gaat het dan om...
4: Ja.
0: Ja, 10:50. Voor de duidelijkheid. Ja, nee, niet dat mensen denken later in de middag en dan 10 voor 11 voor het blok komen te staan.
4: Ja, je hebt helemaal gelijk.
0: Ja, ja. Nee, maar dat is misschien ook omdat je net wakker bent. Dat zou zomaar kunnen.
4: Het is niet mijn ochtend, dat moet ik stellen. Maar dat is echt van alles te zien. Maar zoals ik al zei, er is gewoon rond 3 uur 's nachts. Er zijn er gewoon 2, 3 politieauto's met 80 door mijn straat heen gevlogen.
0: Ja, je zei bij de uitzending om inderdaad. Laten we het er zo even over hebben, Pim. Want dit is wel de oorzaak van jouw toedoen van deze ochtend.
4: Dat kunnen we stellen, ja.
0: Maar het is ook net voor de vakantie, hè? Dus ik snap ook wel dat je een beetje vermoeid bent deze ochtend.
4: Ja, dat sowieso. En ook een student. Dus het is ook sowieso, het blijft voor mij een vroege uitzending dit.
0: Het is echt zo typerend. Ja, ik ben een student, dus ik ben lui. Weet je wel, die insteek, die heb ik zelf ook gehad. Dus ik snap hem wel, hoor. Maar laten we het zometeen even over hebben over jouw nacht, Pim.
4: Dankjewel.
0: Zometeen dus ook waar of niet waar meespelen kan via de app studio11.nl/WhatsApp. 3 stellingen van Thijs van der Dussen gaan we zometeen krijgen. Dus wil je de titel dagwinnaar verdienen? En ook de 8 stickers die hier voor je klaar liggen. studio11.nl/WhatsApp voor waar of niet waar.

0: Laat was het ook vanmorgen. Getting Late gesproken. Turn the lights off van Just Jack Staal. En John hoorde hier. Pim Nisters is vannacht wakker geworden rond een uurtje of?
1: Ja, 3 uur.
0: 3 uur ergens, want je werd wakker vanwege allerlei sirenes. Vertel het zelf maar trouwens.
1: Ik vertel het zo even. Ja, dat is goed.
0: Nee, niet zo. Vertel het zelf maar.
1: Ik slaap sowieso met die ochtendshow altijd slecht. Ik weet niet waarom.
0: Ja, is dat zo? Heb je spanning, zenuwen
1: en
0: zo?
1: Ja, misschien een beetje wel hoor. Ik vind het soms toch wel een beetje dat ik denk, nou, ik vind het wel wat. Maar ik werd dus midden in de nacht, dus ik was wel een beetje, weet je wel, dat je niet helemaal aan het slapen bent dus. Maar het was op een gegeven moment 3 uur en ik voelde al aan hoe ik begin nu weg te dommelen.
0: Ja.
1: En ik word mij op een gegeven moment wakker en ik hoor, ja, dit is echt bizar, ik hoor pang pang.
0: Dus pang, ik denk, pang pang?
1: Ja, echt gewoon alsof er een soort van...
0: Pang pang.
1: Ja, maar ik ben een soort wakker van een soort tikken en ik denk, wat is dit? En ik hoor iemand kaart schreeuwen. En ik hoor één politieauto hoor ik voorbij komen. Wieuw, wieuw, wieuw. Dus ik denk, nou, wat gebeurt hier nou? En ik hoor de volgende voorbij komen en ik hoor wieuw, wieuw, wieuw. Nou, ik denk, dit gaat niet goed. Dus op een gegeven moment, ik en mijn... ik woon nog gewoon thuis, dus ik mijn zus ook. Dus ik en mijn zus, die worden beide wakker en wij staan op de overloop. En wij denken, dit is niet goed.
0: Nee.
1: Nou, de volgende auto komt echt met 80 door de wijk rijden. En waar ik nu ook kijk, op 112, niks vermeld. Maar verder heb ik echt de hele... Echt, ik denk een half uur lang door mijn wijk gewoon alleen maar sirenes gehoord.
0: Heb je gehoord? Oké.
1: Alleen, ik ben dus nu ook stiekem tussen de ochtendshow aan het doorzoeken. En ik kom er gewoon niks van tegen.
0: Nee.
1: Maar ik heb dus gewoon een theorie nu. En...
0: Jij hebt een theorie? Oké. Ja. In het kort, jouw theorie?
1: Dat sommige dingen gewoon zo erg zijn bij 1 en 2. Dat er gewoon echt iets is wat gewoon nog even een zaak is of zo. Dat er gewoon nog even niet over gemeld mag worden. Waarom ze daar op pad zijn. Omdat... ik hoorde echt, ik zweer het op alles, ik hoorde gewoon pang pang. Ik hoorde pang, iets pang, geschoten hoor je, worden. Ja. Ik weet het zeker.
0: Was het pang pang van schieten of was het pang pang van een uitlaat die je pang pang deed?
2: Of vuurwerk.
0: Of vuurwerk kan natuurlijk ook pang pang doen, ja.

0: Okay, dat kan ook.
1: Ja, dat kan ook.
0: Ja, dat kan ook. Maar ik toch heb ik wel het idee dat het echt wel spectaculairder was dan alleen maar vuurwerk. Want
1: ja, maar zit echt in je hoofd, denk ik, hoor.
0: Waarom ga je dan met 3 auto's volle bak met 80 door een woonwijk?
1: Nee, dat kan meerdere oorzaken hebben. Maar als het echt pang-pang was van pang-pang, dan hadden we dat deze ochtend wel in het nieuws gemerkt.
0: Want ik heb één politieauto gezien, die ging over de vluchtheuvel en die kwam in de lucht, hè?
1: Die ging... Zo door de lucht heen.
0: Ja,
2: het lijkt wel Zwarte Cross.
0: Westie neemt het niet serieus. Ja, nou, en Richard ook niet. Het lijkt wel Zwarte Cross, jongens.
1: Nou, dat is serieus nieuws, hoor. Dat Zwarte Cross wil ik het zo even over hebben. Maar...
0: Mijn hele nacht dus, het is verstoord. Jullie lopen er gewoon grappen over te maken. Dit is niet normaal, hoor. Pim, dit is echt bizar.
1: Pim, die zit er niet deze ochtend in als... Nee, dat is echt meer...
0: Ik voel me bespot. Ik voel me niet...
1: Rustig, je hebt zometeen vakantie. Geen paniek. Kom allemaal goed. Maar ik denk dat het echt te maken heeft met iets, weet je wel.
0: Hij neemt het echt niet serieus.
1: Nee, tuurlijk neem ik het serieus. Alleen gewoon een kleine achtervolging naar iets wat in het verkeer heeft plaatsgevonden. Anders hadden we het echt wel gehoord deze ochtend in het nieuws. Geen zorgen.
0: Ik ben heel blij dat Wesley niet bij de politie werkt. Hij reist rijden met tap van een woonwijk. Nee. Een kleine achtervolging.
1: Pim, luister, ik woon ook op een punt waar heel veel auto's langs rijden. En ik hoor regelmatig, naast Pang Pang hoor ik ook...
2: Van die motoren.
1: Of korp. Dat is dan dus een vrachtwagen die toetert. Maar dat gebeurt...
0: Ja, maar deze... Die is echt rijp voor het gesticht, hoor.
1: Nee.
0: Een vrachtwagen is toch...
1: Nee, dat is de toeter. Maar je hebt ook de melodietoeter van de vrachtwagen. Heel veel vrachtwagens hebben dat.
2: Ja.
1: Ja, maar dat doen ze dan niet vaak. Want officieel mag je dat natuurlijk niet uiten.
0: Ben je me nou in de zijkant nemen? Nee, of is het
1: je mag toch ook niet zomaar toeteren?
0: Nee, dat mag niet.
2: Je mag niet zomaar toeteren.
0: Dat heb ik al mijn theorie examen toe gehad. Je mag niet zomaar klaksoneren.
2: Nee, je mag niet zomaar toeteren.
1: Je mag ook niet zomaar toeteren.
0: Waarom mag dat niet?
1: Nee, dat staat gewoon in de spelregels van het verkeer.
2: Ja, maar geluidsoverlast.
0: Waarom? Wat kan er gebeuren als geluidsoverlast. Ergens opeens... Is het geluidsoverlast?
1: Ja, het is geluidsoverlast en er staat een boete op.
2: Ja.
1: Maar buiten het feit omdat het gewoon niet mag, dat het gewoon in de regels staat. Het feit dat zeg maar een politie... door je woonwijk heen scheurt met sirenes aan... betekent niet dat pang-pang ook pang-pang betekent... maar dat het ook gewoon pang-pang kan zijn van een uitlaat van de auto.
0: Ja, tuurlijk, maar dan neem ik even mee in de situatie, hè?
1: Heel kort.
0: 3 politieauto's, 3 volle bak, met sirenes. Dat doe je niet voor een auto die even iets te veel overlast maakt.
1: Wel als hij op de vlucht slaat.
0: Ja, maar dan slaat hij op de vlucht, maar dat is iets anders. Maar dat was niet het geval, want er reed geen auto verder. Dat was niet dat ze achter een auto aanreden. Ze reden echt... als gekken door die woonwijk.
1: Ja, maar ze zitten toch achter iemand aan? Ze doen dat toch niet zomaar?
0: Ja, ik denk dus iemand op de voet.
1: Ja, dat kan ook. Maar dan zouden ze eerder erachteraan moeten rennen in plaats van rijden. Want, Maar goed, we zitten niet bij de politie. Dus hoe ze dat dan aanpakken, dat moeten ze zelf weten. Want daar hebben ze ook wel weer bepaalde regels voor. Maar het feit dat Pim deze ochtend... niet op die manier opstaat, maar dat de politieauto... met volle snelheid over die vlugge heuvel reed... en ook een heel klein beetje van de grond afkwam... En door de wijk heen reed en pim pang pang hoorde. Ja, dus er is niks in het nieuws op dit moment daarover. Dus het is niet ernstig geweest, Pim.
0: Ik ben blij dat jij niet mijn psycholoog bent. Want ik voel me helemaal niet serieus genomen, joh.
1: Het gaat niet of ik je... Nee, het gaat meer om een beetje zorgen bij je weg te kunnen nemen. Maar ja, dan moet je het wel opvatten als dat je het even moet aannemen.
0: Nee, oké, je hebt misschien wel een punt. Maar ik vind het een spektakel aan zich, joh. Deze avond voor mij... Deze nacht.
1: Ik denk dat ook de opvatting van de student is, maar goed. Goed, en door. Want, we gingen hem doen, 9:15. Waar of niet waar, normaal gesproken 7:45 in de ochtendshow... krijgen we 3 stellingen van Thijs van der Dus, een vriend van de show is dat inmiddels. En hij heeft die stellingen weer naar ons opgestuurd. Wij kunnen daarop antwoorden met waar of niet waar. Dat doen we hier in de studio, maar uiteindelijk, dat antwoord is niet heel belangrijk. Althans, die 3 antwoorden, want op alle stellingen willen we een antwoord hebben. Maar jouw antwoord is belangrijker, omdat we uiteindelijk ook een dagwinnaar willen uitroepen. En ook de 8 stickers willen uitdelen die hier voor jou klaar liggen. Meespelen kan via de app studio11.nl/WhatsApp. Geef antwoord op de 3 stellingen. Zet in je bericht daarom ook 1, 2 en 3 daarachter waar of niet waar. Zo weten we ook welk antwoord bij welke stelling hoort. Ja, en wellicht ben jij die dagwinnaar vandaag. Zullen we gaan spelen? Ja, dat zei ik net, maar je zit koffie te halen.
0: Ja, dat is van de baas.
1: Van de baas? Wie is hier nou de baas? Hij of ik?
0: Hij of ik. Ja. Jij of ik?
1: Nou, over de baas gesproken, we gaan door met de stelling. Dit is stelling nummer 1, dus let vooral op, is mijn advies.
3: We zijn weer aangekomen bij een nieuwe ronde van Waar of Niet Waar. En die luidt als volgt. Vliegtuigen worden tijdens een vlucht langer door de warmte van de zon. Waar of niet waar?
1: Een vliegtuig wordt zomaar langer door de warmte van de zon. Is dat waar of niet waar? Het lijkt me heel onwaarschijnlijk, maar het zou zomaar kunnen.
2: Ja, maar als ze vliegen vast op de grond staan.
1: Nee, als ze vliegen.
2: Als ze vliegen.
1: Tenminste, nou, laten we nog even voor de duidelijkheid.
3: We zijn weer aangekomen bij een nieuwe ronde van Waar of Niet Waar. En die luidt als volgt. Vliegtuigen worden tijdens een vlucht langer door de warmte van de zon.
2: Tijdens een vliegen
3: waar
2: dus.
3: Waar of niet waar.
1: Ja, tijdens een vlucht. Oftewel, als ze aan het vliegen zijn, ja. Als ze aan het vliegen zijn, ja. Is het waar of niet waar, Ries?
2: Ik zeg dat het niet waar is. Want het is, als ze op hoogte zitten, is het gewoon min 50. Dus ik denk niet dat het dan... Dat het toch wel tegen elkaar op heft.
1: Oké, Pim, wat denk jij?
0: Ja, dit kan toch niet waar zijn?
4: Nee, ik denk het niet.
1: Kan niet waar zijn dit. Kan niet waar zijn.
0: Wat denk jij, Wes?
1: Nee, eerst jouw antwoord.
0: Nee, ik zei dus nee.
1: Oh, jij zegt dat het niet waar is. Ja, ik zeg ook dat het niet waar is. Want inderdaad, boven in de lucht is het vrij koud... ten opzichte van beneden aan de grond.
2: Waarom?
1: Ja, tenminste, ik heb altijd... het gevoel dat, zeg maar, mijn tepel... mijn shirt... Nee, ja, ik wilde het netjes bewoorden, maar...
0: Het is 5 voor 9, Wes, kom op.
1: Dat mijn shirt is doorgesneden door een lichaamsdeel... omdat, zeg maar, het zo koud is boven.
0: Ja.
1: Nou, goed.
0: Tonje.
3: Stelling nummer 2. Vleermuizen zijn volledig blind.
1: Zijn vleermuizen volledig... Ja, nee, maar toch, hij stelt hem nog een keer. Zijn vleermuizen volledig blind, ja of nee?
2: Ja, niet waar.
1: Of niet waar? Jij zegt niet waar. Pim, wat zeg jij?
0: Ben ik nou heel dom of vleermuizen zijn toch helemaal niet blind? Want ze hebben toch gewoon echolocatie?
2: Het zijn geen mollen.
0: Ze hebben toch ook gewoon echolocatie?
2: Ja, en ogen.
1: Is het waar of niet waar?
0: Het is waar, sorry.
2: Zeg jij waar?
0: Het is niet waar. Excuus.
1: Dus ze zijn niet blind?
0: Ze zijn niet blind.
1: Nee, oké. Pim is ook niet doof. Dat schijnt ook maar weer. Ik zeg ook dat het niet waar is.
0: Oei.
1: En tot slot nog de laatste.
3: En stelling nummer 3. Warm water bevriest altijd sneller dan koud water. Waar of niet waar?
1: Bevriest warm water altijd sneller dan koud water. Oftewel, als ze zo meteen weer in december van die schaatsbanen gaan creëren... moeten ze dan warm water spuiten in plaats van koud water... om het sneller te laten bevriezen. Is het waar of niet waar? Ries zit hier echt...
0: Ja, dit is zo'n mooi beeld.
1: Oh, brandend ijs. Zo zit hij te kijken. Het is ongelooflijk. Maar wat denk jij?
2: Ik zeg gewoon niet waar.
1: Jij zegt...
2: Ik zeg niet waar. Ik ga er niet eens over uit. Ik zeg niet waar.
1: Oké.
0: Okay. Hij heeft hier zo lang over nagedacht dat ik hem met hem mee moet.
2: Ik zeg gewoon echt vast. Ik heb gewoon error in mijn hoofd.
0: Dus is hier een man aan. Die rechts van mij was... en die staat te kijken... voordat de luisteraar het ook even begrijpt... alsof hij gewoon, Vietnam heeft meegemaakt. Hij staat gewoon echt 6 uur gewoon een soort zo'n Death Star. Hij staat gewoon in mijn ziel te kijken van, nou, wat gebeurt hier nou?
1: Ik hoorde gewoon... ik zag gewoon op blauwe schermen. Zo hoorde ik gewoon. Het was alleen maar...
0: Ja, die is mooi.
1: En uiteindelijk kwam hij met het antwoord niet waar. Nou goed, dat wat betreft de situatie van Richard Hageman. Lekker dan. Ben je ook om 3 uur? Nou goed. Pim, wat zeg jij? Is het waar of niet waar?
0: Ja, ik zeg waar.
1: Jij zegt dat het waar is. Ik zeg dat het niet waar is. Dan hebben we in ieder geval al onze antwoorden verzameld. Het heeft even geduurd, maar het is uiteindelijk toch gelukt. Het gaat uiteindelijk niet om onze antwoorden, maar om jouw antwoorden. Want wat denk jij? Is het waar of niet waar? 3 stellingen dus van Thijs en die klinken als volgt.
3: En dan zijn we aangekomen bij een nieuwe ronde van Waar of Niet Waar. En die luidt als volgt. Vliegtuigen worden tijdens een vlucht langer door de warmte van de zon. Waar of niet waar?
1: Ja, waar of niet waar te vragen.
3: Stelling nummer 2. Vleermuizen zijn volledig blind.
1: Waar of niet waar?
3: En stelling nummer 3. Warm water bevriest altijd sneller dan koud water. Waar of niet waar?
1: Waar of niet waar? Dat is ook het antwoord wat we willen hebben op de stellingen van Thijs van der Dussen. Stuur ze in, studio11.nl/WhatsApp. Zet in je bericht 1, 2 en 3 daarachter waar of niet waar. Wellicht ben jij zometeen de dagwinnaar, mocht je alle antwoorden goed hebben. En krijg jij die 8 stickers van ons. Dus doe vooral mee en meld je in de app studio11.nl/WhatsApp.
5: Benito, hijo de Benito, le decían Tito. El mayor de 6, trabajando desde chamaquito. Guiando camiones como el pai y el abuelo. Aunque su sueño siempre fue ser ingeniero, un día Tonito lo invitó para hacer una mudanza, para buscarse alguito, par de pesos, pa' algo alcanza. Gracias a Dios que ese día no estaba bici, porque en la mudanza fue donde conoció a Lizy, la menor de 3 que se criaron con doña Juanita, porque su papá y mamá partieron estando chiquita. Prometió graduarse antes de casarse y lo cumplió diciembre del 9-2. Con Tito se casó antes de irse para Almirante, donde se conocieron, vivieron en Morovis. En donde hicieron al nene, que en Bayamón por primera vez vieron.
1: Ah, duidelijk.
5: Un aplauso para mami y papi, porque en verdad rompieron.

0: Een feestje op de radio, hoor. Mr. Bad Bunny, oftewel... Het stoute konijn. La Medusa hoorde hier in de... Nee, La Mudanza, ik moet andersom zeggen. Ja. Hoorde hier in de ochtendshow. Lekkere Latin muziek. Zometeen in de ochtendshow, na het nieuws, dan krijgen we de antwoorden op waar of niet waar. Dat zijn de drie stellingen van Thijs van der Dussen. Hij heeft ze zojuist benoemd. En ja, wij kunnen daarop antwoorden met waar of niet waar. Kun je ook doen via de app studiohalve.nl/WhatsApp. Zet in je bericht 1, 2 en 3 daarachter waar of niet waar. Zo weten we ook welk antwoord bij welke stelling hoort. En dan gaat het om de volgende drie stellingen.
1: Er zijn weer aangekomen bij een nieuwe ronde van Waar of Niet Waar. En die luidt als volgt. Vliegtuigen worden tijdens hun vlucht langer door de warmte van de zon.
0: Ja, waar of niet waar? Niet waar. Dat zeg ik.
1: Stelling nummer 2. Vleermuizen zijn volledig blind.
0: Waar of niet waar?
1: En stelling nummer 3. Warm water bevriest altijd sneller dan koud water. Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar? Het zijn de antwoorden die je kunt geven op de stellingen van Thijs van der Dussen. Ja, de titeldagwinnaar en dus die 8 stickers liggen op je te wachten. Meedoen kan via de app studio11.nl/WhatsApp. En ja, wellicht ben jij zometeen de winnaar, de laatste van dit radioseizoen. Want ja, in september zijn we pas weer terug na 6 weken vakantie. Dus dat wil je. Meld je in de app studio11.nl/WhatsApp. Zometeen ook het nieuws uit de regio. Ries, wat heb jij onder andere in het nieuws zometeen?
2: Ja, geen thuisbezorgservice voor paspoorten en identiteitskaarten in de gemeente Kagen-Brasem.
0: Oh, je moet ze zelf ook op komen halen.
2: Ja.
0: Oké, nou dat zometeen dus bij Ries in het nieuws. En ook het nieuws van NOS hoor je zo.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Oh, we gaan straks even snel door.
5: Het is een doelpunt, ja hoor.
6: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
4: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
7: Hij schiet hem in het doel.
8: Wij zijn erbij.
9: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
8: Jij bent erbij.
9: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
8: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
10: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er

0: Ook staan, zo is het ook.
1: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
2: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
1: Vacature@studioalve.nl.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: De Ochtendshow.
5: Hele goede morgen. 9:05 is het, de vrijdagochtendshow op Studio Alphen Kagebrazen. Tijd voor het nieuws, door het NOS.
6: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De FNV zegt in september weer acties te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn acties daarom gerechtvaardigd, zegt voorzitter Hans Spekman. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. Ondanks waarschuwingen plaatsen veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. In bepaalde situaties moeten privégegevens worden weggelakt, maar dat gebeurt lang niet altijd, zegt techredacteur Joost Schellevis.
7: Soms wordt een bepaald persoonsgegeven over het hoofd gezien, dan is een deel wel weggelakt, maar een ander deel niet. En soms is het ook slecht weggelakt en dan staat er een zwart vlakje overheen, maar dan kun je dus de tekst eronder gewoon nog selecteren.
6: De autoriteit persoonsgegevens zegt dat onzorgvuldig gebruik van bijvoorbeeld burgerservice-nummers kan leiden tot identiteitsfraude. De finale van het WK voetbal, komende zondag in New York, kan mogelijk last gaan krijgen van de branden die er nu woeden in Canada. In de provincie Ontario zijn flinke bosbranden en de rook trekt nu naar het zuiden, precies over New York, waar dus zondag de finale is. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. En dan nog het weer in Nederland. Op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan er stapelwolken en in het noordoosten is kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, later soms wat zon en een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
5: Ja, wat er aan de hand is in de regio, dat hoor je natuurlijk van Richard Arreman. Ries, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Het bandgebeuren in Noorden heeft vorige maand €1.875 opgeleverd voor hospicegroep Alphen en Nieuwkoop. Tijdens het jaarlijkse muziekevenement treden speciaal samengestelde bands op voor het goede doel. Dankzij donaties van bezoekers, Café de Klinker en de winnende band werd het bedrag bij elkaar gebracht. Bij het bandgebeuren worden muzikanten uit de regio die zich individueel hebben aangemeld door middel van een loting ingedeeld in nieuwe tijdelijke bands. De brandweer van Boskoop heeft dinsdagavond voor verkoeling gezorgd met een waterspektakel in het centrum van het dorp. Op het Gouwenplein en de burgemeester Colijnstraat werd volop met water gespoten vanuit de Gouwen. Vooral veel kinderen kwamen op het evenement af om af te koelen en vooral om mee te doen. De gemeente Kagebrazum ziet voorlopig af van het thuisbezorgen van paspoorten en identiteitskaarten. Uit onderzoek blijkt dat de service wel haalbaar is, maar extra geld en capaciteit vraagt. Het college vindt invoering daarom nu niet verantwoord. Inwoners moeten bovendien altijd persoonlijk naar het gemeentehuis blijven komen om een reisdocument aan te vragen. En tot zover het nieuws uit de regio.
5: Yes, Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Als ik even de pagina van de ANWB refresh, dan zie ik nog steeds een leeg scherm. Oftewel, het rijdt lekker door. Er staan geen files. Ja, Pim, hoe staat dan op het spoor? Want ja, 10 voor 11, hè, dan gaat er iets plaatsvinden aan technisch onderzoek. Maar verder?
9: Ja, in de ochtend is het bizar rustig op het spoor. Heerlijk. Alleen dus vanaf 10 voor 11 wordt er een technisch onderzoek uitgevoerd tussen Amsterdam-Utrecht en Amsterdam-Gouda. Houd er rekening mee dat dit kan duren tot 11:30 in de ochtend. Hierdoor rijden er geen sprinters op deze trajecten. Hou hierdoor dus eventjes de reisapp in de gaten.
5: Zo is het inderdaad. Dankjewel, Pim.
1: De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: One Last Time van Ariana Grande in de ochtendshow. Nou ja, voor de laatste keer dit radioseizoen. De ochtendshow op Studio Alphen Kagebrazem. Met ook Outkast en hey ja! Het is 9:15. Goedemorgen, de vrijdagochtend. 17 juli vandaag. Laten we even kijken ook wat onder andere in het nieuws te vinden is. Want als je regelmatig met openbaar vervoer reist... ik denk dat heel veel mensen dat nog steeds doen. Al zijn het er wel wat minder dan 5 jaar geleden. Jij bent echt een OV-reiziger toch, Pim?
1: Zeker.
0: Hoe bevalt dat tot nu toe?
1: Nou, iedereen zei altijd voordat ik ging studeren van... OV, allemaal vervelend, al gedoe. Het bevalt mij heel positief. Het valt bijna nooit uit. En als het uitvalt, dan heb je vanaf Alphen alle mogelijkheden om overal naartoe te reizen... In het weekend, al ga je vanaf Alphen ergens heen, ben je ook altijd wel ergens te vinden. En ja, ik vind de NS echt eigenlijk best wel een prima bedrijf. Het is alleen gewoon heel duur.
0: Ja, het is wel heel duur, inderdaad.
1: Maar ja, voor mij is het natuurlijk gratis.
0: Ja, studenten-OV, dat is heel makkelijk praten natuurlijk.
1: Maar ik kwam laatst ook een statistiek tegen. Jij zal dit ook beamen. Het is goedkoper om met de auto te gaan naar de Efteling dan met 3 mensen in de trein.
0: Nou, dan ga ik even naar de specialist hier binnen dit verhaal. Want dat is Richard Harreman. Hij is vervent pretparkbezoeker. Want Ries, wat kun je dit beamen of juist ontkrachten? Is het goedkoper om het met het openbaar vervoer te doen dan met de auto?
2: Nee.
0: Nee?
2: Nee, echt niet. Nee, zeker niet.
1: Nou.
2: Zeker niet, want weet je, als je een treinkaartje alleen nodig hebt, dan ben je er nog niet. Hè? Je moet namelijk ook nog met de bus.
0: Je moet ook, maar dat is toch niet zo duur ten opzichte van een parkeerkaart?
2: Ja, maar dat zit allemaal wel bij elkaar op. En een parkeerkaart kost mij 7,50.
0: Ja, nog wel, want gaat niet omhoog dan?
2: Nee, dat gaat niet omhoog.
0: Oh, dat gaat niet door.
2: Dat is voor mij 7,50. Nou, wat verbruik ik aan benzine? Dat zal ook niet veel zijn. Dus ja, weet je, dat... Nee.
0: Oké, nou ja, in ieder geval, je moet even opletten als je met de trein gaat de komende tijd. Want de cao-onderhandelingen die in het openbaar vervoer zijn gevoerd, die zijn opnieuw vastgelopen. Vakbond FNV heeft inmiddels nieuwe acties aangekondigd. Waaronder een landelijke 24-uur staking op het spoor. Die hebben we wel eens eerder zijn we die tegengekomen. Als er geen akkoord komt, dan dreigen reizigers na de zomer een onrustige periode met meer stakingen en ook uitval van treinen. En niet alleen de treinen, maar ook ander openbaar vervoer. Dat ze daarmee rekening moeten houden. Dus Pim, als je goed oplet, na de zomer, dan kan het zomaar zijn dat je, nou ja, misschien niet met de trein of met de bus kan, maar dan moet je met waarschijnlijk het karretje van Carnaval Festival of zo die kant op. Want die rijden, als het goed is, wel.
1: Potverdorie. Nee, ja, ik even balen op vrijdagochtend.
0: Nou ja, voorlopig is het nog niet, hè? Dat duurt nog even.
1: Nee, maar ja.
0: Misschien dat er ook nog wel een openbaring komt binnen die gesprekken. Dat ze alsnog gevoerd kunnen gaan worden. Ik wist trouwens niet dat dit erin zat, Harreman. Dat gekwaak.
2: Ja, tuurlijk. Dat is de kwakersvereniging. Nee,
0: het valt me niet op vanwege dat hysterische muziekje waarschijnlijk.
2: Dat is carnavalsvereniging, de kwakers die je nu hoort.
0: Oh, is dat de kwakers? Oh, oké. Okay.
1: Nieuwe achtbaan, hè, in de Efteling.
2: Ja.
0: Nieuwe achtbaan?
2: 2029 pas.
1: Ja, wel vet.
0: Dat duurt nog even, ja.
1: Duurste van Nederland, hè, ooit.
2: 50 miljoen.
1: Bizar.
2: Ja.
1: Echt gaaf.
2: Dan kapen we zijn nieuws, geloof ik. Hij loopt een beetje rood aan, geloof ik.
1: Ja, ik vind het wel gaaf, hoor. Ik pretparken, ik ben helemaal in, hoor.
0: Ik zit even te zoeken, want als het goed is er ook ergens nog nieuws over de Efteling. Want er was iets met de achtbaan die niet helemaal goed was.
2: Niet helemaal goed was?
1: Nee, helemaal goed was. Er komt een nieuwe.
0: Nee, er waren scheuren in de achtbaan gevonden.
2: Hey.
0: Even kijken, hoor. Waar heb ik dat nou?
1: Oké, maar als hij dat zoekt... Ries, jij kan dit wel waarderen.

0: Ben je niet geweest?
1: Ik ben nog nooit in de Python geweest. Je zal me ook nooit levend in de Baron vinden.
0: Levend?
1: Nee, echt niet.
2: Ben je niet van de achtbanen?
1: Ik ben wel van de achtbanen, maar achtbanen die over de kop gaan, no way.
2: Oh.
0: No way, José, zegt hij dan. Ja. Nou ja, dan heb je wel waarschijnlijk in die achtbaan gezeten waar er dan nu problemen mee zijn. De populaire houten achtbaan Joris en de Draak draait voorlopig op halve kracht. Dat komt door problemen met de rails. Een deel is van staal en in dat stuk zitten scheuren. Het park hoopt de attractie zo snel mogelijk aan de praat te krijgen. Maar een expert waarschuwt, dit zou nog lang kunnen gaan duren.
1: Ja, zeker.
0: Ja, maar dat is toch wel heftig nieuws, hè?
2: Nou, altijd als ik in Efteling ben, is die Joris en de Draak gewoon of dicht. Ja, of hij is een keertje gesloten.
0: Er is altijd wel wat mee, inderdaad.
2: Of het heeft geregend en hij mag niet rijden. Ik vind wel, van alle pretparken is de Efteling qua het niet rijden van dingen echt nummer 1.
1: Ze zijn nog niet open, dus helaas.
2: Ik vind het altijd super vervelend van de Efteling. Ik kan me er altijd heel erg aan frustreren.
0: Maar het is bij Disney toch ook hetzelfde? En bij Walibi en...
2: Nee, ik ben echt ook echt een pretparkfanaat. Walibi rijdt zelfs als sneeuw bijna. Dat gaat helemaal nergens over. Maar Efteling gooit gewoon alles dicht. En wat ik heel frustrerend vind aan de Efteling, als we toch even bezig zijn, Walibi heeft een ticketcap. Dus bij zoveel tickets, dan zeggen ze, nou, dan is het park te druk, anders zijn die wachtrijden echt te lang. Ja. Efteling pompt het vol.
1: Nee hoor,
2: blijven gaan. Ja, maar die blijven echt gaan. Die vind ik niet normaal. Daar kan ik me zo aan frustreren, dat ik denk, ik betaal gewoon voor een kaartje. Ik vind, daar moeten ze over nadenken.
1: Ah, ik ben wel met je eens dat op het moment dat jij in zo'n park binnenkomt, hier staat gewoon iedere keer een uur te wachten voor iets wat je 2 minuten doet. Ja, dat is vervelend. Daarom heb ik een abonnement. Dan kan ik zoiets zeggen van, nou weet je, dan doe ik dat de volgende keer wel. Als het wat minder druk is.
2: Nou ja, dat dus. Maar ook die abonnementsvormen, die gaan helemaal nergens meer over. Sorry Wesley, we kapen even heel je radioshow.
0: Ga vooral verder, joh.
2: Maar in de zin van, wat ik dus ook super frustrerend vind, is Disneyland Parijs. Die hebben dus nu ook die hebben een abonnementsvorm gewisseld. Vroeger had je voor mij €500 een jaarabonnement bij Disneyland Parijs. Dat is nu gegaan en dan mocht je unlimited gaan het hele jaar lang. Dat is nu gegaan naar €600.
1: Ja.
2: Je mag nu nog maar 5 keer per jaar gaan dan überhaupt voor die 500, €600 bedoel ik. Dat is sowieso een heel raar principe. Je betaalt meer, maar krijgt minder.
1: Ja.
2: En wat het hele rare ervan is, vroeger zat er op een keerkaart bij en dat is ook niet meer het geval.
1: Ah, ja. Ja.
2: Super frustrerend. Ik vind dat echt, maar ik vind sowieso ook, ja, ik sorry Wes.
1: Hij gaat los.
2: Ja, ik ben even los aan het gaan.
0: Ik ga koffie halen, hoor.
2: Ik ben ook een pretparkfanaat namelijk. Maar dat apart is ook een parkeerkaart betalen bij een pretpark. Wie heeft dat verzonnen? Ja, je betaalt gewoon een kaartje.
1: Daar ben ik met je eens. Dat vind ik ook zo belangrijk.
0: Dat is het hele verhaal. Maar dus dat is eigenlijk ergens het geld verdienen om die 50 miljoen te kunnen...
2: Ja, nee, maar ergens geld verdienen. Efteling is het meest winstgevende...
0: Ja, ik bemoei me toch even met dit verhaal, hoor.
2: Ja, maar Efteling is een van de meest winstgevende bedrijven van Nederland, hè?
0: Ja, maar toch. Dat is bizar. 50 miljoen, dat kan je niet zomaar uit je zak trekken.
2: Ja, maar ze zijn al een van de meest winstgevende. Het is gewoon, ze weten dat ze het kunnen vragen. Dus ze doen het.
0: Weet je, wees blij dat niet iedere keer dat je wat in hollebolle gijs dumpt, dat hij dan zegt...
3: Ja. Dank u wel.
0: Ja. Dank u wel. Maar
2: €5 sound effectje.
0: Ja, zeker. Maar ook dat je niet zeg maar €5 inderdaad eerst moet betalen voordat je uiteindelijk ook wat kunt dumpen daar.
1: Ja.
0: Zeg, ik heb nog één ding even. Dat is wel opvallend nieuws namelijk, want dat gaat over een treinconducteur in Duitsland. Die zette namelijk zijn trein stil om even wat te kopen bij een supermarkt langs het spoor. Het is een opmerkelijke tussenstop, want die zorgde uiteraard voor vertraging, maar leefde ook flink wat verbaasde reizigers op. Wat bleek nou? Wat had hij nodig?
2: Nou?
0: Toiletpapier.
2: Serieus, joh?
3: Papier hier. Papier hier. Dank u wel.
0: Graag gedaan.
2: Wat is hij gaan doen dan? Hij is gewoon echt wc-rollen gaan halen.
0: Ja, had toiletpapier nodig. Dus misschien had hij last van zijn darmen. Had hij net in een van die meren gezwommen met de blauwe algen en de groene algen en dat soort dingen. Had hij even last van die darmen en moest hij even wat toiletpapier hebben. Of was het toiletpapier in de trein op? Kan natuurlijk ook, maar dat weten we niet. Maar hij moest even boodschappen doen. Ja, het is ongelooflijk.
2: Wat een verhaal, hè?
0: Verhaal, hè? Ongelooflijk. Zeg, wat een verhaal ook is natuurlijk waar of niet waar. We moeten nog steeds de antwoorden even doornemen. Want we willen nog iemand uitroepen tot dagwinnaar. Zullen we dat nu doen of even naar een plaatje?
1: Doe maar nu gewoon.
0: Doe maar nu.
1: Ja, doe maar gewoon nu.
0: Doe maar nu gewoon, hoor ik net. Nou. Ja, ik geef de regie meteen volledig uit de handen nu.
1: Ja, ben helemaal kwijt nou, hè?
2: Ja, dat is helemaal kwijt. De ochtendshow met Richard en Pim is het geworden. Wie is Wesley?
0: Ik vind het allemaal prima. Zometeen vakantie. Dan komt het in september wel weer. Dan hebben we even een tussentijdse evaluatie gehad. En dan horen jullie het dan wel, vrienden. Nee, waar of niet waar. Drie stellingen van Thijs van der Dussen. Ook een vriend van de show. Die hebben we zojuist te horen gekregen. En jij kunt kon daarop antwoorden. Want ja, we gaan de antwoorden even doornemen. Waar of

0: Niet waar, kon je sturen naar studio11.nl/WhatsApp. En als het goed is, heb je dat ook gedaan. En kunnen we die dagwinnaar zo uitroepen. En de 8 stickers uitdelen. Want ja, die liggen nog steeds op je te wachten hier. Voordat ze allemaal gesmolten zijn, willen we ze graag uitdelen. Dus,
1: dan wordt de luisteraar de allerlaatste van dit seizoen.
0: Van dit seizoen, inderdaad. Ja, ja. In september, als we weer terug zijn, dan doen we hem gewoon weer, hoor. Dan blijven we gewoon waar of niet waar spelen. Dus maak je daar geen zorgen over. Maar goed, wie wint die laatste titel? Stelling nummer 1 klonk in ieder geval als volgt.
2: We zijn weer aangekomen bij een nieuwe ronde van Waar of Niet Waar. En die luidt als volgt. Vliegtuigen worden tijdens een vlucht langer door de warmte van de zon. Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar is de vraag hier. Ja, Ries, wat had jij geantwoord?
3: Niet waar.
0: Jij zei niet waar. Pim, wat zei jij?
1: Ik zei niet waar.
0: Jij zei niet waar. Nou, ik zei ook niet waar. Dus wat dat betreft zitten we alle drie op één lijn. Maar is het waar of niet waar, Thijs?
2: Ja, daar zijn we aangekomen bij de antwoorden. En we beginnen bij stelling nummer 1. Die is namelijk waar. Ja, door de temperatuur zet het metaal van een vliegtuig een klein beetje uit en daardoor wordt het vliegtuig dus langer. Ongeveer hetzelfde als wat ik een poosje geleden vroeg over de Eiffeltoren. Want ook die is langer in de zomer.
3: Ja, maar daar is geen -50 rondomheen.
0: Nee, ja, hoe dat dan precies zit, geen idee. Maar goed, volgens Thijs is het dus waar. En dat betekent dat we het niet goed hebben. Nee, ga het nou niet weer opzoeken en die discussie lopen starten, meneer Harreman. Ik zie het alweer in mijn ogen roepen. En we gaan gauw door naar stelling nummer 2.
2: Stelling nummer 2. Vleermuizen zijn volledig blind.
0: Ja, is dat waar of niet waar? Nou, Ries, wat zei jij?
3: Ik zei niet.
0: Jij zei... Nee, je zei niet waar, want niet is geen antwoord. Ja, ja. Pim, jij zei?
1: Niet waar.
0: Niet waar. Ik zei ook niet waar. Jeetje, we zitten echt gelijk op de antwoorden. Maar is het ook niet waar? Nou ja, Thijs die weet het.
2: Stelling nummer 2, die is niet waar. Nee, vleermuizen kunnen prima zien. Ze gebruiken daarnaast ook nog eens een echolocatie om in het donker te navigeren. En hebben daarom echt een topvisie.
0: Ja, hoe heet de burgemeester van Wezel?
3: Wezel?
0: Nee. Ezel. Ah, dus de echo... Maar niet waar is de stelling, antwoord op de stelling in ieder geval. Wat betreft, zijn de vleermuizen blind? Ja of de nee? Nou, dat is dus nee. Stelling nummer 3.
2: En stelling nummer 3. Warm water bevriest altijd sneller dan koud water. Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar? Jij zei Ries.
3: Ik zei niet waar.
0: Niet waar. Pim zei...
1: Ik zei waar.
0: Jij zei waar, ja. Dit is de enige stelling waar eigenlijk een verschillend antwoord op is gegeven. Want ik zei ook niet waar... Ja, wie is de winnaar wat dat betreft dan? Omdat we één verschillend antwoord hebben gegeven. Dus is dat Pim of zijn dat Richard en Wesley in dat opzicht?
2: En stelling nummer 3 is ook niet waar. Nee, hoewel onder speciale omstandigheden een bijzonder verschijnsel, het Mbemba-effect, kan optreden, bevriest water niet altijd sneller dan koud water.
0: Het Mbemba-effect?
3: Ja, Mbappé-effect, denk ik.
0: Het Mbappé... Ja, misschien zat hij Frankrijk te kijken ondertussen. Ja. Dat zou kunnen natuurlijk. Ja, of van Hansen, hè. Dat
3: Mbappé... Oh ja, dat kan ook nog.
0: Iets. Nou, het betekent in ieder geval dat de antwoorden hadden moeten zijn, Richard Harreman.
3: Waar, niet waar.
0: Waar, niet waar. En ja, ondertussen heb ik natuurlijk even kunnen kijken in de app naar de antwoorden die zijn binnengekomen. Daarin heb ik het appje van Ivo eruit gepakt. Die zegt, een hele goede morgen, heren van de ochtendshow. Allemaal leuk en aardig, die Efteling, maar ik wil graag antwoord.
3: Oh.
0: Oh, en daaronder geeft hij de stellingen, antwoord op de stellingen. Ja. Daarin zet hij 1, 2 en 3, daarachter waar, niet waar.
3: Oh ja.
0: Nee, niet. Oh ja, klopt dat?
3: Waar, niet waar, dat klopt.
1: Wauw.
0: We hebben een winnaar. Ivo. Ja. Oh, ik wil applaus. Wacht even hoor. Hier is het.
1: Ik hou vol, Ja.
0: Wauw. Wat wil je zeggen?
1: Nou, ik vind het bizar. Dat iemand die vraag goed heeft van... Dat Ivo dus de vraag goed heeft van het vliegtuig.
0: Ja.
1: Dat nooit aan zie komen.
0: Nou ja, nu je het zegt, dan verbaas ik me ook een beetje
1: dat
0: over.
1: Dat echt kennis.
0: Geeft niet. Nou, het kan ook een gokje zijn geweest, dat weet ik niet. Maar maakt niet uit, Ivo is de dagwinnaar. Krijgt de 8 stickers van ons opgestuurd. Dus zorg ervoor dat de contactgevers deze kant op komen, Ivo. Want dan kunnen we ze ook opsturen naar je voordat wij op vakantie gaan. Want anders moet je heel lang wachten, dat willen we ook niet. Dus,
1: nee, dat moeten we niet hebben.
0: Zo is het. Zeg, in september, als wij weer terug zijn. Althans, ik weet niet, is het eind augustus, september?
3: Volgens mij 1 september of 2 september, geloof ik, zal het weer terug zijn.
0: Nou, zoiets, dan gaan we hem gewoon weer doen, hoor. 7:45, waar of niet waar, meespelen kan gewoon. Dan ook via de app, studio11.nl/WhatsApp. Ik hoor net van niet.
3: 31 augustus, dan zijn we terug.
0: Oh, ik dacht dat we het niet meer gaan doen, maar 31 augustus, dan gaan we het weer doen. Nee, duidelijk.
3: Nee, dan zijn we terug.
0: Zo is het.
1: Zin in, jongens. Leuk.

0: Icy Brothers, Shout in de ochtendshow. Ja, shout is ook een radioterm voor... Dat is een shout.
1: Oh ja.
0: Mocht je beschikken over de geluidsbestanden van Erik de Zwart... dan legt hij je precies uit wat een shout, wat een bedje, wat een filler... wat een al donut. Die radiotermen. Een donut. Ja, dat is niet dat ding met dat gaatje erin, nee. Zeg maar. Dat is echt... maar dit is een shout dus. Dan weet je dat bij deze. De ochtendshow op Studio Alphen Kagen Brasem. Zeker niet bij... Maar wel bij Studio Alphen Kagen Brasem. Met zometeen wat nieuws natuurlijk. Althans, nieuwe muziek moeten we draaien. Want het is New Music Friday. Dus dat wat betreft het nieuws. Maar ook het nieuws wat betreft het nieuws uit de regio. Wat zit er zometeen in, meneer Harreman?
1: Minder treinen vanaf volgende week. Tussen Leiden Centraal en Woerden.
0: En dat heeft niks te maken met de CAO-onderhandelingen?
1: Nee.
0: Dat is, is pas na de vakantie.
1: Niet.
0: Zo is het inderdaad. Dat zometeen weer Ries in het nieuws. Eerst tijd voor het nieuws van 9:30. Je hoort de hoofdpunten van de NOS.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ondanks waarschuwingen publiceren veel gemeenten nog steeds per ongeluk... persoonsgegevens van burgers op internet. De NOS en Nieuwsuur vonden honderden documenten met e-mailadressen... telefoonnummers, adresgegevens en soms ook burgerservicenummers. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot... had psychische problemen en een gewelddadig verleden, meldt persbureau AP. De 37-jarige agent zou een bipolaire stoornis hebben... en zou zijn ex-vrouw hebben mishandeld. En de finale van het WK voetbal zondag in New York... kan mogelijk last krijgen van branden die er nu woeden... in de Canadese provincie Ontario. De rook trekt naar het zuiden, precies over New York. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. Het weer, eerst nog vrij zonnig, maar later ontstaan stapelwolken... en kan in het noordoosten een buitje vallen. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden.
0: Dat lijkt me toch een lastige situatie om met mondkapjes op te voetballen.
1: Zo. En benauwend ook.
0: Ik weet niet hoe de scheidsrechter dan op zijn fluitje gaat blazen. En ik weet ook niet hoe zometeen die halftime show gedaan gaat worden van een half uur lang. In plaats van een kwartier pauze, normaal gesproken tijdens voetbal. Hoe zij dan gaan zingen met die mondkapjes op?
3: Dat lijkt me heel... überhaupt heel bijzonder hoor, die halftime show.
1: Ik voorzie een nieuwe BV van Siewert van der Linden. Die mondkapje met een fluitje erin.
0: Zou Siewert van der Linden daarmee... Oké, nou moeten we hem even bellen.
3: Bizar. Goed.

0: Ander nieuws dan. En dat is het nieuws uit de regio. Richard Arreman die heeft het voor je. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Vanaf volgende week rijden er minder treinen in de spits tussen Leiden Centraal en Woerden. De NS zet vanwege de zomervakantie minder sprinters in. En daardoor rijdt de sprinter van en naar Alphen aan de Rijn ook tijdens de spits 2 keer per uur. De aangepaste dienstregeling geldt tot en met vrijdag 14 augustus. Een 44-jarige brugwachter uit Alphen aan de Rijn wordt vervolgd voor dood door schuld na een dodelijk ongeluk bij de Julianasluis in Gouda. Daarbij kwam in januari een 58-jarige vrouw uit Gouda om het leven toen haar auto in het water belandde. Een zittingsdatum is nog niet bepaald. De provincie neemt intussen de aanbevelingen uit een aanvullend veiligheidsonderzoek over. De gemeenteraad van Kaag en Brasem heeft maandagavond het koersdocument van de nieuwe coalitie vastgesteld. Alleen de 4 coalitiepartijen stemden voor. Vanuit de oppositie was er stevige kritiek op onder meer de mogelijke komst van windmolens, de opvang van asielzoekers in Rijnstaterwoude en de woningbouwplannen in Brasemerland. Ook werden coalitiepartijen aangesproken op het verbreken van verkiezingsbeloftes. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel. Ja, dan de verkeersinformatie van de ANWB. Nou, de bingo-kaart is gevuld. We hebben gewoon alleen maar filevrije momenten gehad. Dat is nu nog steeds het geval namelijk. Er staan geen files in de regio. Hoe is het dan op het spoor? Hoe is de situatie, Pim?
2: Ja, op het spoor is het ook in de regio redelijk rustig. Er is nog steeds wel een technisch onderzoek. Dat is nog niet begonnen, maar dat begint vanaf 10:50 in de ochtend. En is dan 11:30 klaar. Dit is dus het traject Amsterdam-Utrecht en Amsterdam-Gouda. Hou hiermee de reisapp goed in de gaten als je rond die locaties moet reizen.
0: Oké, dankjewel.

0: En zo is het. Look Around van de Red Hot Chili Peppers. Even rustig, bezinnend momentje. Om ons te realiseren dat we bijna zijn aanbeland.
1: Ameland?
0: Nee, niet Ameland. Oh. Aanbeland.
1: Okay.
0: In het laatste kwartier van de ochtendshow. Op Studio Alf en Kage Brazem. De klok tikt. Tijd tikt weg. En dat spijt me voor Nederland. Nee, dat valt allemaal wel mee, want uiteindelijk zijn we in september gewoon weer terug. Althans, ik hoorde net eind augustus.
1: Ja, eind augustus zijn we weer terug.
0: En dan hebben we uiteraard ook weer binnen dat showgram een item waarin we jou vragen wat jij wilt horen in de ochtendshow. Want rond 9:45 dan hebben we het Rad van Fortuin. En waren het niet dat het exact 9:15 is?
2: Het Rad

0: Ga je gang.
1: Hans, dankjewel. Het Rad van Fortuin dus. Daarin vragen we wat jij wilt horen. Maar daar zetten we dan wel twee opties alvast voor je klaar, zodat de keuze niet moeilijk hoeft te zijn. Vandaag doen we dat in de categorie...
2: Wat was ik weer? Trending hits. Zo, hè, was hem even kwijt. Moet hem even opzoeken.
1: Altijd rond 9:45 is hij... Dan krijg je weer gewoon dat geluidje van... Dat error-geluidje krijg je dan
2: door. Die televisie die werkt te afleidend.
1: Ja, volgend seizoen, het is een slecht excuus, man.
3: Volgend seizoen eis ik echt... Dan gaan we...
1: Beginnen we weer over ijs?
3: Ijsjes. Nee, maar ik eis volgend seizoen... Dan gaan we echt zo'n professionele goede klok hier zo neerzetten. Weet je wel, wat iedere radiostudio heeft. Een coole klok. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, die heb ik hier ook. Dus,
3: maar die zie jij. Die zien wij niet. En dan heeft iedereen hem zo mooi groot.
1: Je wil een hele grote klok.
3: Dan loopt het draaiboek ook een keertje gewoon soepel.
1: Nou, dat loopt het aardig hoor op zich vandaag. Dus moeten we vooral niet blijven uitlopen. Want anders dan zijn we alsnog 9:55 klaar. Maar oké, jij wil een klok. Nou, we hebben zometeen vergadering hier. Ik ga het er even inbrengen. Pim wil een klok. Schrijf het ook even op, Ries, dat we het niet vergeten. Ja. Nou, over de klok gesproken. Nou ja, het is dus tijd voor het Rad van Fortuin. Twee platen staan er voor je klaar in dus de categorie...
2: Trending hits.
1: Hij is wakker. twee trending hits zijn dus voor je klaargezet via @studio of op Instagram. In de story vind je dan die twee platen en kon je ook op stemmen. Waar ben jij voor gegaan, Ries?
2: Ik ben gegaan voor Jennifer Lopez en Pitbull met On The Floor.
0: Mr. Worldwide.
2: Yes.
0: Dale.
1: Is hij er ook van?
2: Geen idee.
1: Is hij daar niet van?
0: Dale.
2: Volgens mij niet, hoor. Mr. 305 was het toch?
3: Ja, dat ook. Wel, maar hij heeft ook wel iets van...
1: Van Dale. Oké. Okay. Die andere plaat die waaruit je kon kiezen was Phoenix Flexin' Rubbers. Echt wel een plaatje wat alleen maar eigenlijk op social media heel erg bekend is. Dat is ook eigenlijk hetgeen waar we naar zochten binnen dus deze trending hits. Maar waar ben jij voor gegaan? Want uiteindelijk bepaal je door te stemmen wie wij gaan draaien. Dus ja, voor de laatste keer dit seizoen, laten we het muntje er maar even in gooien. We moeten toch even iets op verzinnen, want ik ben wel een beetje door mijn muntjes heen, moet ik zeggen.
2: Tijd.
1: De computer moet even aangeslingerd worden om uiteindelijk te bepalen... Wat is er aan de hand?
3: Ik hoor iets heel geks. Horen jullie dat niet?
1: Ja, dat is mijn stem.

0: Nou, ik ben reuze benieuwd, Ries. Ja, voor percentage staat er op jouw scherm?
1: Ik zie hier zo een stemmenverdeling voorbij komen. Die hebben we nog niet eerder gehad. 91% van de stemmen heeft de winnaar.
0: Oh. Zo! Ja, we hebben wel eens 100 gehad. We hebben wel eens 98% van 91...
1: Nee, 91 hebben we nog niet gehad. Nee. Ja, en die zijn gegaan naar Jennifer Lopez en Pitbull on the floor.
2: Mr. Worldwide.
3: Het Rad van Fortuin.
4: Zalo.

0: Dale.
1: Ja, dale. Hij zit er echt in, hè? Ja. Ik heb hem kunnen losknippen.
0: Dale.
1: Dale. Pitbull, Miss Worldwide. En ook J-Lo, oftewel Jennifer Lopez. Of ja, hoe ja, Jenny van der Block. Hoe ze ook wel heten tegenwoordig. Ja. Volgens mij gewoon Jennifer Lopez, hè? Is haar gewoon een naam tegenwoordig.
0: Ik zeg gewoon J-Lo.
1: J-Lo. Nou, Jorda hier, samen met Pitbull dus. On the floor, de winnaar van het Rad van Fortuin van vandaag. In de categorie Trending Hits.
2: Het Rad van Fortuin.
1: Ja, nu is het natuurlijk wel dat we maandag geen uitzending hebben vanwege 6 weken geen ochtendshow, zomervakantie. Ook wij hebben een soort van zomerreces. Maar ja, we moeten natuurlijk wel een categorie klaarzetten voor wanneer we weer gaan beginnen.
3: Zeker.
1: Dus het is op langere termijn, Pim. Maar ja, toch de vraag aan jou. Wil je even een flinke slinger geven aan dat rad om te bepalen met welke categorie we dan verder gaan?
0: Nou.
1: Voor het rad van Fortuin.
0: Nou, dat doen we wel.
1: Ja, ben je er, vind je dat oké?
0: Ze hebben natuurlijk de eerste show weer gewoon op maandag. Dus dan ben ik er gewoon weer bij.
1: Ja, dan ben je er weer bij, ja.
0: Dan gaan we... Het is een mooi cirkels rond worden. Ja. Kwam er niet uit.
1: Hij is er weer bij en dat is prima. Zoiets krijgen we top. Oké, nou, de cirkels rond. Het rad ook. Geef er een slinger aan. 1, 2, 3. Daar gaat hij.

0: Nou, goed. Reuze benieuwd.
1: Voor de trouwe luisteraar. Die weet dat dit mijn favoriete onderdeel is. En ook mijn favoriete blokje, want hij is op het blauwe vakje beland. En dat is Girl Boy Band. Ja, ja.
2: Oh, Boy Girl Band. Dat is een van de laatste toegevoegde categorieën volgens mij.
0: Ja, door Pim ook echt. Dus ja. Het valt wel weer op dat dan precies de categorie is die dan... Maar goed.
2: Sting naar de misdaad.
0: Wel, nou ja, op zich. Oh, vandaar die politieauto's vannacht bij hem.
2: Ah, ja.
0: Oh, ze waren gewoon op zoek naar jou. Maar... Het verhaal is dus, we gaan, maar wel lekker categorieën. We gaan dus verder met Rad van Fortuin.
1: Wat zeg je nou eigenlijk?
0: Dat ben ik eigenlijk ook niet.
3: Dale.
1: Mooi. Nee, daar ben ik wel mee eens.
0: De categorie dus, Boy Girl Band. Dale. Een lekkere categorie dus om mee te starten weer het nieuwe radioseizoen. In het Rad van Fortuin dus. De zondag daarvoor. Dan wordt hij weer online gezet. @CDAlf op Instagram. Maar goed, dat zie je dan vanzelf alweer. Want waarschijnlijk, als ik dat nu zeg, ben je dat vergeten op dat moment.
3: Dale.
0: Zeg, This is nieuwe muziek gaan we draaien in de ochtendshow. Want het is natuurlijk New Music Friday. Vanavond weer de nieuwe Deuntjes Radio. Niet met Joey.
2: Nee,
0: ik ben de Joey vanavond. Oh. De Joey van der Werf. Mister Nieuwe Deuntjes Radio ben ik dan. Want Joey die gaat vanavond naar een concert van The Weeknd.
2: Okay.
0: Die staat in de Johan Cruijff Arena.
2: Dat is leuk.
0: En vandaar dat hij heeft gevraagd van, joh, kan jij even oppassen? Nou, ik wil best oppassen. Dat ga ik doen op Dani Kapaan en Koen Schellingenhout. En met z'n drieën gaan we dan de nieuwe Deuntjes Radio doen. 2 uur lang nieuwe muziek op de radio bij Studio Alphen. De vraag is alleen, ja, we doen altijd een klein voorzetje erop in de ochtendshow. Door nieuwe muziek te draaien. Ik heb 3 opties, heren.
2: Oké, okay, ja, kom maar op.
0: Het gaat om de nieuwe van Rolf Sanchez, Marchar. Dat is samen met Joe en
2: zeggen, ja.
0: Hoe heet Tom? Ook weer? Tom van Q Music. Ik heb de nieuwe van Leon Bridges. En ik heb deze gehoord vanmorgen. Het is echt nou, alsof een engeltje op mijn oor aan het pissen is. Het is echt... Wat? Nee, echt een lekkere plaat, kan ik zeggen.
2: Ja, maar je stond net buiten. Ik denk dat je die nu gaat noemen. Daar ben ik wel heel erg benieuwd naar.
0: Nou, noem het maar dan waar.
2: Die Groove Armada.
0: Ja, maar die zit dus niet in de nieuwe muzieklijst.
2: Nou.
0: Ja, dat vind ik... Maar ja, ik weet niet of dat de nieuwe... Ja, ik kan hem ook gaan draaien. Ik weet dus niet of het nieuwe muziek is.
2: Wat?
0: Paper Romance heet die.
2: Paper Romance.
0: Het is een samenwerking met Purple Disco Machine.
2: Ja, dat is al gelijk goed.
0: Ja, dat is sowieso goed. Maar die andere wilde ik noemen was Carly Rae Jepsen.
2: Paper Romance is uitgebracht in 2010. Dus...
0: Oh, dat is een oudje. Oké, nou dan gaan we die zeker niet draaien. Oké, dus je hebt de keuze dus Rolf Sanchez... dus de nieuwste van Leon Bridges... waar je mij heel erg een plezier mee doet. Maar goed, het is aan jullie. Of de nieuwste Carly Rae Jepsen.
1: Niks van een nieuw album van Madonna.
0: Nee. Goed. Nee, die is al uit, dus die gaan we nu niet
1: aan. Ja, maar ze heeft vandaag wel een nieuwe release. Maar goed, oké.
0: Okay. Ja, jammer dan.
1: Jammer dan.
0: Ja.
1: Oké.
2: Ik ga voor Liam Bridges dan.
0: Liam Bridges?
1: Ik ga je volgen, want vind ik wel interessant om mee te krijgen.
0: Liam Bridges.
2: Nou, kijk wat Wesley goede muziek vindt.
0: Liam Bridges dus, ja. Het is hartstikke nieuw. Lightway 18.

0: De nieuwste Leon Bridges was dat. En heet Light the Way. Ja, ook wel een beetje Latin-achtig zit erin. Een beetje. Ook de trompet. Of de, ja, de trompet is dat, geloof ik, hè? Qua instrument. Ik hoor helemaal niks. Nee, dus dat betekent ook dat mensen. Een beetje, nou, dat, of het wel of geen trompet is.
1: Ja, tuurlijk is het een trompet.
0: Het is een trompet, hoor ik net. Nou, rettekatet. Het is een trompet. Light the Way, de nieuwe van Leon Bridges, hoorde hier. Even heel kort, wat vonden jullie ervan?
2: Lekker. Okay.

0: Banger.
1: Mooi. Dus als je het over mijn muzieksmaak hebt, dan is het goed. Want dat zit het wel goed. Ik hoor opnieuw niks. Dus
2: ze stemmen toe. Wat moet ik erop zeggen? Weet je? Geen idee. Oh god, we gaan het ook nog krijgen natuurlijk. De laatste keer. Gaat die er wel uit volgende keer als we terugkomen of niet?
1: Natuurlijk niet. Het is gewoon een vast onderdeel van het programma. Dat doen we al sinds het begin af aan. Dus waarom zou ik hem eruit gooien?
0: Ja. Vernieuwing. Vernieuwing heet dat, Wesley.
1: Ja, maar dat doen we in... dat komt wel goed. Zeg, de laatste van dit seizoen dus. De ochtendshow op Studio VK gebrazen. Wanneer waren we weer terug?
2: 31 augustus.
1: 31 augustus. Dan zijn we weer te horen vanaf 7 uur. Dat is een maandagochtend. En dan zijn wij er alle drie. Pim, Richard en ik.
0: Gezellig.
1: Op Studio VK gebrazen. Voor nu kunnen we niet anders zeggen dan... hele fijne vakantie. Maak er wat moois van. Dat zeg ik zowel tegen Pim als tegen Richard, maar ook tegen jou. Want waarschijnlijk ga je ook wel op vakantie. Maak er wat moois van. Geniet er vooral van. Kom tot rust. Hopelijk heb je ook 2 weken vakantie, zodat je ook tot rust kunt komen. Ja, en dan gaat de trein weer los, hè, vanaf 31 augustus. Dus op Studio VK gebrazen met de ochtendshow.
0: Ja.
1: Heren, dank jullie wel.
0: Jij ook.
2: En jij ook bedankt.
1: En... Het

0: grap van de dag.
1: Zijn jullie er klaar voor?
2: Zeker.
1: Ik heb er twee. Twee raadsels ook. Wat is het muzikaalste dier ter wereld? Dus wat is het muzikaalste dier ter wereld?
2: Sowieso een vogel. Een vogel is die fluiten.
3: Ja, het zit op het puntje van mijn tong.
1: Zal ik maar zeggen dan? Want,
3: ja, zeg maar. Ja.
1: Het is een koe, want die heeft namelijk twee hoorns, een doedelzak en vier fluiten.
2: Poe, poe, poe, poe, poe.
1: En tot slot, wat doet een poes in de kerk?
3: Wat doet een poes in de kerk?
1: Ja, wat doet een poes in de kerk?
3: Muizen vangen.
1: Nee. Die is namelijk katholiek.
2: Ja.
3: Ik ben blij dat in ieder geval iemand lacht.
2: Het is 6 weken dit niet en dat is lekker.
3: Ja.
1: Je gaat het toch missen, jongen. En als je het wilt, doe ik gewoon iedere dag een grap van de dag in onze WhatsApp-groep.
2: Ja, doe maar lekker, joh. Ik
3: zet hem op stil. Nee.
2: Ik vind het goed.
1: En wij gaan ook op stil. Althans, wij houden de komende 6 weken ons mond. In ieder geval op de radio. Nou ja, vanavond ben ik er nog even. Maar verder dan wordt het 6 weken stil. En daarna zijn we bij je terug. 31 augustus. Fijne vakantie. En...
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
6: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kunnen kiezen. FNV heeft aangekondigd in september weer actie te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Zo wil het kabinet de WW inkorten en de uitkeringen van langdurig zieken versoberen. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn de acties daarom gerechtvaardigd. Ondanks de hinder die onder meer reizigers daarvan ondervinden. Op de eerste avond van het festival Zwarte Cross is een stuntman in het ziekenhuis beland na een stunt met een katapult. Hij werd over de 35 meter hoge megatent geworpen, maar kwam zo hard in het landingskussen terecht dat hij voor een medische check naar het ziekenhuis moest. Er staan nog 6 katapultsprongen op het programma van de Zwarte Cross. Of die doorgaan is nog niet duidelijk. Het weer. Op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan stapelwolken. En in het noordoosten is er kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm, met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon. Het is een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Arnhemse club Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. De Hoge Raad heeft dat bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van Vitesse vorig jaar zomer in vanwege het overtreden van de licentieregels. Maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. Vitesse kan daardoor gewoon blijven uitkomen in de eerste divisie. Het is mogelijk nog niet het definitieve oordeel in de zaak. Er loopt nog een bodemprocedure, maar het is nog onduidelijk wanneer die wordt behandeld. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kiezen. En een bondsdaglid van de Groenen stelt: Spahn verbiedt miljoenen Duitsers iets in hun privéleven wat hij zichzelf wel gunt. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg. Dat verwacht de ANWB. Nu ook regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer. In grote delen van het land is het nog zonnig. Later ontstaan stapelwolken. In het noordoosten is er kans op een bui en het wordt maximaal 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Er is een groeiend tekort aan neurologen en daardoor kan de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Dat zegt de beroepsvereniging van neurologen. Het specialisme dat zich onder meer bezighoudt met ziekten in de hersenen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor chronische ziekten. Maar dat leidt ook tot een grotere zorgvraag. En door vergrijzing komen er meer mensen met neurologische aandoeningen, zoals de ziekte van Alzheimer en Parkinson. Omdat de specialisatie tot neuroloog 6 jaar duurt, is er geen snelle oplossing voor tekort. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. De slachtoffers zaten op een school in de hoofdstad Kampala. Ze waren op de terugweg van een schoolreis naar de Sipi Falls watervallen, zo'n 300 kilometer verderop. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Het politieonderzoek naar het busongeluk in Oeganda loopt nog. Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van de Arnhemse club vorig jaar in vanwege het overtreden van de licentieregels, maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg, verwacht de ANWB. Nu ook regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer, op veel plekken schijnt de zon nog, later ontstaan stapelwolken en in het noordoosten van het land de kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon. En het is dan een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
8: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De laatste bewoners van het asielzoekerscentrum in Hardenberg zijn vertrokken. Daarmee sluit de locatie definitief de deuren, meldt het COA. De asielopvang in Hardenberg opende in 2016 en had plaats voor zo'n 700 mensen. Afgelopen maart moest hij eigenlijk al dicht, maar dat lukte niet vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken. Daarom legde de gemeente een dwangsom op aan het COA. De laatste bewoners zijn nu overgeplaatst naar andere opvangplekken. En daarmee komt er ook een einde aan de dwangsom, zegt de gemeente Hardenberg. Een rechtbank in Rusland heeft een boete opgelegd aan de oppositiepoliticus Boris Nadezhdin. Hij is veroordeeld voor het tonen van een foto van de overleden oppositieleider Alexei Navalny, wat volgens de rechter valt onder extremisme. De boete bedraagt omgerekend niet meer dan 11 euro, maar de gevolgen zijn wel groot. Door de veroordeling mag Nadezhdin in september niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Dat overkwam hem 2 jaar geleden ook al. Toen probeerde hij mee te doen aan de presidentsverkiezingen, maar werd hij uitgesloten vanwege te veel ongeldige steunbetuigingen. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. Ze waren op de terug.

weg na een schoolreis. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Er is een groeiend tekort aan neurologen en volgens de beroepsvereniging kan daardoor de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor mensen die bijvoorbeeld een herseninfarct of beroerte hebben gehad. Maar er zijn niet genoeg mensen om die behandelingen uit te voeren. En door vergrijzing neemt de zorgvraag ook toe. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken met in het noordoosten kans op een onweersbui. De maxima lopen uiteen van 23 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen eerst vrij bewolkt, maar geleidelijk aan komt er meer zon en het is dan een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. Hoekstra wil daarom de Europese regels soepeler maken, maar hij blijft wel vasthouden aan het systeem waarbij bedrijven moeten betalen voor hun uitstoot van broeikasgassen. De Britse Labour-partij heeft Andy Burnham officieel gekozen als nieuwe partijleider. Dat betekent dat hij vanaf maandag ook de nieuwe premier is, als opvolger van Keir Starmer. Die stapte op toen zijn positie onhoudbaar werd, na onder meer een grote nederlaag bij lokale verkiezingen. In een verklaring bedankte Burnham zijn voorganger Starmer. Hij beloofde hoop terug te geven aan de Labour-kiezers. Burnham wordt de 6e premier van het Verenigd Koninkrijk in 7 jaar tijd. Het AZC in Hardenberg heeft definitief de deuren gesloten. 10 jaar geleden werd

0: het asielzoekerscentrum geopend met plaats voor zo'n 700 mensen. In maart moest het eigenlijk al dicht, maar vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken lukte dat niet. De laatste bewoners zijn nu overgeplaatst naar andere opvangplekken. Het noodweer van afgelopen nacht in Frankrijk en Duitsland heeft aan meerdere mensen het leven gekost. Een vrouw kwam in het Franse Saint-Victorien onder een boom terecht en overleefde dat niet. In Dolomieu werd een overleden man aangetroffen in zijn werkplaats nadat de bliksem daar was ingeslagen. In het Duitse Karlsruhe viel ook een dode. Volgens Bild werd een fietser geraakt door een vallende boom. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noordoosten lokaal nog kans op een bui. Het wordt tussen de 23 en 28 graden. Morgen ook wolken en zon en dan een stuk koeler. 23 graden maximaal dan. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.
3: Je zou het doen. Kom op, baby.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. In Turkije zijn 17 medewerkers van voetbalclubs opgepakt. Ze worden volgens persbureau AP verdacht van illegaal gokken en matchfixing. 4 van de arrestanten zouden bestuurders zijn van topclubs Galatasaray en Beşiktaş. Ook de voormalig voorzitters van Adana Demirspor en Adana Spor worden genoemd. Zij zouden allebei weddenschappen op hun eigen clubs hebben afgesloten. De Turkse voetbalwereld wordt al maanden in zijn greep gehouden door een gokschandaal. Meer dan 1000 voetballers en bijna 150 scheidsrechters uit de hoogste divisies zouden op gokwebsites actief zijn. Het strafproces tegen asbestbedrijf Eternit gaat gewoon door bij de rechtbank in Almelo. Het bedrijf uit Goor wilde dat de Hoge Raad zich zou buigen over de vraag of er sprake is van verjaring, maar volgens de rechtbank is dat niet nodig. De zaak is niet verjaard. Het proces draait om de dood van 2 voormalige werknemers van Eternit en de vrouw van een oud werknemer. Volgens het OM is Eternit schuldig aan doodslag, omdat het hen jarenlang blootstelde aan asbestvezels. Het is nog onduidelijk wanneer de strafzaak tegen het bedrijf wordt behandeld. Een man uit Loosdrecht heeft een taakstraf gekregen voor bedreiging en het beledigen van agenten tijdens een anti-AZC-protest in zijn woonplaats. De man van 48 had 2 agenten uitgescholden en geroepen dat het gemeentehuis in brand zou worden gestoken.

Hij krijgt een taakstraf van 80 uur, waarvan de helft voorwaardelijk. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noordoosten is er kans op een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Dus hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Een paar minuten over vier. Leuk dat je luistert naar Studio Alphen. Het is de vrijdagmiddagshow en het nieuws krijg je van NOS.
8: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met daarin adressen, telefoonnummers en soms zelfs BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Ook Huizen, Almelo, Den Bosch en Zuidplas hebben bestanden offline gehaald. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is volgens autoriteiten al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn de inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. De veranderende windrichting zorgt ervoor dat het vuur zich snel verspreidt. Het gaat om de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. In meerdere Spaanse regio's is het zo'n 40 graden. Vorige week kwamen bij een grote brand in het zuiden 12 mensen om het leven. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. Maandag krijgt het Verenigd Koninkrijk een nieuwe premier. Labour-politicus Andy Burnham is verkozen tot nieuwe partijleider. En dat betekent dat hij het stokje van premier Starmer over kan nemen. Burnham zegt dat hij hoop terug wil geven aan de kiezer. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noordoosten is er nog wat kans op een bui. Het is een graad of 26. Vanavond eerst opklaringen en dan koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen begint met bewolking en later breekt de zon dan door. Het wordt een stuk koeler dan vandaag, 19 tot 23 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
7: Dankjewel Jasper. Krijg je van mij de verkeersinformatie uit de regio van de ANWB. Files van 10 minuten of langer. Sta je op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoogmade en Leidschendam, dan heb je 13 minuten vertraging. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht sta je 12 minuutjes vast.
9: Dit is Studio Alphen.
10: Met nu de Vrijdagmiddagshow met Jens.
11: Wij zijn erbij, net als jij.
9: Studio Alphen.

de show der shows, want het is vrijdag. Een dag die maar eens per week plaatsvindt. Vandaag op deze 17 juli is gewoon de zomervakantie begonnen. Ga je nog weg? En zo ja, waarheen dan? Zit alles al in die auto? Of misschien ga je aan het einde van de zomervakantie wel pas als iedereen al is geweest. Nou ja, hoe de wind ook staat en waar de zon ook schijnt. Ik ben er weer voor je met heel veel zomerse tracks. Weinig zon, maar wel op je radio.

Djigulina krijg je zo van, ja, als die namen nog niet exotisch genoeg zijn, dan is Stereo Love dat wel. Maar eerst Don Henley en The Boys of Summer. Hier in de vrijdagmiddagshow. Leuk dat je erbij bent.

Edward Maya, Vika Gigolina. Echt waar. Als het niet zo'n enorm goede track was geweest, had ik hem nooit meer gedraaid. Alleen al vanwege die naam. Oh, maar de zomervakantie, het is officieel begonnen. Ik ben benieuwd wat je gaat doen. Je mag me gewoon allereerst eventjes appen. 0172-515153. Of studioalfa.nl/WhatsApp. Of je mag naar mijn Instagram toe gaan. Jens.noppen. En verder mag je daar ook alle haat- en klaagbrieven naartoe sturen. Want als je zometeen op je kleine teentjes getrapt wordt, dan spijt het me. Ik wil namelijk alle haters even op hun plek zetten. Als je mij al op Instagram volgt, dan heb je misschien al gezien dat ik gisteravond in die bioscoop te vinden was. En ik heb daarna een absolute blockbuster zitten kijken. Want de nieuwste film van Christopher Nolan is zo episch dat je er niet op mag haten. Het ging op de socials, ging veel kritiek rond over The Odyssey. Dus de nieuwste Christopher Nolan film. Voordat hij überhaupt al te zien was. Hè, en het verhaal is gebaseerd op de verhalen van Homerus. En veel mensen online klaagden dan over de kleding, dat het historisch niet accuraat zou zijn. Maar laat me alsjeblieft even iets zeggen. Ik ben zo'n thundernerd dat ik op de middelbare school 6 jaar lang Griekslessen heb gevolgd. En ben afgestudeerd op het vak Oud-Grieks. En ik ken dus die oorspronkelijke Odyssee best wel redelijk. Dus ik denk dat ik wel redelijk kan oordelen of het een goed verhaal is. Maar of je nou een verhaal dat gebaseerd is op een niet achterhalen boek, achterhalen boek van meer dan 2500 jaar oud, wel of niet accuraat kunt noemen, dat vind ik al discutabel. Maar het is meer dat er gewoon zo superveel goede acteurs in spelen. Alles is gefilmd in IMAX. Of je daar nou heel veel van ziet, dat ook een beetje de vraag. Maar het is in ieder geval gewoon vet dat Christopher Nolan en Hoyte van Hoytema dat hebben gemaakt.

0: hebben gedaan. Samen met IMAX. En er is heel weinig gebruik gemaakt van CGI. Luister maar even naar wat Matt Damon daarover zegt. Even kijken hoor. Hier een fragmentje.
1: There was a point in when we were shooting Troy, and because Chris does everything in camera, if you see 1,000 people in a battle, there are 1,000 people there. There's no computer.
2: No CGI.
1: There's no CGI. And so we were shooting this scene, and there's literally 1,200 people, and a guy runs by me, he's on fire. And Hoyt is behind me with the camera, our cinematographer. Yeah. He's got the IMAX handheld over on his shoulder. And Odysseus is taking this all in.
0: Oh.
1: He's following me as Odysseus is seeing all this stuff. And a building's on fire. It comes crashing down. And then we hear cut. And everything stops. And Hoyta puts the camera down. And he turns to me and he goes, you know, this is a flashback. And I was like, yeah, this is a big movie. If this is a flashback.
2: With 1,000 people. Yeah.
0: Je moet je dus realiseren. Matt Damon vertelt hier in een fragment in Amerika bij de Today Show. Zegt hij dus 1,000 mensen en een heel gebouw dat afbrandt, instort voor alleen al een klein stukje flashback. Nou ja, en dan nog even over het verhaal. Je volgt dus de reis van Odysseus die na de Trojaanse oorlog terug wil keren naar zijn thuisland Ithaca. En langzaam zie je Matt Damon, die dus Odysseus speelt, realiseren wat de gevolgen van zijn daden zijn. En elk personage maakt weer een eigen ontwikkeling door. En die kun je pas snappen als je de hele film tot en met de laatste scène hebt gezien. Dus je kunt niet haten op deze film als je hem nog niet hebt gezien. En zoals Frenkie de Jong dat mooi tijdens het WK zei, mensen kijken wel, maar ze zien het niet. En misschien dat ze het niet zien, dat betekent wel dat Christopher Nolan de grenzen van de filmindustrie massaal aan het verleggen is. En dat vind ik gewoon vet om te zien. Dus, heb je de Odyssey nog niet gezien, ga erheen. En als je erop haat terwijl je hem nog niet hebt gezien, hou dan gewoon lekker je bek dicht.

0: Leo Craney. Beetje hetzelfde, hè? Toch gek dat je dan dus je artiestennaam en je naam van je track hetzelfde zijn. Nou goed, zal dat bij de NOS ook zo zijn? Weet ik niet. Je krijgt in ieder geval de hoogtepunten van de NOS.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is volgens autoriteiten al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. Het gaat om de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Maandag krijgt het Verenigd Koninkrijk een nieuwe premier. Labour-politicus Andy Burnham is verkozen tot nieuwe partijleider. En dat betekent dat hij het stokje van premier Starmer over kan nemen. Het weer, wisselend zon en wolken bij een graad of 25.
0: Dankjewel, krijg je vanuit de verkeersinformatie van de ANWB. De files uit de regio van 10 minuten of langer. De A4 Den Haag richting Amsterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hofvliet. Daar sta je 14 minuten vast. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Roelevaar en Sveen en knooppunt Hofvliet. Dus dat is de andere kant op. Sta je 13 minuten vast. De A4 Den Haag richting Amsterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hofvliet. Daar is één rijstrook dicht door een ongeluk. En dan de A20 Hoek van Holland tussen Gouda en... Nee, sorry. Hoek van Holland richting Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. Daar sta je 11 minuutjes vast. En had je vroeger als kind ook altijd de droom om oude dingen te onderzoeken en archeoloog te worden, dan heb ik zometeen de tip voor je. Dus blijf luisteren.

0: voor Aarlanderveen, Zwammerdam, Benthuizen, Boskoop, Hazerswoude, Koudekerk en Alphen.
1: Vanuit het groene hart van de Randstad,
0: dit is Studio Alphen.
1: Studio Alphen.

ABBA, Lay All Your Love On Me hier in de vrijdagmiddagshow van Studio Alphen. En misschien heb je altijd wel archeoloog willen worden, of zit je midden in een quarter of midlife crisis en ben je toe aan een nieuwe ontwikkeling of een uitdaging. In hoeverre je ook toe bent aan een extra stukje geschiedenis misschien wel, dan ben je bij Bibliotheek Rijn en Venen aan het juiste adres. In het Archeolab kun je één keer in de twee weken met onderzoekers echt archeologisch onderzoek doen aan de lijnen. Julia Goris, archeoloog.

0: en begeleider van Archeolab. Goedemiddag, ja. Julia.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Wat leuk dat ik je eventjes mag bellen.
1: Ja.
0: Laat ik misschien met een prangende vraag beginnen. Stel, ik zou mee willen doen aan het Archeolab. Moet ik dan enige archeologische kennis hebben?
1: Nee. Nee, dat is niet nodig. Je kunt gewoon aanschuiven en we vertellen ter plekke over wat we aan het doen zijn.
0: Ja.
1: En hoe het werkt. En waar het vandaan komt, nou, daar gaan we het allemaal nog over hebben, zo denk ik. Maar nee, dus je hebt eigenlijk helemaal geen kennis nodig. De mensen die we tot nu toe over de vloer hebben, die hebben allemaal hele andere achtergronden. Van kinderen nog van de middelbare school tot gepensioneerden die het leuk vinden om. Dus het is een hele. Ja, een heel leuk samenkomst ook van hele verschillende mensen. Ja.
0: Grappig dat het dan zo ver uit elkaar ligt, die groepen.
1: Ja.
0: Oh, wat cool. Maar is het misschien dan te afgezaagd als ik het een geschiedenisles deluxe noem?
1: Dat vind ik moeilijk. Het is vooral, wat gewoon heel leuk ervan is, is dat je echt de vondsten gewoon in je handen krijgt. Hè, ja. Om door mee te werken aan onderzoek. En niet de vondsten achter vitrineglas en meer op een afstand. En je hebt dus echt gewoon het verleden van Alphen in je handen. Hè, gewoon van 2000 jaar geleden. Want ze zijn met Romeinse onderzoek dus bezig.
0: Oh ja, dus het zijn allemaal dingen die hier in de buurt zijn gevonden dan, die jullie...
1: Ja, dat klopt.
0: Waar jullie mee gaan werken.
1: Dit zijn vondsten die zijn nu al jarenlang opgeslagen in het archeologisch depot. Dat zich toevallig in Alphen aan de Rijn bevindt ook. Het provinciaal depot. En deze vondsten die zijn in 1989 en 1990 opgegraven door de amateurarcheologie club, de AWN.
0: Dat is echt al een tijdje geleden.
1: En dat is toen ook wel gepubliceerd en globaal onderzocht. Maar nu, toch 36 jaar later, kunnen we daar toch weer en meer uithalen. En we gaan het ook helemaal in verband brengen met de sporen. Dat betekent de greppels waar die vondsten uitkomen, zijn gekomen toen, bij die opgraving. En de sporen van wanden bijvoorbeeld, van gebouwen.
0: Ja.
1: Dus we gaan daar dat gewoon heel goed publiceren. Maar dus met hulp dus ook van de bezoekers en de Alphenaren, maar ook bezoekers van buiten hoor, doen mee.
0: Oh, wat leuk.
1: En iedereen is gewoon welkom.
0: En wat is dan het idee om dit onderzoek te doen met leken, om zo maar even te noemen, in mensen zonder echt grote archeologische kennis?
1: Ja, nou, wat wij in ieder geval heel belangrijk vinden in dit hele onderzoek, ik ben zelf al heel lang bezig naar het onderzoek naar de forten langs de Rijn, onder andere Alphen aan de Rijn, daar heb ik zelf 25 jaar geleden ook meegewerkt aan de opgraving.
0: Oh, cool.
1: Het is echt voor de McDonald's er stond, de Mediamarkt. Dus die Alphen aan de Rijn heeft me altijd wel blijven boeien. En dat zal nog wel lang blijven.
0: Ja.
1: Nee, maar wat ons daartoe zet, zeg maar, is dat het gewoon een hele leuke vorm is om mensen die of op weg naar de H&M zijn of in het gemeentehuis, we hebben ook in het Aalto in het gemeentehuis wel eens projecten gehad. Mensen die er gewoon eigenlijk weinig van weten en toch geïnteresseerd zijn in dit geval Romeinse verleden van Alphen. Ja. Er zijn natuurlijk ook allerlei andere periodes die ook interessant zijn. Maar wij richten ons nu even op de Romeinse tijd. Ja, maar het is gewoon heel leuk om mensen daarbij te betrekken. En we merken echt ook dat daardoor wat meer gaat leven ook. En dat je bijvoorbeeld door de Julianastraat loopt en meewerken in zo'n archeolab, toch meer idee hebt van wat is hier geweest. Dat is toch, het levert toch iets op.
0: Ja, dat snap ik wel,
1: enthousiaste reacties, ja.
0: En geeft het dan jou als onderzoeker ook weer nieuwe inzichten, omdat er dan mensen meekijken die dan dus minder ervaring hebben?
1: Ja, dat is zeker. Ja, het is heel leuk dat er gewoon hele leuke gesprekken ontstaan. Hè, en die zitten dus in de maakplaats in de bibliotheek, aan de arcade. Midden in de bibliotheek op de begane grond.
0: Ja.
1: En het is heel leuk om mensen met hun eigen ideeën ook weer te horen erover. Over bepaalde objecten of ook over wat zij nog van die tijd weten. Dat er bijvoorbeeld, want dit is een opgraving. Waar de meubelzaak Couvée heeft gestaan.
0: Oh ja.
1: Ja, dat in juli.

0: Ja, maar schijnt daar nu de Hoogvlieten staat. Ja. Hè? Die is, nou, denk ik dus in het begin jaren 90 gebouwd, als het goed is.
1: Ja, dat blok, en, waar ook de Scapino vroeger zat en zo. Ja, ik weet niet of je dat misschien weet, maar mensen die kunnen het centrum komen herkennen die plek, denk ik wel.
0: Ja, maar grappig, want ik vond nog in een oude viersprong, maar dat is een tijdschrift van de historische vereniging van Alphen, vond ik nog een heel leuke zin over de Julianastraat, over de meubelwinkel Couvé, waar een stoffeerder die verschrikkelijk scheel leek te kijken, kennelijk toch het zeilrecht kon snijden. Vond ik heel grappig. Maar goed, die winkels is afgebroken. En toen zijn de opgaven gekomen. En daarna is die Hoogvliet dus gekomen. Ja. Dus onder die Hoogvliet is veel onderzoek gedaan.
1: Ja. Leuk dat mensen dus dan langskomen in het Archeolab. Want het is op vrijdagmiddag en zaterdagochtend, hè, zeg ik goed. Ja. En dat ze daar dan dus langskomen in hun vrije tijd. En dan dus dat dan weer terug kunnen koppelen naar misschien wel mensen waarmee ze dan door de Julianastraat lopen. Kunnen zeggen, hey, ik had laatst iets in mijn handen en dat heeft dus hier gelegen.
0: Ja. Ja,
1: het lijkt me heel grappig ook om te doen. Want hoe gaan jullie precies in zijn werk dan in dat Archeolab? Want je kunt me niet zomaar mensen iets geven en zeggen, ga er maar mee aan de slag.
0: Nee. We hebben nu, het is een beetje in de verschillende fasen dat we dit onderzoek doen. Want we zijn nu nog bezig met dozen waar heel veel verschillende soorten vondsten in zitten. Ook middeleeuws en later, hè, uit de 17e eeuw. Ja. En dat is dan bijvoorbeeld glanzend aardewerk, geglazuurd. Nou, dat kennen we uit de Romeinse tijd weer veel minder, of bijna niet. Nou, en dat later aardewerk bijvoorbeeld, en dakpannen en glas, bot, dierenbot, ook veel, zijn we aan het scheiden van Romeinse vondsten. Okay. En met die Romeinse vondsten gaan we dus verder in het lab ook. Mm-hmm. En dat gaat waarschijnlijk na de zomervakantie gebeuren, dat we daar echt dieper op ingaan. En er zijn bijvoorbeeld heel veel stukken van amforen gevonden. Hè. Dat zijn van die grote soort opslag, transport, kannen, noem ik het maar even.
1: Oh,
0: waar wijn en olie in heeft gezeten. En die kwamen dan uit Spanje en uit Frankrijk, werden die vroeger in de Romeinse tijd aangevoerd. Nou, daar gaan we dan wat dieper op in met specialisten ook weer. Want ik weet daar dan zelf weer niet zoveel van af. Nee. Maar wel hebben we weer mensen die daar weer aan meehelpen en daar weer over kunnen vertellen.
1: En die kunnen dat dan ook weer duiden hoe dat dan dus weer in verband staat met wat voor plek Alphen dan weer vroeger was.
0: Ja, precies. En wat voor een opgraving nou, wat voor een gebouw er op die plek van Couvé dus heeft gestaan. Er zijn hele grote palen gevonden, houten palen. Mm-hmm. Rijen van palen. En het lijkt een soort opslaggebouw geweest te zijn. Maar daar gaan we allemaal nog meer uithalen als het goed is. En het leuke is dat toen die opgravingen werden gedaan, hè, dus in 1989...
1: Ja.
0: Toen was nog niet zo duidelijk waar dat Romeinse fort zelf nou had gestaan. Hè. Dat dat op de plek van de McDonald's stond. Ja. Maar toen was het, er werden Romeinse vondsten gedaan. Ja, misschien was het op die plek wel het castellum, het Romeinse fort.
1: Ja.
0: En nu weten we dat het uit het dorpje om het fort komt, waar vrouwen en kinderen woonden. Ja. Waar winkeltjes waren, zoals Julianastraat nu eigenlijk.
1: Ja,
0: en waar eetentjes waren.
1: Eigenlijk is weinig is veranderd in die zoveel duizend jaar.
0: Nou ja, dat is wel heel leuk. Dat het echte dagelijks leven speelde daar af. En natuurlijk wel gericht op dat fort met die soldaten erin. Maar wel echt meer dagelijks leven met een markt. En met meer ontmoetingen tussen mensen buiten het kastel en buiten het fort.
1: Ja, en dat proberen jullie dan dus nu tastbaar te maken met het Archeolab. Door mensen ook echt fysiek dingen uit die Romeinse tijd mee te geven. Ja. Heb je eigenlijk nog zelf een favoriete item wat jullie hebben behandeld of gaan behandelen?
0: Ja. Ja, nou, ik ben waar ik net even over had, over die amforen. Er zijn bij deze opgave echt veel meer dan gemiddeld van die amforen. Van die hele soort langwerpige kannen, noem ik het maar even, gevonden. En ik ben heel benieuwd. En alle vondsten zijn interessant natuurlijk. Hè, ik ben wel heel benieuwd of we daar wat meer over te weten komen. Want om daar met een specialist ook naar te kijken. En met de bezoekers die daar dan ook weer dingen van leren. En daar ben ik speciaal benieuwd naar, maar ik vind inderdaad de dierenbot, alles gaat natuurlijk iets opleveren aan. En we gaan het dus allemaal publiceren ook. Hè, dus mensen werken echt mee aan het onderzoek, dat echt ook dat doel heeft. Ja. Dus het is echt twee kanten op. Dus de bezoekers erbij betrekken, maar ook voor het uitwerken van het onderzoek. En het is heel leuk, juist die wisselwerking. Die, voor allebei de kanten, denk ik, aantrekkelijk is. Ja,
1: ja. Ja, nou, jij kan er heel veel over vertellen, Julia. Ja, dat vind ik heel leuk om te horen. Maar ik zou ook zeggen aan mensen om nog iets over te laten om zelf te beleven in het Archeolab. Ja. Mensen kunnen zich gewoon aanmelden via de site van de bibliotheek. Of als je even googelt op Archeolab Lab Alphen. En naar de website gaat van de Biep, dan kun je gewoon aanmelden voor een sessie waarop jij kan, toch?
0: Ja, dat. Maar je kunt ook... kijk, het is fijn om een beetje een idee te hebben. Maar het is ook heel leuk als mensen gewoon langskomen en kijken. En het is helemaal niet zo van, je moet dan verplicht uren meedoen. Het is gewoon heel vrijblijvend ook. En dus kom gewoon langs. Kan ook heel goed op de bonnen voor je. Kijk, het is wel fijn om te weten welke data we er precies zijn.
1: Ja.
0: Omdat er af en toe... Hè, er komt bijvoorbeeld in november is er een keer een zaterdag niet. Omdat Sinterklaas dan is gebivakkeerd. Dus het is goed om, als je in ieder geval wil weten of dat we er zijn, dan om dat op de website
1: even te
0: zien.
1: Kijken.
0: Ja.
1: Julia Gores, archeoloog en begeleider bij het Archeolab in de bibliotheek. Heel veel succes met alle onderzoeken nog die jullie gaan doen. En vooral de publicatie en vooral ook plezier, denk ik.
0: Ja, zeker. Nou, dat gaat zeker lukken.
1: Oké, doei.
0: Heel erg bedankt ook.

Ja, er staat weer een vrij mix voor je klaar. Zeker 10 minuten om nog eventjes die laatste moment van je vakantiedag, voor de dag voor je vakantie te beginnen. Katy Perry hoor je. Daar is ze. Ariana Grande komt voorbij en Martin Solveig onder andere. Heel veel plezier, geniet ervan.

0: Weet je waar ik zin in heb? Een weekendje was ik in New York.
1: New York, Manhattan.
2: Gefeliciteerd, hè?
3: Wilt u misschien een alcoholisch drankje voor me kopen?
4: Dater,
5: wil je mij vergiftigen of zo?
6: Ik heb helemaal geen neus.
7: Bier!

0: Verrekte koekoes.
1: Het is dus al 3,5 minuut weekend. Ik weet nog niet of ik me moet schamen omdat mijn timing niet klopt. Of dat ik mijn excuus moet aanbieden. Of nee, ik weet het eigenlijk niet. Maar het is dus weekend. Of vakantie. Of niet, als je nog moet werken. Nou goed, lang genoeg geluld.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Oh, we gaan straks even snel door.
4: Het is een doelpunt, ja hoor.
5: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het super mooi uit.
3: Dus jij zegt het, die keurt hem af.

0: Hij schiet hem in het doel.
1: Wij zijn erbij.
0: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
1: Jij bent erbij.
0: Alle supporters van Zwammerdam die gaan uit hun plaat.
1: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
2: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
1: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
3: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
1: Vacature@studioalve.nl.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Ja. 5 over 5. Maar ja, je hebt nog wel gewoon recht op het nieuws. Van NOS krijg je die kant op.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met daarin adressen, telefoonnummers en soms BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is er melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn de inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. Doordat de windrichting verandert, verspreidt het vuur zich snel. Het is de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. In meerdere Spaanse regio's is het zo'n 40 graden. Vorige week kwamen bij een grote brand in het zuiden 12 mensen om het leven. Noord-Brabant denkt erover om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. De bedrijven liggen bij kwetsbare natuurgebieden en stoten te veel stikstof uit, zegt de provincie na een bericht in het Eindhovens Dagblad. Eerder won een milieuorganisatie een rechtszaak over schade door de bedrijven aan de natuur in de omgeving. De rechter wilde dat de provincie maatregelen zou nemen. Brabantse oppositiepartijen noemen het intrekken van de vergunning buiten alle proporties. De Poolse president heeft een wetsvoorstel gevetoed waarmee stellen van hetzelfde geslacht een samenlevingscontract kunnen krijgen. Volgens de conservatieve president lijkt het voorstel te veel op de rechten van een huwelijk. Premier Tusk noemt het veto een minachting en het Poolse parlement had er eerder al voor gestemd. Dan het weer, zon en wolken. In het noorden kan een bui vallen, op andere plaatsen is het droog bij 23 tot 28 graden. Vanavond zijn er opklaringen, morgen eerst veel bewolking, later af en toe zon. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel Ismaël. Omdat het zo erg uitloopt, krijg je van mij nog heel snel de verkeersinformatie van de ANWB uit de regio. In ieder geval als je op vakantie gaat met de auto, het is druk bij de grenzen van Duitsland en België. En dan nog de files van 10 minuten of langer. De A20, Hoek van Holland, richting Gouden. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht zei je 10 minuten vast.
7: Dit is snel, hè? Alphen.
5: Kan dat wel.
8: Met nu
5: de vrijdagmiddagshow met Jens.
8: Wij zijn erbij, net als jij.
7: Studio Alphen.
5: Ja, ik ben niet alleen ook, hoor. Nee, hoor. Stromae is van de partij. Alors, on danse.

0: Stromae. Mets. Hallo on dans. Hier in de vrijdagmiddagshow van Studio Alphen. Ja. En ik kan natuurlijk niet anders dan dansen op Stromae. Dat vroeg hij ook, hè. Laten we dansen. Ik weet niet of dat de vertaling is. Het was heel slecht in Frans, nog steeds. Moet je me niet laten spreken, luisteren, wat dan ook. Maar het is wel een banger, dus ik stond te dansen. En ja, Kevin is op vakantie, dus voelde Joris zich geroepen om mij te bellen. En hij vertelde me dit.
1: Hi, hi. Ik ben in de buurt en ik heb wel zin in een drankje. Kom je naar de Bodeloze Put? Daar hebben ze echt van alles om te drinken. Wat dacht je van champagne waarbij de bubbels naar beneden vallen? Het mooie is ook, er staat daar een jukebox die elk nummer ooit af kan spelen. Dus denk alvast even na over wat je aan dat stoffige apparaat wil vragen.
0: Laat maar horen. Wat wil jij van dat stoffige apparaat horen? Er staat dus een jukebox in de kroeg, de Bodemloze Put, waar ik zo meteen met Joris wat ga drinken na afloop. Of nou ja, aan het einde van dit uur. Neem ik je mee. En er staat een jukebox die elke plaat ooit kan draaien. Of het nou een live track is, of een maxi-single, disco, net nieuw, oud, covers. Uit films. Ik heb wel eens filmmuziek gedraaid. Het mag allemaal. Laat het me weten. 0172-515153. Mag je naartoe appen of bellen. Of ga voor het gemak even naar studiohalve.nl/whatsapp. Of stuur me even een DM'tje via Instagram. Jens.noppen kan ook. En misschien draai ik zo meteen wel jouw track. Zometeen ben ik nog met Agnes van der Ham van Park Villa over aankomende zondag 19 juli. Dan organiseren zij Konijn aan de Rijn. Het klinkt misschien alsof je moet gaan jagen op dieren hier in het centrum. Maar het is heel iets anders. Wil je nou weten wat het is? Blijf dan luisteren. Zometeen dus Agnes van der Ham van Park Villa. Ballerina Tattoo en Unvogue en My Lovin' komen er zo nog aan.

0: En Vogue, My Lovin', oftewel You're Never Gonna Get It. Om kinderen wat extra kennis te laten maken met theater en cultuur organiseert Park Villa aankomende zondag op 19 juli Konijn aan de Rijn. Een goede manier om onder andere je zomervakantie mee te beginnen lijkt mij aan de lijn Agnes van der Ham, coördinator en programmeur van het theater in Park Villa. Goedemiddag Agnes.
1: Hey, goedemiddag.
0: Wat een interessante naam, laat ik daarmee beginnen. Want ik moet meteen aan hele andere dingen denken als ik Konijn aan de Rijn hoor.
1: Oh echt?
0: Ja.
1: Grappig.
0: Ja, ik heb dan het gevoel alsof ik dieren ga spotten die langs de Rijn rennen of zo. Ja. Ik weet niet.
1: Ja, nee, dat is misschien ook een hele leuke activiteit.
0: Ja.
1: Maar deze naam die is bedacht door ons voormalig directeur. Die vond dat heel leuk klinken, lekker bekken.
0: Ja.
1: En nou, dat vonden we eigenlijk ook wel. En inmiddels is Konijn aan de Rijn natuurlijk een begrip in Alphen aan de Rijn.
0: Ja, dat is wel zo.
1: Ja, we laten de naam lekker zo.
0: Ja. Never change a winning team, misschien ook wel, toch?
1: Precies.
0: Ja. Laat ik eventjes beginnen met het feit om te vragen, ja, misschien dat mensen het nog niet kennen, maar zou je even kort uit kunnen leggen wat Konijn aan de Rijn is?
1: Ja, tuurlijk. Konijn aan de Rijn is een cultureel festival in Park Villa. Echt gericht op de jonge kinderen, dus vanaf een jaar of twee. Het is een dag vol theater, film, creatieve workshops. We hebben dansworkshops, muziekworkshops, theaterworkshops. Dus lekker eten en drinken. Dus ja, echt een dag vol creativiteit voor het jonge kind en hun ouders en grootouders.
0: En waarom is het dan zo belangrijk om jonge kinderen dan ook op zo'n jonge leeftijd al kennis te laten maken met theater en cultuur?
1: Nou, omdat is gebleken dat als kinderen in aanraking komen met kunst en cultuur, dat het bijdraagt aan hun sociaal-emotionele ontwikkeling.
0: Oh, okay.
1: Aan de creativiteitsvorming en het zelfvertrouwen van het kind.
0: Oh.
1: En ja, je ziet ook, hè, hoe eerder je kinderen in aanraking laat komen met kunst en cultuur, hoe groter de kans dat ze op latere leeftijd ook aan kunst en cultuurbeoefening blijven doen.
0: Oh, dus om daar alvast een stap in te maken, zeggen jullie, we betrekken daar ook kinderen bij.
1: Ja, juist. Ja.
0: En op wat voor manier proberen jullie dat dan? Want je kunt niet een theatershow van anderhalf uur gaan spelen voor die kinderen.
1: Nee, tijdens Konijn aan de Rijn hebben we vooral echt korte activiteiten. Dus voorstellingen die ongeveer een half uurtje, drie kwartier duren.
0: Mm-hmm.
1: We hebben een filmprogramma met 5 korte films die in totaal 20 minuutjes duren. We hebben korte workshops van 30 minuten. Dus eigenlijk alles is gericht op, nou ja, op die spanningsboog van kinderen, die natuurlijk niet zo heel erg lang is.
0: Nee.
1: Dus alles is daarop aangepast.
0: Wat leuk. En ja. Omdat jullie het al langere tijd doen, kan ik me ook voorstellen dat er dingen veranderen in de loop van de tijd?
1: Ja en nee. Het concept is eigenlijk hetzelfde gebleven. Maar wat er veranderd is dat het aanbod nog uitgebreider is. Dus
0: okay.
1: We hebben nog meer verschillende workshops. Er zijn nog meer films te zien, als in meerdere korte films.
0: Mm-hmm.
1: We hebben maar liefst 4 verschillende theatervoorstellingen.
0: Oh, leuk.
1: Het aanbod is gewoon uitgebreider.
0: Ja, en ook als je op de site kijkt, dan zie je dan dus het programma. En wat me dan bijvoorbeeld ook opvalt, is dat jullie eigenlijk 2 blokken van die 3 shows ook hebben gemaakt voor theater dan.
1: Ja.
0: Dus dat mensen gewoon ook zeggen, oh, mijn kinderen die kunnen bijvoorbeeld 's ochtends niet, zondag, we gaan 's middags eventjes langs.
1: Ja, precies. Of als je in de ochtend naar de ene voorstelling gaat, dan kan je in de middag naar de andere voorstelling.
0: Ja, zo.
1: Dus het is zo ingedeeld dat je zoveel mogelijk eigenlijk kan doen gedurende de dag.
0: Ja.
1: Maar wel in een redelijk kort tijdsbestek. Want we hebben de afgelopen jaren ook gezien dat veel kinderen...

0: Het programma begint om 10 uur en het eindigt ongeveer om 2 uur.
1: Oh ja, oké. Dus het begin of eind van de ochtend, begin van de middag echt. Niet een hele dag dat het in beslag neemt.
0: Nee, want dat is gewoon te veel voor een kind.
1: Ja, dat snap ik ook wel. Zijn er onderdelen waar jij zelf heel enthousiast over bent?
0: Nou, ik vind eigenlijk het hele programma heel leuk geworden om heel eerlijk te zijn. Maar ik heb eigenlijk best wel zin in de Silent Disco Dino Show. Omdat ik dat concept gewoon heel grappig vind.
1: Klinkt heel goed,
0: ja. En in Tante Trein met haar konijn.
1: En wat moet ik me voorstellen bij een Silent Disco Dino Show?
0: Nou, de kinderen die krijgen allemaal een koptelefoon op. Mm-hmm. Ze kennen natuurlijk het concept van de silent disco, dat iedereen een koptelefoon op heeft. En dit is dan een silent disco theatershow. Dus de kinderen horen via hun koptelefoon wat de acteur vertelt. Ja, en ik hoop natuurlijk stiekem dat ze ook wel iets van bewegingen gaan doen. Dus bewegen zoals een dino bijvoorbeeld. Er is ook een grote dino-finale. Dus de kinderen worden ook opgeroepen om een eigen dino vanuit huis mee te nemen naar Konijn aan de Rijn.
1: Wauw, heel, heel doordacht vind ik dat. Ja, dat is natuurlijk ook logisch als jullie het al langer doen. Maar ik vind dat leuk hoe daar dan op een andere manier naar theater gekeken wordt.
0: Ja, dit is gewoon een voorstelling die mij dan als programmeur heel leuk lijkt. Omdat het ook heel interactief is.
1: Ja.
0: Ja, en daar probeer je dan ook wel een beetje naar te zoeken. Naar nieuwe theatervormen, zeg maar.
1: Ja, en hetzelfde, dat interactieve geldt natuurlijk ook voor Tante Trein en met haar konijn, lijkt me.
0: Ja, ja.
1: Want voor de mensen die het misschien niet kennen. Het is een actrice, moet ik het zo zeggen. Een theatermaakster. Die heeft een konijn bij haar. Maar dat konijn, dat zegt niks. Maar daardoor krijg je wel een soort interactie met kinderen.
0: Ja, zij gaat verhalen vertellen en er zal ook inderdaad interactie zijn met de kinderen. Dus, maar dat is echt in een hele kleine setting. Dus zij verzamelt de kinderen echt om zich heen. En gaat dan vertellen en vragen. En het konijn zal vast ook wel een rol spelen.
1: Ja, nou wat leuk. Ik vond het leuk om je even gesproken te hebben, Agnes, coördinator en programmeur van theater in Park Villa. Dus over Konijn aan de Rijn voor kinderen vanaf 2 jaar. Zou ik zeggen, tot iedereen die daar behoefte aan heeft. Zondag 19 juli van 10 tot 2.
0: En de toegang is gratis. Is misschien nog wel goed om te zeggen.
1: Goed om te weten, ja. Dus je kunt gewoon binnenlopen als je daar behoefte aan hebt.
0: Inderdaad.
1: Heel veel plezier van het weekend, Agnes.
0: Ja, dankjewel.
1: Doei.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Uit onderzoek bleek dat gemeenten nog steeds per ongeluk zulke documenten online zetten. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. Noord-Brabant denkt erover om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. De bedrijven liggen bij kwetsbare natuur en stoten te veel stikstof uit, zegt de provincie. Dan het weer. In het noorden kans op regen. Op andere plaatsen is het droog, bij 23 tot 28 graden.
1: Krijg je van mij al de files uit de regio van de ANWB verkeersinformatie. Mocht je nou op vakantie gaan richting Duitsland of richting België, Frankrijk, whatever, met de auto, let dan wel eventjes goed op. Bij grensovergangen is het wel druk. Maar hier in Alphen aan den Rijn, 0 files van 10 minuten of langer.
2: Studio Alphen.
1: Vergeet ook niet dat je nog steeds kan laten weten wat jij zo meteen in de bodemloze put wil horen. 0172-515153. Of stuur me even een DM op Instagram. Jens.noppen. Deze kun je niet meer aanvragen. En ook Antoon en Sef, hou van jullie, hoor je zo meteen. Maar wat wil jij horen? De keus is volledig aan jou.

En daar is niks aan gelogen. Want echt waar. Ik hou van jullie allemaal. En daarom vind ik het ook leuk om jou aan de andere kant van deze straalpaal eventjes wat volledige keuzevrijheid te geven. Welkom allereerst in de Bodemloze Put. De kroeg waar alles kan en alles mag. Ze hebben hier elk drankje, wat je maar kan bedenken. Iets alcoholvrije whisky cola of een groene champagne of een paars, noem eens iets. Paars bier hebben ze ook. Ja, van de tap zelfs, met groen schuim. Zou je niet zeggen. Maar nog wel bijzonder, meer bijzonder, bijzonderder misschien, is dat ze achterin hier een jukebox hebben staan. En daar zit elke track ooit in. Werkelijk waar alles wat is uitgebracht. Of het nou groot, klein is, kort, lang. Bombastisch of heel timide. En daar mag je iets van uitkiezen. Dus je mag me laten weten wat je wil horen. Ik heb een keuze gemaakt.

0: maakt ook wat ik vet vind om te draaien. Het is een live versie van Coachella van vorig jaar, 2025. Daar stonden Benson Boone en Brian May. En die deden daar Bohemian Rhapsody.
1: Oh, oh, wat goed.
0: Nou, dat ga ik dus nu voor je uit die jukebox trekken. Even kijken of die... Ja, daar is die. Geniet ervan. Laat nog even weten wat jij wil horen. 0172 51 51 53. En geniet van Benson Boone en Brian May.

Chris, die is bloedje eerlijk. Die stuurt, ik dacht eerst welke valse stem wordt daar onzedelijk betast, om het zo maar te zeggen. Maar het einde van deze versie heeft het toch wel iets. Benson Boone, Brian May, mijn idee van de Bodemloze Put. Bohemian Rhapsody live at Coachella vorig jaar hoorde je. En Gerda die stuurde een leuke suggestie en die ga ik ook gewoon voor je draaien. Die stuurt namelijk, ik hoorde jou dinsdag ook in Kevin's platenkamer. Dat klopt, dat presenteerde ik. Kevin was even met vakantie. En Gerda stuurt dus, ja, je draaide daar He's the Greatest Dancer, maar dan in maxi-versie. Daar heb ik van genoten. Wil je die nog een keer draaien? Nou, Gerda. Bij deze pak je partner weer bij de heupjes. Dan kunnen we even heerlijk gaan genieten van Sister Sledge. He's the Greatest Dancer. 6 minuten lang. Even een hele goede discoplaat. Dankjewel voor je appje, Gerda. Wil je ook iets insturen volgende keer? Dat kan 0172 515153 of app naar studiohalve.nl/whatsapp.

voor jou, Gerda. Sister Sledge, He's the Greatest Dancer. Maar dan gewoon in maxi-versie. 6 minuten lang genieten. Straks in de studio is Kirsten Bruinis van Stede. Zij is al meer dan 8 jaar lang initiatiefnemer en vrijwilliger bij Buurten en Zo. Eind februari moesten Buurten en Zo de deuren sluiten. Maar per 1 september gaan ze weer open als Stichting Buurten en Zo. De vraag is natuurlijk, hoe hebben ze dat gedaan? Wat is er in de tussentijd veranderd? En wat is Stichting Buurten en Zo eigenlijk? Voordat ik het in het volgende uur daarover met je daarover ga hebben. Dus met Kirsten heb ik een vraag voor je. Wat hebben Taylor Swift, Ellie Goulding, Tayo Cruz, Jessie J, Bon Jovi, Katy Perry, Britney Spears, Maroon 5 en NSYNC met elkaar gemeen? Ja, ik heb niet eens alle artiesten opgenoemd die in dat rijtje horen, maar het is een lijst met namen waar Max Martin een hit mee heeft gescoord. En als je dat bij elkaar optelt, kun je daar een trap en een glijbaan van en naar de maan mee bouwen. Ja, en deze is ook van hem. It's gonna be me. Van NSYNC. Terug naar de Zero's. Zometeen nog Calvin Harris.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we schakelen even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het super mooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: 6:00, officieel avond. Leuk dat je luistert naar Studio Alphen en je krijgt het nieuws van NOS.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert de drone-aanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarbij kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olie-industrie aan om aanvoerlijnen naar het front te frustreren. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met adressen, telefoonnummers en soms BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is er melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Die is het gevolg van de natuurbranden in Canada en Amerika, meldt het aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt de rook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. En ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol in My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2. Ze was 81 jaar. Dan het weer. Vanavond opklaringen. In de loop van de nacht meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen zon en wolken. Het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dankjewel. Krijg je van mij op de files. Maar ja, op de weg is het ook echt vakantie. Geen files dus vandaag. Dus ik zou zeggen, ja, rij wel voorzichtig. Maar ja, je kan redelijk doorrijden.
9: Dit is Studio Alphen.
10: Met nu
9: de Vrijdagmiddagshow met Jens.
10: Wij zijn erbij.
9: Studio Alphen.

0: Red Hot Chili Peppers hier in de Vrijdagmiddagshow Other Sides. Leuk dat je nog steeds bent aangesloten zo op deze prachtige vrijdagavond. De eerste vrijdagavond van de vakantie is het misschien ook wel. Ondertussen ook aangeschoven hier in de studio is Kirsten Bruynes van Stede. Goedemiddag. Of avond, moet ik zeggen.
1: Goedenavond. Kirsten, ja.
0: Ik denk dat dit al 3 weken op rij fout gaat dat ik zeg goedemiddag in plaats van goedenavond.
1: Maar het is zo'n harskeling.
0: Ja, dus, opeens ging net ook de zon schijnen. Ja. Ik weet niet wat het is. Maar we gaan het hebben over buurten en zo. Want eind februari moesten buurten en zo de deuren sluiten. Maar per 1 september gaan ze weer open als stichting met hetzelfde doel. Namelijk mensen aan de rand van de arbeidsmarkt begeleiden naar een opleiding of naar een betaalde baan. En Kirsten in de studio dus is al 6 jaar lang initiatiefnemer en vrijwilliger. Welkom.
1: Ja,
0: allereerst
1: dankjewel.
0: Gefeliciteerd.
1: Ja.
0: Mag ik misschien ook wel zeggen
1: ja,
0: dat jullie per 1 september weer...
1: Ja.
0: We
1: hebben hard aan gewerkt.
0: Ja.
1: En nu is het zover dat het goed gaat komen.
0: Ja,
1: zeker.
0: Dat gevoel heb ik ook. Ik wil het straks eventjes hebben in het volgende deel van ons interview over wat er nou in het afgelopen half jaar precies is gebeurd. Maar ik wil eerst even duidelijk hebben wat jullie nou exact doen. Wat moet ik me voorstellen bij jullie die mensen aan de rand van de arbeidsmarkt helpen?
1: Ja. Ja, Buurt en Zo is een sociale onderneming in de vorm van een buurtrestaurant, een buurthuiskamer. We hebben een grote keuken achterin en we hebben een grote zaal, restaurant, huiskamerachtig iets bij in de Jozef. Bij ons werkt mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Mm-hmm. Mensen die in de gevangenis hebben of zitten, die het laatste deel van hun straf uitzitten.
0: Okay.
1: En die weer terug moeten in de maatschappij. Maar ook mensen die een verslaving hebben gehad of nog hebben.
0: Ja.
1: Mensen die tijd dakloos zijn geweest. Ja, eigenlijk van alles en nog wat.
0: Ja.
1: Mensen met psychische problemen. Noem maar op.
0: Ja, het zijn vaak externe factoren waardoor je dus dan niet meer makkelijk zou kunnen instromen in de arbeidsmarkt. Niet mensen die een jaar hun baan zijn kwijt geweest omdat er een reorganisatie is. Maar gewoon echt mensen die iets langer onder
1: wat
0: de leden hebben.
1: Een grotere problematiek eigenlijk, ja.
0: Waarom? Want 8 jaar geleden dacht jij, hier moet ik iets mee.
1: Ja, nou ja. Acht jaar geleden ben ik... Het is eigenlijk begonnen. Ik ben 8 jaar geleden heb ik vrijwilligerswerk gedaan in een vluchtelingenkamp in Griekenland. En daar werden mensen uit het kamp, werden daar elke dag uitgehaald. En die werden naar een restaurant gebracht door een Griekse echtpaar. En daar konden ze koken. Serveren, hadden ze dansavonden.
0: Okay, ja.
1: En nou ja, dat maakte gewoon heel veel indruk op mij. Dat ik echt zag dat die mensen die eigenlijk toch een beetje kansloos waren op dat ogenblik en niks te doen hadden, dat ze daar weer een soort invulling van hun leven kregen.
0: Mm-hmm.
1: Toen kwam ik hier terug in Alphen. En dat bleef gewoon heel erg in mijn hoofd zitten. En toen kwam er iets voorbij over dat ze onder de Jozef een sociale onderneming zochten. Toen dacht ik, dit is niet Lesbos, dit is gewoon anders. Maar

0: Er zijn genoeg mensen die gewoon heel weinig kansen krijgen. Ja. En,
1: vaak ook een beetje verborgen, toch?
0: Ja, zeker, zeker. En mensen die ze niet moeten. Ik heb het op papier gezet en de juiste mensen om me heen gevonden. En ja, uiteindelijk is dat geresulteerd in buurt en zo. En nou ja, proberen we dus mensen een kans te geven.
1: Ja.
0: Ja, zonder oordeel, maar ja, je mag hier gewoon je dag besteden hebben.
1: Ja. Ja. En dan kunnen mensen bij jullie aan de slag om te werken.
0: Ja.
1: Dus in de keuken, maar ook als serveerders, denk ik dan.
0: Ja, en we hebben een moestuin aan de ene kant. En we hebben aan de andere kant een grote tuin. Een eetbare tuin inmiddels. En iedereen die hielp mee op wat die kon, zeg maar.
1: Ja. En ik zag ook dat jullie dan lunchpakketten bezorgen. Dat zijn dan ook weer mensen die dat dan gaan doen.
0: We werken ook met 20 vrijwilligers, wat heel fijn is. En die staan ook naast de mensen die aan de rand van de arbeidsmarkt staan. Maar we hebben 5 vaste bezorgers. Mm-hmm. En die brachten, ieder op één dag brachten die maaltijden rond. Of bij mensen thuis die echt het huis niet uit kunnen of die niet kunnen koken. Of wat voor reden dan ook. Maar ook aan dagbestedingen en aan het sociaal pensioen in Leiden. Elke dag een verse maaltijd.
1: Ja, precies. Dat is best wel ook een klus.
0: Ja, zeker. Ja. Eetclubs van kerken. Ja, we hadden eigenlijk wel 150 maaltijden per dag die we rondbrachten.
1: Ja. En als mensen nou nu ineens inschakelen en die horen een soort verleden tijd en tegenwoordige tijd door elkaar heen. Dat kan kloppen, want jullie zijn dus per 1 februari dichtgegaan.
0: Ja. Ja.
1: Wat is daar precies gebeurd?
0: Dat buurt en zo, dat is echt iets alfans. Maar de organisatie achter buurt en zo, die de mensen leverde, zeg maar, aan de rand van de arbeidsmarkt, dat was VCR.
1: Mm.
0: Een VCR kwam uit de Bollestreek. Eigenlijk een soort kleine Rijnficus. Mm. En zij zijn failliet gegaan. En dan ging voor ons een grote financiële stroom viel weg. En wij mochten ook niet van de curator meer open. Dus alles moest dicht.
1: En dat is ook... Ergens, je bent er voor die mensen, maar je hebt die mensen ook weer nodig om de stichting, of toen was het dus nog geen stichting, maar om de organisatie draaiende te houden. En dat kan dan natuurlijk niet meer.
0: Toen even niet.
1: Dat gaat dan per 1 september wel weer gebeuren. Hoe en wat, daar gaan we het zo over hebben.
0: Ja.
1: Laten we eventjes in de tegenwoordige tijd hebben over wat jullie dan gaan doen straks.
0: Ja.
1: Want ik kan me ook voorstellen dat het lastig is om mensen wel te willen helpen, maar dat kun je niet met alleen maar vrijwilligers doen, lijkt me.
0: Nee,
1: met zo'n groep.
0: Nee.
1: Hoe ga je daarmee om? Hoe pakken jullie dat aan?
0: We hadden en we hebben straks weer 2 betaalde krachten.
1: Okay.
0: En die hebben ook echt de papieren om de mensen te kunnen begeleiden. Mm-hmm. En die één kok die heel goed is in het begeleiden van de mensen in de keuken. En we hebben 1 vooraan die helpt in het restaurant of in de tuin. En zij hebben allebei de papieren om mensen te begeleiden, om mensen aan te nemen.
1: Ja,
0: dus... Dat is doorslaggevend, zeg maar, dat we eigenlijk wel weer door kunnen gaan.
1: Ja, en dat zijn dan dus opgeleide begeleiders voor verschillende... Zijn die dan geclassificeerd om verschillende groepen te kunnen begeleiden, lijkt me ook.
0: Ja, om de intake te doen en te kijken. Ja, zeker.
1: Hoe ver is iemand gevorderd? Okay.
0: Ja, zeker.
1: Hoe is het om die wisselwerking te zien tussen vrijwilligers en die 2 vaste krachten?
0: Ja, heel goed. Het maakt bij ons eigenlijk helemaal... Dat vind ik echt mooi. Ja, ik ben ook bevooroordeeld, maar... Ja. Het is gewoon mooi. Het maakt eigenlijk niet uit wat je functie is in de, bij buurten en zo. Of je nou de betaalde kracht bent of de vrijwilliger of degene die aan de rand van de arbeidsmarkt staat. Iedereen die werkt met elkaar.
1: Ja.
0: En iedereen laat elkaar in zijn waarde. En iedereen doet waar hij goed in is. Ja. Ja, eigenlijk werkt het gewoon prachtig.
1: Ja, alleen dan is jammer omdat er dan dus zo'n belangrijke schakel wegvalt dat jullie dan dus dicht moeten.
0: Ja. Zeker. Want eigenlijk draaiden wij eigenlijk best heel goed.
1: Ja.
0: En
1: mensen wisten jullie ook te vinden.
0: Zeker, zeker. Dus toen wij dicht moesten, waren ook heel veel mensen echt wel teleurgesteld. Ja. Ook mensen die maaltijden thuis niet kregen. Maar ook Stichting De Zonnebloem, die bij ons de activiteiten deden. Heel veel groeperingen. Mm-hmm. We deden bij Zwaanswijk catering. Koken voor clubs in kerken. Ja, dat viel gewoon allemaal in 1 keer weg. En dat wordt nog gemist. En we hebben gelukkig al die tijd wel contact gehouden. Dus
1: dat is ook goed om te weten. Dat je ergens ook weer kan instappen.
0: Ja, zeker.
1: Per 1 september.
0: Mensen staan wel weer te wachten.
1: Ja, fijn.
0: Ja.
1: Want jullie leveren dus maaltijden. Maar jullie zijn ook een zaal die dan gehuurd kan worden voor evenementen.
0: Ja,
1: of zo.
0: Zeker.
1: En mensen kunnen ook langskomen om bij jullie iets te lunchen.
0: Ja, Ja, dat werd wel wat minder gedaan. We hadden het vooral van de groepen. Maar je kan inderdaad langskomen om te lunchen. Ja, zeker.
1: En hoe moet ik het dan voor me zien? Want misschien heb je dan dus ook een dag minder mensen nodig of meer mensen. Hoe werkt die verdeling?
0: Ja, nou ja, ik hield eigenlijk de activiteiten bij. En zette de vrijwilligers in. Ja, wanneer het druk is en wanneer het wat minder druk is, zeg maar. Dus
1: een beetje naarmate de jaren ervoor kun je dat beter inschatten denk ik.
0: Het is gewoon fijn als mensen van tevoren reserveren. En dat werd meestal ook wel gedaan.
1: Ja, oké. Okay, dus, zeker die maaltijden natuurlijk.
0: Zeker.
1: Ja.
0: We hebben ook het Hof van Alphen ernaast. Ja. Veel oudere mensen en die vonden het hartstikke fijn om tussen de middag bij ons lekker warm te eten.
1: Oh, wat leuk.
0: Dus,
1: ik herken het wel. Mijn buurvrouw is ook, wordt ook wat ouder en die luncht ook al sinds dat ik haar ken. Ook inderdaad warm tussen de middag. En het is voor die mensen ook weer een uitstapje.
0: Zeker. Ze zat altijd een groepje lekker bij elkaar. Dat is alleen maar gezellig. Ja, zeker.
1: Wat voor reacties kregen jullie terug in de afgelopen jaren van mensen die aan de rand van de samenleving staan of stonden en die bij jullie aan de slag mochten?
0: Nou, die vonden het een fijne plek. Het is heel kleinschalig en heel persoonlijk. Je bent zeker geen nummer. En ja, mensen hadden gewoon weer een ritme, kregen kansen. Wat ik al eerder zei, je wordt niet helemaal veroordeeld, zeg maar. Ja. Ik heb geen idee wat iedereen gedaan had die kwam werken. Dat hoefden we ook niet te weten. Maar kom gewoon werken. Kom op tijd. We hadden heus wel eisen. Kom op tijd en kom je afspraken na. Maar voor de rest liet iedereen in hun waarde. En dat werd echt wel heel fijn gevonden. Ja. Zeker.
1: Ja, want bij zo'n intake bepaalt dan zo'n vaste kracht of iemand zou passen binnen het team. En hoe ver gevorderd iemand in zijn stadium is om in te stromen.
0: Ja.
1: Maar dat is dan als een soort vertrouwensfunctie bij die persoon veilig. Ja. En dan is aan zo'n persoon zelf de vraag, wil je het delen waarom je hier bent of niet?
0: Ja, zeker. En qua vrijwilligers wisten we het eigenlijk nooit. Behalve inderdaad als iemand wat vertelt. Maar ik hoef dat verder niet te weten.
1: Nee.
0: Je bent gewoon welkom. En als je gewoon je dingen doet en je best doet, dan is dat prima.
1: Ja, mooi om te zien, vind ik dat.
0: En we hebben ook mensen die... Nou ja, we hebben iemand die... totdat we dicht gingen bij ons werkte vanaf het begin af aan. En die komt ook niet verder. Maar dit was wel zijn ritme.
1: Ja.
0: En dat is dan ook oké.
1: Dat is ook oké,
0: het is fijn als je mensen verder kan helpen. Maar als het dit is het ook oké.
1: Ja. Ik wil het zo meteen eventjes hebben over het afgelopen half jaar. Wat is veranderd.
0: Ja.
1: Maar ook over de afgelopen 6 jaar. Sinds het begin dat jullie open zijn en nu.
0: Ja.
1: En ook even vooruitkijken naar de toekomst.
0: Ja.
1: Ik denk dat het belangrijk is om dat te doen.
0: Helemaal goed.

0: We hebben het net al eventjes gehad over wat Stichting Buurten en zo precies is. Dat ben jij 6 jaar lang geleden zijn die deuren geopend. Het is een initiatief waarmee jullie mensen met een bepaalde afstand of aan de rand van de arbeidsmarkt weer die markt op proberen te helpen te laten integreren op die manier in de samenleving. Per eind februari, moesten jullie de deuren sluiten. Ja. Hebben we het niet over gehad. Maar zou je nog even kort kunnen uitleggen voor mensen die net inschakelen waarom jullie toen dicht moesten?
1: Ja, buurt en zo is een alfas begrip. Alleen daar zat achter VCR. Die begeleiden ook mensen als een arbeidsmarkt. Dat was eigenlijk de tussenschakel voor ons. Zij leverden de mensen en zij gingen failliet. Toen moesten wij ook onze deuren sluiten,
0: ja,
1: helaas.
0: Ja, want dat was een soort... Het klinkt misschien een beetje oneerbiedig, maar de aanlevering van mensen...
1: Een financiële stroom ook. Ja. En die viel weg. Dus,
0: ja, zeker als je het ook doet voor een groep en die is er niet meer... dan heeft het ergens ook niet zo heel veel nut om open te blijven. Toch gaan jullie per 1 september weer open.
1: Zeker.
0: Dat betekent dus ook dat jullie een nieuwe... organisatie hebben gevonden om mee in zee te gaan, lijkt mij. Ja. Om die mensen wel weer bij jullie te krijgen.
1: Ja, we hebben eigenlijk al die tijd wel contact gehad. Met bijvoorbeeld een Tom in de Buurt of de Binnenvest. Er zijn nu mensen die eigenlijk nergens geplaatst kunnen worden. Ja. Die eerst bij ons waren en die doen nu niks.
0: Ja.
1: En die staan eigenlijk te trappelen dat wij weer open gaan. Ja. En we hebben twee betaalde krachten die gewoon de mensen goed kunnen begeleiden. Dus we worden nu een stichting op onszelf. En ja, daarmee kunnen we dit ook gewoon gaan realiseren weer.
0: Ja. En dat is meer omdat dat financiële plaatje is dan voor jullie zekerder, lijkt mij.
1: Ja, zeker. Ja, we hebben... mooie organisaties binnen de gemeente Alphen die ons gaan ondersteunen. Ik ga nog niet iedereen elke naam noemen, dat heb ik beloofd. Omdat het allemaal nog... we zijn er hard mee bezig, maar het komt sowieso goed.
0: Ja, dus, dat is fijn.
1: Ja, zeker.
0: Ja, en per 1 september kunnen jullie dan weer open?
1: Ja, 1 september, half september. Moeten even kijken.
0: Ja, maar... in ieder geval in september gaan jullie weer opstarten.
1: Ja, zeker.
0: Kunnen mensen dan ook weer maaltijden gaan bestellen, denk ik.
1: Zeker.
0: Hoe was het voor partijen waar jullie al eerder contact mee hebben gehad... om dat nieuws te delen?
1: Dat we dicht moesten.
0: Dat jullie weer open konden.
1: Ja, super blij. Ja, heel blij. Ja. Ook de particuliere mensen die maaltijden van ons kregen... en dat ineens wegviel. Ja. Ja, die zijn gewoon blij dat dat gewoon weer gaat beginnen. Mm-hmm. Maar ook organisaties die bij ons hun vergadering hielden... of wat dan ook. Ja, mensen zijn blij. En ook inderdaad de mensen die nu eigenlijk buiten de boot vallen... die nergens inpassen om aan de slag te gaan. Ja, die kunnen gewoon ook weer komen. Dus ook dat is hartstikke fijn. Zeker.
0: Want per wanneer was voor jullie duidelijk dat het niet helemaal het einde zou worden van de buurt en zo?
1: Nou, toen eind februari was vlak voor de voorjaarsvakantie... toen we hoorden dat we niet door mochten gaan. Ja. Toen zijn we eigenlijk gelijk bij elkaar gaan zitten. Nou, je bent wel een beetje verslagen, maar ook wel een soort strijdvaardig. We dachten, we bedienen gewoon wel iets moois in Alphen. En
0: dit gaan
1: we echt niet zomaar in één keer weg laten glippen.
0: Nee, dat is zonde.
1: Dus toen hebben we ook al gelijk met verschillende organisaties gesproken. En eigenlijk afgelopen maanden heel veel gesproken met heel veel partijen. En de een die wilde wel en de ander wilde niet. Best wel gedoe geweest. Maar we hadden zoiets, als we tot 1 juni geen stip aan de horizon zien, dan stoppen we ermee. Want op een gegeven moment dachten we ook
0: na
1: zoveel maanden praten.
0: Hopen,
1: en elke keer was het niet.
0: Nee.
1: Maar toen ineens kwam uit onverwachte hoeken kwam hulp. Dus toen hadden we zoiets, nu gaan we er weer helemaal voor.
0: Ja, en het gaat ook lukken. Mochten mensen het gemist hebben, per september openen jullie weer je deuren.
1: Ja.
0: Jullie zijn daarvoor al 6 jaar lang eigenlijk open geweest.
1: Ja.
0: Om eventjes verder terug te blikken dan februari. Zijn er dingen die vanaf het begin van de opening van dus nu Stichting Buurten en zo zijn veranderd, als je dat vergelijkt met nu?
1: Hoe we begonnen, zeg maar, en nu?
0: Ja, 6 jaar geleden.
1: Nu gaan we het allemaal wat professioneler aanpakken, zeg maar. Mm-hmm. We hebben nu organisaties die ons kunnen helpen met betere administratie. De administratie was wel oké, maar het was allemaal wel een beetje houtje-touwtje.
0: Ja.
1: Gewoon alles wat professionaliseren erin. En we hebben gewoon organisaties achter ons staan nu die daarin meehelpen.
0: Dus steunen.
1: Zeker.
0: En die dan
1: dus
0: ook...
1: als mensen willen bestellen. Eerst deden ze dat bij mij via de app. Kan nog steeds wel voor mensen die het anders lastig vinden. Maar het gaat vooral via een bepaald systeem. En dan wordt het gelijk betaald. En dan hoef ik geen tikkies te sturen. Zo ging het eerst, zeg maar. En nu wordt dat gewoon ja, wat beter.
0: Ja, zeker omdat jullie dus nu ook een stichting zijn, ja, of gaan worden.
1: Ja.

0: Is dat belangrijk ook voor de toekomstvisie, denk ik?
1: Ja, zeker. Want, nou ja, ik was al een beetje de kartrek ook bij de vrijwilligers. En ik was gewoon best wel heel veel tijd kwijt aan het houtje-touwtje werken. Mm-hmm. En ja, dat is gewoon fijn als dat... Ja, het was op zich niet heel leuk om 's avonds, weet ik veel, 50 bestellingen in te moeten voeren. En tickets te moeten sturen. En als dat gewoon, nou ja, geautomatiseerd wordt, dan is dat gewoon fijn.
0: Dat
1: maar ook
0: makkelijk.
1: De promotie en de reclame helpen organisaties mee. Dus dan hoef je dat ook niet alleen maar zelf te doen.
0: Ja,
1: ja, zeker.
0: En ik denk dat dat juist doordat je dan dus nu weer, ja, misschien met een grootser gevoel opstart,
1: ja,
0: geeft dat ook een zekerder gevoel, lijkt
1: zeker
0: me.
1: Zeker, ja. En we hebben, nou ja, we moesten op zoek naar een bestuur omdat we een stichting worden.
0: Ja.
1: We hebben gewoon ook een heel mooi bestuur bij elkaar met heel veel kennis uit andere hoeken. Dus ja, het geeft een goed gevoel. Zeker.
0: Dat snap ik. Mooi hoe iedereen daar dan in wil bijdragen.
1: Ja, zeker. Zeker.
0: Als we dan eventjes vooruitkijken. Ik kan me voorstellen dat jullie al hebben nagedacht over... Oké, we zijn nu een stichting, maar misschien willen jullie doorontwikkelen. Ik weet niet of jullie daar al over na hebben gedacht. Liggen er al toekomstplannen?
1: Ja, nou, in eerste instantie willen we gewoon weer starten zoals we waren. Gewoon... Nou ja, hopelijk. De meeste partijen hebben toegezegd, maar hopelijk gewoon weer de partijen terug te krijgen waar we mee bezig waren.
0: Nee, dat snap ik.
1: De maaltijden weer naar de mensen toe te gaan die dat gewoon heel hard nodig hebben.
0: Ja.
1: We deden ook vaak maatschappelijke avonden, een paar keer per maand. Over vluchtelingen, over ziekte, over eenzaamheid, wat dan ook.
0: Ja,
1: dat willen we in eerste instantie gewoon weer gaan opstarten. Dat dat allemaal loopt en ja... super fijn als we dit kunnen gaan uitbreiden natuurlijk.
0: En dan kijken jullie daarna wel weer verder hoe dat, of er nog nieuwe dingen bij zouden kunnen
1: zeker
0: komen.
1: Zeker. Ja. Ja, het is wel het geval dat over een aantal jaar gaat de Jozef plat.
0: Oh, dan jullie dus, zijn alvast aan het kijken naar nieuwe locaties.
1: We willen wel gelijk gewoon ook in de race mee om te kijken. Ja, is er straks weer een andere locatie?
0: Ja, dat snap ik. Ja. Een aantal jaar, dus dat obstakel duurt nog even.
1: Ja.
0: Voorlopig, het is een positief vooruitzicht.
1: Ja, zeker.
0: Ik kan ook voorstellen dat mensen nu luisteren en dat ze denken, wat een goed initiatief. Er zijn heel veel mensen die heel veel dingen onder de leden hebben, waarvan je niet eens weet dat mensen dat hebben.
1: Nee.
0: Heel veel onzichtbaar leed ook. Omdat, ja,
1: zeker, vooral eenzaamheid. Er kwamen bij ons best wel veel mensen binnenlopen die gewoon even een praatje wilden.
0: Ja.
1: En bij ons is het gewoon kleinschalig.
0: Ja.
1: Iedereen neemt de tijd voor elkaar. Dus ja, zeker.
0: Ja, maar je zei bijvoorbeeld ook in het begin van ons gesprek, zei je, er zijn mensen die hebben misschien een verslaving gehad en die komen bij jullie binnen. Ja, dat zijn altijd externe factoren waardoor je dus aan de rand van die arbeidsmarkt komt te staan.
1: Ja.
0: Ik kan me ook voorstellen dat mensen daar zelf iets bij voelen. Als iemand nu luistert en denkt, ik wil iets doen.
1: Ja.
0: Wat kan dat dan bijvoorbeeld zijn? Kunnen mensen bij jullie vrijwilliger worden of een bijdrage leveren? Of,
1: zeker,
0: of iets
1: we hebben een mooie groep vrijwilligers. Maar kunnen er altijd meer. Dus ja, zeker, kom maar bij. Als je denkt, dit lijkt me wat. En hoef je nou servetten fout of meekookt? Of, dat maakt ons eigenlijk niet uit. Maar ja, meld je aan. Zeker, welkom.
0: Ja, ja. En iets met donateurs, kan dat ook nog? Of,
1: zeker.
0: Of
1: zeker.
0: Ja,
1: we zijn nu heel hard bezig om het op te starten. Het is natuurlijk vakantietijd,
0: ja,
1: dus een rekeningnummer wordt aangewerkt, zeg maar.
0: Ja.
1: Die heb ik nu nog even niet, maar komende weken komt die wel.
0: Ja.
1: Graag als je denkt, ik zou wat willen geven. Ja, zeker. En het komt ook dan echt op de goede plek.
0: Ja. Ik zou vooral zeggen, hou de updates misschien op de website in de gaten. Of via LinkedIn kunnen mensen jou...
1: Mensen mogen mij inderdaad benaderen altijd. Zeker.
0: Kirsten, heel erg bedankt. Kirsten Bruinus van Steden. Al 6 jaar lang dus initiatiefnemer bij Buurten en zo. Wordt nu een stichting. Per september gaan jullie weer open. Heel veel succes, maar ook heel veel plezier.
1: Ja, bedankt.
0: Toekomst.
1: En bedankt voor deze tijd.
0: Ja, geen dank.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Een aantal Nederlandse gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS in Nieuwsuur. De gemeenten bleken nog steeds per ongeluk zulke documenten online te zetten. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen televisieseries en films, zoals Home Alone 2 en My Left Foot. Brenda Fricker was 81 jaar. Dan het weer, opklaringen, maar vannacht bewolking. Het koelt dan af naar een graad of 15.
0: Verder krijg je bijna de verkeersinformatie van ANWB. Goed nieuws, er zijn geen files van 10 minuten of langer. Dus je kan rustig veilig de weg op.
3: Studio Alphen.

Miste het misschien al, hè? Wat moet je nou dit weekend gaan drinken? Nou, moet ik ook eerlijk zeggen, de barmannen, vrouwen die ik normaal vraag om iets meer te vertellen, Emma, Thomas en Wessel, ja, ze zijn alle drie gewoon lekker op vakantie. Moet je ze ook gunnen? Die mensen werken hard. Dus ik wil een oproepje doen. Ik dacht, zij gaan op vakantie, maar ik denk dat iedereen rond deze periode een beetje gaat genieten van vakantie. Of in ieder geval deze zomer, of het misschien in september pas, erop uitgaat. Vaak trekken we naar het buitenland toe. En nationalistisch dat ik ben, dacht ik, ik ga vragen of we met z'n allen omliggende landen kunnen veroveren. Met een product dat bij ons heel populair is. Het is misschien geen verrassing dat wij Nederlanders heel veel melk drinken. Dus ik ben even gaan kijken naar cocktails waar melk in zit. En ik heb er twee voor je. De vraag aan jou, bestel deze, als je van cocktails houdt, minimaal één keer per dag op een terras. En als alle Alphenaren dat doen op de vakantiebestemmingen, dan hebben we straks, nou ja, stel dat ik bijvoorbeeld naar Sevilla zou gaan en nog 100 andere mensen gaan ook naar Sevilla, dan zijn er dus misschien wel bij één tentje 20 mensen die heel die week cocktails bestellen met melk. En dan raken ze helemaal in de war. Dat lijkt me gewoon heel grappig. Ik heb er twee voor je uitgekozen. Mocht je nou wat meer van zoete cocktails houden, dan heb ik de Blanco Carendedret. De Blanco Carendedret. Dat is liqueur 43 of liqueur Carendedret. Gewoon de normale, die een beetje met karamel smaak. Daar doe je 50 milliliter. En dan dus 150 milliliter melk en ijsblokjes. Dus eerst ijsblokjes in een glas en dan dus de liqueur 43 erbij. En melk en dan gewoon langzaam roeren. En het is gewoon een heel makkelijk mixdrankje. Of je gaat voor de White Russian. Misschien wat gevoelig in sommige landen. Als je naar het Oostblok gaat, zou ik eerder de liqueur 43 bestellen. De Blanco Carendedret. Dan de White Russian. Is bekend uit de film The Big Lebowski. En het is een variant op de Black Russian. Maar dan kan je hem dus maken met slagroom. Of in dit geval met melk. Je doet ijs in je glas. Daar doe je een beetje koffielikeur bij. Dat kan Café Marrakesh zijn. Of Tia Maria. Of, nou, wat heb je nog meer? Even kijken hoor. Wat heb je nog meer aan koffielikeur? Kahlua kan er nog bij. Irish Velvet zie ik. Nou goed, genoeg koffielikeurtjes die je er doorheen kan gieten. En dat meng je dan af.

met melk of slagroom, maar ik zou voor de melk gaan. Oh, trouwens, het ook nog wodka in. Sorry, ik dacht dat het wodka of koffielikeur was. Een heel vaag verhaal wordt dit. Ijsblokjes in een glas, daar doe je wodka en koffielikeur bij. 30 ml wodka, 45 ml koffielikeur. En dan nog 30 ml melk. En dan kan je het nog garneren met koffieboontjes. Dus bestel op vakantie de Blanco 43 of de White Russian. En dan gaan wij alle buurlanden gaan we overnemen. Ja, dat leek mij gewoon heel grappig om te doen. Toch? Dat Duitsland, België, Frankrijk, Spanje, Ibiza. Dat ze overal een tekort hebben aan melk. Omdat wij Nederlanders of Alphenaren massaal cocktails bestellen waar melk in zit. Gewoon om onze nationaliteit eer aan te doen. Dat lijkt me nou pas een adventure of a lifetime. Daarover gesproken, je hoort hier Coldplay. Met een mega hit uit de tent. Welkom in de vrijdagmiddagshow. Leuk dat je luistert naar Studio Alphen.

Ik bedoel, tuurlijk ken je dat. Wat een tracks waren dat in de tents. Maar Cascada heeft een nieuwe plaat uitgebracht. Gaan we even bijpakken. Ik had hier. Een aantal weken geleden kwam ze met een nieuwe track. En toen dacht ik, dit zou best wel weer ook zo'n hit kunnen worden. Het is net, zeg maar, net als die andere nummers die groot werden, is het eigenlijk net iets te heftig. Het is wel gewoon een beetje lekker up-tempo. Maar ja, ik vind het altijd lastig om onderscheid te maken tussen wat vinden mensen nou te grof en wat vinden mensen niet te grof. Dus ik ga hem voor je draaien. Ik ben benieuwd wat je er vindt. De nieuwste van Cascada heet Utopia. Oh, wat, breng me alweer helemaal terug naar mijn jeugd, jaren 10.

Wesley in plaats van Joey, maar de rest blijft gewoon hetzelfde. Nieuwe muziek. Ik zie al er heel veel goede platen in het systeem staan die ze gaan draaien. Geniet nog even van 5,5 minuut Miami Sound Machine en Conga. Tot volgende week! Oh, en als je nou op vakantie gaat, veel plezier.

0: shake your body, baby, do that conga. Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Willem Holleder wordt verplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. Hij vertrekt uit de extra beveiligde inrichting, de EBI, in Vught. Volgens zijn advocaat is het een besluit van staatssecretaris Van Brugge van Justitie, maar het ministerie wil daar niets over zeggen. De crimineel zit een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om Holleder zo streng te bewaken. Het is niet bekend wanneer en naar welke gevangenis Holleder gaat. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar, toen de scholier 14 was, stak hij de vrouw neer tijdens een tassencontrole. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert droneaanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarbij kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olieindustrie aan, met de bedoeling aanvoerlijnen naar het front te frustreren. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol in My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2. Brenda Fricker was al even ziek en overleed gisteravond in Dublin. Ze was 81 jaar. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu?
1: De nieuwe Deuntjesradio.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: Voor de release van Energy, zo heet de plaat namelijk, was het al een regelrechte hit op festivals in Marrakesh, Ibiza en Mykonos. En ja, wat dat betreft had deze track prima gepast bij de uitzending van 2 weken geleden van de Nieuwe Deuntjes Radio, toen het 40 graden was.
1: Ja.
0: Ja, dat is dan toch een uitzending, een moment dat je eigenlijk dit soort platen op de radio wilt horen. Waren het niet dat hij vandaag pas gereleased is, en dan hebben we het natuurlijk over Gordo. Hij bundelt zijn kenmerken diep in de house sound met de eigenzinnige Deense trio Who Made Who. Ja, wie heeft gemaakt, dat weet niemand.
1: Nee, maar ja, weet je, wat je ook zei, eigenlijk paste die beter bij de 40 graden. Maar ja, het weer is onvoorspelbaar, Wes.
0: Het weer is onvoorspelbaar, de muziek ook. En dat is het fijne aan de Nieuwe Deuntjes Radio, want je wordt elke keer weer verrast met de platen die hier worden gedraaid. Wie heeft gemaakt? Geen idee. Uiteindelijk maken ze elkaar, want Gordo en Who Made Who hebben dus de krachten gebundeld in dat opzicht. En dat wordt dan Energy. Nou, laten we die Energy dan ook een beetje geven hier bij de Nieuwe Deuntjes
1: Radio. Laten we maar doen.
0: Ja.
2: Je luistert weer naar je favoriete radioshow. Joey, Dani en Koen nemen je mee langs de nieuwste releases en duiken in het allerlaatste muzieknieuws. Welkom, dit is de Nieuwe Deuntjes Radio.

0: begint altijd zon om je overheen te praten. Ik vind het altijd een heerlijk muziekje om een beetje op mee te deinen.
1: Ja, wij laten hem ook altijd heerlijk eigenlijk lopen. En op het moment dat dit inderdaad komt, dan val je eigenlijk een beetje in een soort romans of zo. Ik weet niet hoe je het moet verwoorden.
0: Ja, de liefde voor de muziek misschien wel.
1: Ja, dat is het denk ik. Ik denk dat je inderdaad, wat je zegt met meedijnen, je gaat helemaal erin in op.
0: Ik vind het altijd lekker op de vrijdagavond. 2 uur lang nieuwe muziek en dat hoor je bij de nieuwe Deuntjes Radio. Ja, mijn naam is niet Joey van der Werf. Nee. Misschien ben ik wel de Joey van der Werf vanavond. Alhoewel, dan moet ik wel een beetje aan mijn Leidse accent gaan werken, denk ik.
1: Ja. En je moet goed Spaans kunnen bij je. Want Joey, ja...
0: Die kan is, niet goed Spaans, ja.
1: Ja, als hij een Spaans talig nummertje moet uitspreken, nou, dan komt het er zo vloeiend uit altijd.
0: Senor, dank.
1: Ja, echt. Ik hoop dat... Misschien dat we er nog eentje hebben vandaag. Ik weet het niet.
0: Wellicht deze avond van de Nieuwe Deuntjes Radio. Ja, Koen Schellinghout, goeie avond is het.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, jij bent er ook gewoon bij. Dani Kapaan, ja, ik heb me laten vertellen dat hij altijd onderweg is op dit moment. Dat hij deze kant op komt en uiteindelijk precies op tijd is om zo meteen diepgaand met Daan te doen, hè?
1: Ja, als het goed is, komt hij altijd ergens tussen de, ja, het muzieknieuws en de diepgaand met Daan komt hij aangezwengeld in zijn autootje. Ik denk dat inmiddels rijdt hij al 180 over de N11. Dat
0: denken wij altijd. Is het zo hard? Oh jee, pas op voor de flitspalen en zo. Dat doe je helemaal niet.
1: Ja, die moet hij zelf betalen.
0: Hier komt hij aan, hoor dat.
1: Ja, het peloton is ook gestart natuurlijk. Ja. Hè? Ja, Tour de France, je weet het wel. Nee, maar hij komt als het goed is eraan.
0: Hij komt eraan en dan is hij op tijd voor het nodige wat we gaan doen deze avond. Want natuurlijk, ja, je zei het al, Koen, de muzieknieuws hebben we. We hebben uiteraard Koens Knaller.
1: Ja.
0: Nederlandstalige hit die je altijd weer een podium geeft.
1: Ja, ik heb een klein teasertje. Want als in deze twee gasten zijn... Ik zeg al twee gasten, zijn vrij nieuw eigenlijk.
0: Okay.
1: En hebben eigenlijk via Instagram en TikTok hebben ze een beetje een eerste nummertje gemaakt. En dat ging een beetje viraal. En nu hun tweede nummertje, die vind ik nog eigenlijk veel beter.
0: Het is toch niet Justin de Wild samen met Rutger van Barneveld?
1: Dat had ik wel gewild, maar dat is helaas nog niet het geval.
0: Nog niet het geval. Het is een ander duo. Ja, misschien wel de nieuwe Bassie Nadering, je weet het niet. Ja. Maar zometeen ga je dat horen bij Koens Knaller. Verder natuurlijk ook, we zeiden het al, diepgaan met Daan. En in het tweede gedeelte van dit showgram hebben we natuurlijk ook het nodige te raden, oftewel de special guest. Want er gaat weer... we moeten gaan...
1: Jij weet dat natuurlijk niet zo veel.
0: Ik heb het wel eens meegespeeld en ik luister het wel eens op de radio. Maar vertel het me toch even in het kort.
1: Voor jou Wes, in principe is dan aan mij deze week de taak om een artiest uit te kiezen. Van degene die nieuwe muziek heeft uitgebracht. Daarin over die artiest heb ik 5 hintjes uitgekozen, uitgezocht. En per hint wordt het natuurlijk een makkelijker hint. Dan zijn het al 5 hintjes. En aan jullie de taak om na elke hint te raden. Ja, over welke artiest ik het eigenlijk heb.
0: Hoe vaak wordt dit goed geraden?
1: Vaak wordt het wel geraden. Maar het is ook een aantal keer...

0: keer niet geraden, maar het wordt denk ik 80% van de keren wel geraden.
1: Oké, okay. Nou dan heb ik nog kans vanavond.
0: Ja, nou, zeker tegen Danieke Paan, dat win je meestal wel. Ja, ja, ja.
1: Nou, pas op, anders maakt hij weer rechtsomkeert. Dan is het succes ermee vanavond.
0: Nee. Laat het niet horen.
1: We gaan het opnemen vanavond tegen elkaar. En ja, natuurlijk, de apotheose van dit program.
0: Zeker.
1: Het deuntje van de week. Ja, ik ben echt reuze benieuwd. Want ja, ik vind echt wel dat er wel platen zijn uitgebracht die kans hebben zijn tot het deuntje van de week.
0: Zeker.
1: Maar ja, wie het wordt, dat hoor je uiteraard aan het einde van de uitzending. Maar ja, ook nog genoeg andere muziek die we natuurlijk gaan draaien. Want de eerstvolgende is Empire of the Sun. Ze slaan namelijk voor het eerst de handen in één met een Venezolaanse. Nee, dat moet ik anders zeggen.
0: Venezolaanse.
1: Venezolaanse, dankjewel Koen. Voor, ja, jouw Venezolaans is beter dan mijn Spaans.
0: Ja, ik heb ooit, nou, dat is wel een beetje vals, maar ik heb ooit een vriendin gehad die Venezolaans was. Dus daarom weet ik ook
1: wel
0: goed uitspraak.
1: Wel natuurlijk.
0: Ik
1: ben
0: wel,
1: precies.
0: Ja, ik ben wel.
1: Hit maken, Danny Ocean op Lego, dat is de plaat. Het Australische duo staat bekend om hun dromerige synthpop en wereldhits als Walking on a Dream natuurlijk. Terwijl Danny Ocean wereldwijd doorbrak met Mi Rehesu.
0: Is dat Spaans? Of
1: ja, dat durf ik niet te zeggen.
0: Ja, zie je, ja, daar ga je al.
1: Kan ook zomaar Venezolaan zijn.
0: Ja, dat kan ook inderdaad.
1: En Lego is geschreven voor de FIFA WK 2026. Nou ja, eigenlijk hadden we dat niet meer willen draaien, want ja, Nederland ligt eruit.
0: Ja, ook al laat toch, dit?
1: Ja, eigenlijk ook wel laat. Maar ja, toch, je merkt ook wel, zeker ook met voetbalgames en dat soort dingen, dat het echt pas een hit gaat worden op het moment dat een toernooi of een spel soort van voorbij is. Dat er weer een nieuwe periode aankomt. Nou ja, die periode is daar voor Empire of the Sun en Lego.

0: En misschien heeft Joey van der Werf dit vorige week ook al verteld. Want vorige week kwam ze ook al voorbij, hè, bij de nieuwe Deuntjes Radio. Toen met het nieuwe Nothing Hill. Maar vandaag heeft ze opnieuw een nummer uitgebracht. De voormalig, het voormalig model is dat, hè?
1: Ja, Suki Waterhouse. Ja, ze wordt heel erg veel gepusht door Spotify, volgens mij. Dus vorige week inderdaad dacht, nou ja, moet het zeker een kans geven. Maar vandaag is ze terug.
0: Nou, en je wordt beloond, hè, met het geduld en ook met de nieuwe track. 18 heet hij. Komt van het tweede studioalbum Memoir of Sparkle Muffin. Heeft niks met de smurven te maken of de muffins die je bij de bakker kunt kopen. Het nummer past in ieder geval bij een dromerige mix van indie pop. Nou, dat was ook zeker te horen. Ook alternatieve pop maakt zij. Ja. Maar goed, ja, in intro... perspectieve sfeer. Wat een woorden zijn het die bij deze plaat passen. Maar zo mysterieus zoals de woorden zijn, is het plaatje ook. En zo hoorde je het ook. Suki Waterhouse.
1: Suki Waterhouse.
0: Suzuki Waterhouse.
1: Suzuki Waterhouse,
0: Empire of the Sun en Lego hoorde je daarvoor ook in de nieuwe Deuntjes Radio vanavond.
1: Ja, Wes. Weet je
0: Ik was bijna in slaap gevallen, maar...
1: Ja, weet jij waar de tijd voor is?
0: Nou, je gaat me nu vertellen, denk ik, hè?
1: Ja, daar is die.
2: Ja, dames en heren. Het is weer tijd. En u weet waarvoor het tijd is. Olé, de knaller, de knaller, de knaller.
1: Hatsee.
2: Het is tijd voor de knaller van Koen. De knaller, de knaller, de knaller. Het moment om weer even gek te doen. Van Wolter Kroes tot aan Jan Smit draait Koentje weer een hit. Waar je zaggerij verdwijnt omdat je stemming wordt verfijnd. De knaller, de knaller, de knaller. Het is tijd voor de knaller van Koen.
0: Olé, ja, wat kan die man voetballen, hè?
1: Ja, zeker weten.
0: Je hebt weer een nieuwe knaller, Koen.
1: Ja, ik heb een nieuwe knaller en ik moet zeggen, ik heb wel een beetje een verrassend duo meegenomen. Het is ook niet zo'n heel bekend duo namelijk. Ik heb het namelijk over Ray en Beer. En daar gaan bij denk ik niet heel veel mensen een lampje dan branden. Zij zijn vooral een beetje onder het jonge publiek bekend. Want zij hebben op Instagram en TikTok hun eerste plaat gemaakt, Fluitje. Ik weet niet of jou dat wat zegt.
0: Nee, eerlijk gezegd niet. Waarschijnlijk zit het niet in mijn algoritme. Maar zijn het dan weer van die influencers die...

0: de muziekbusiness ingaan?
1: Nee, helemaal niet.
0: Oh, dat
1: zelfs.
0: Niet?
1: Het zijn echt wel twee gasten, denk ik ongeveer studentenleeftijd, die gewoon een muziek willen maken. Ja, en dat hebben ze dus inderdaad gedaan om dat een beetje te pushen dus op Instagram en TikTok. En het eerste nummer Fluitje, dat was een beetje... Ja, het is een beetje een gek nummer, maar daardoor pakte het mij wel.
0: Maar gaat het dan om het fluitje van het voetballen, hè? Ik zei al, kan die man voetballen? Ja, ja. Of gaat het om het fluitje van dat ding wat je in je handen hebt op vrijdagavond?
1: En het fluitje wat je op vrijdagavond inderdaad in je hand hebt. Okay. Ja. Dus ze zijn dus vandaag nu best wel snel terug met een tweede nummer. En dat heet Zonnebank. Ja, en ook dit nummer, want deze twee gasten zijn plat Amsterdams. Dus dat is ook nog eens lekker. En geïnterviewd de AT5, dus dat zijn ze inmiddels al. Maar daarin hoor je ook echt in dit nummer hoor je weer dat Amsterdamse accent terug. En het is ook weer een soort gek nummer. En zeker bij het refrein zullen heel veel mensen even schrikken zometeen.
0: Oh, er zit een schrikmoment in?
1: Ja, want de ziekte wordt daarin benoemd.
0: De ziekte?
1: Ja, de ziekte. Het woord kanker wordt daarin benoemd.
0: En echt waar?
1: Ja, alleen het is niet zoals je denkt dat het gaat zijn.
0: Oh, er zit nog een maatschappelijke boodschap achter.
1: Nee, dat ook net niet. Het is heel gek. Het is daarom ook een beetje gewaagd. Maar het is niet een scheldwoord hierin. Het is gewoon een soort... hoe noem je dat? Een soort vaststelling. Het is een feit eigenlijk.
0: Een feit, oké. Maar het is niet bedoeld als een scheldwoord.
1: Nee, helemaal niet.
0: Als ik alles wegbliep, dat wordt een heel gedoe, denk ik.
1: Nee, je moet het eigenlijk een soort zien als een soort... Het is niet zoals rappers, weet je, die even heel de scheldwoordenboeken openhalen. Nee, helemaal niet.
0: Nou, je bent gewaarschuwd bij deze, mocht je het woord horen. Het is dus niet bedoeld ter scheldwoord, feitelijk hoort het erin.
1: Ja. En jullie weten waarschijnlijk wel waarom dit woord erin zit... Als ik de titel van het nummer laten horen aan jullie. We gaan er gewoon naar luisteren, Wes.
0: Kom maar door.
1: Ray en Beer met Zonnebank. MUZIEK

0: niemand het. Dus ze kunnen het eigenlijk veel beter evenredig verdelen voor mij.
1: Ze moeten beter op elkaar afstemmen, wat jou betreft.
0: Eigenlijk wel, maar ja, weet je, aan de andere kant, dat geeft ook weer juist de kans aan dit soort leuke plaatjes om te draaien.
1: En zo is het. En Rainbeer en Zonnebank worden hier dus bij de nieuwe Deuntjes Radio. Ja, we gaan het over nog een Nederlandse talent hebben. En dat is de Nederlandse singer-songwriter Isabel van Gelder. Ze maakt namelijk indrukken met haar dromerige popsound en persoonlijke teksten. Heb jij wel eens van haar gehoord voordat jij...
0: Nou, ik heb er wel eens van haar gehoord, maar niet dat ik eigenlijk naar haar muziek eerder echt veel geluisterd heb of zo. Ik heb er voorbij zien komen, maar niet meer dan dat eerlijk gezegd.
1: Zij is ook heel veel op social media actief praat dan vooral Engels ook. Want ja, ze probeert internationaal door te breken. Ja. En dat doet ze dan ook door op te treden in onder andere Engeland, maar ook in België, in Duitsland. Ja, toch wel landen waarvan je denkt, nou, daar kom je pas op het moment dat je in Nederland bent doorgebroken.
0: Ja.
1: Maar daar lijkt het iets sneller te gaan dan hier in Nederland. Alhoewel, langzamerhand begint nu dat moment daar te zijn voor Isabel van Gelder.
0: Nou ja, toch wel knap, hè? Want zeker Nederlandse, ik heb het idee dat Nederlandse artiesten, nou, die komen echt totaal niet makkelijk internationaal over. Ik weet niet waar het precies aan ligt, maar ook al ben je een Nederlander en je zingt Engelstalig, dan, ik weet niet, daar prikken toch buitenlandse stations doorheen of zo. Ik weet het niet.
1: Ja, alleen haar accent is wel goed. Is echt juist, niet een Nederlands
0: precies,
1: accent.
0: Dat
1: dus dat gaat zij wel schaffen wat dat betreft. Ja, over Engelse artiesten gesproken. Volgens mij komen ze ook uit Engeland. Queen of the Stone Age.
0: Ja, klopt inderdaad, ja.
1: Ook gerenommeerde band inmiddels.
0: Ook laatst nog inderdaad gedraaid, als het vorige week niet was.
1: Echt waar?
0: Ja, joh.
1: En dan zit er een album aan te komen, neem ik aan.
0: Dat denk ik wel inderdaad, ja. Dat kan niet anders.
1: Zo meteen ga je horen met de nieuwste Easy Street. Ja, het is volgens The Time Romans. Het album. Times New Roman. Oh, dat is die font natuurlijk.
0: Ja, die Times New Roman, dat is normaal gesproken een lettertype natuurlijk. Hè?
1: Ja. Ja. Volgens de Times New Romans is dat niet per se de font die zij willen hanteren binnen de krant. Want ja, dat is bijna niet te lezen.
0: Nee.
1: Maar dat is wel hoe het album dus heet. Uit 2023 bevat gastvocalen van Nicky Lane, de zangeres. Dus een beetje rauwe plaat is het. Maar erg lekker. Je gaat hem zo meteen horen na Isabel van Gelder. Haar nieuwste single heet dan Complicated. En we hebben ook nog een jingletje ervoor, geloof ik.
0: Ja, lekker.
2: Tijd voor goede muziek en gelach.
0: Ha, ha.
1: Oeh, ha.
2: De nieuwe Deuntjes Radio brengen je de nieuwste hits.
1: En zo is het natuurlijk.
2: Koen, Dani en Joey zorgen dat je niks...
1: Ja, Wesley, vandaag de Joey van der Werf van dit showgram. Ja, Isabel van Gelder, we kondigden haar al aan. Dit is haar nieuwste Complicated.

0: Lijkt ook niet wat je van ze gewend bent per se natuurlijk.
1: Totaal niet, want als we weten wat we van ze gewend zijn, nou misschien ben je het vergeten. Ja, dat is toch heel wat anders even.
0: Zo.
1: A Queens of the Stone Age. Easy Street is de plaat die je hoorde. En daarvoor ook Isabel van Gelder en Complicated. Ja, er is van alles ook in het nieuws wat betreft de muziek. En ja. Daar hebben we wat voor.
2: Het nieuwe muzieknieuws.
1: Nou, Koen Schellingenhout, wat zit er bij jou in het nieuws vandaag?
3: Ja, ik heb vandaag, ja, is het muzieknieuws? Ik vind het soort van wel bij het muzieknieuws passen. Want ja, de Zwarte Cross is aan de gang. Voor degene die het niet heeft meegekregen. Het grootste festival van heel Nederland. Van donderdag tot met zondag zijn ze natuurlijk elke dag weer met een geweldig kaliber aan artiesten hebben ze daar weer. En daar hebben ze dit jaar ook wat leuks voor gedaan. Ze hebben namelijk een katapult sprong door een freerunner laten doen.
1: Ja.
3: En dat doen ze dus elke dag. Gisteren was het natuurlijk de eerste keer. Nou, dat is niet helemaal lekker gegaan. Ze hebben een katapult van echt 185 km per uur over de grote megatent. Hebben ze laten doen. En in principe verliep de sprong goed.
1: Ja.
3: Tot de landing. Want diegene kwam dusdanig hard met zijn knie tegen zijn helm aan. Dat hij een hersenschudding heeft opgelopen. En dat het daardoor naar het ziekenhuis moest worden gebracht.
1: Ik dacht bijna dat je ging zeggen dat hij iets met zijn knie had. Maar hij heeft een hersenschudding opgelopen, zeg maar.
3: Ja,
1: dat,
3: Het is eigenlijk heel lullig als je het zo hoort. Ja. Ja, met zijn knie tegen. Want hij viel in dat vangnet natuurlijk. En dan waarschijnlijk was het vangnet net te hard of zo. Dat hij daardoor een soort rebound kreeg.
1: Ik zag wel van die testbeelden dat inderdaad dat vangnet, dat hij eigenlijk meer een opvangkussen was het. Dat hij net even te ver lag van de tent af. Dus die hebben ze iets dichterbij geschoven.
3: Ja.
1: Want het was kiele-kiele.
3: Ja,
1: dit was niet kiele-kiele, maar knie tegen hoofd.
3: Ja, was knie tegen hoofd. Ja, en ook best wel bijzonder eigenlijk is dat net daarvoor had Noah, dat is een vrouwelijke vriendinster, die had net afgezegd. Dus het was ook, die had gezegd, het voelde niet goed, de helm zat er los.
1: Die had al zo'n voorgevoel.
3: Ja, die had blijkbaar goed voorgevoel. Want uiteindelijk degene die het overnam, die zat het zeker aan. Maar hij was gelukkig op een hersenschudding na, zat hij alweer terug bij de Zwarte Cross op de camping.
1: Oh,
3: hij voelde zich redelijk goed wel weer.
1: Is dat katapult, is dat nu helemaal afgeschoten dan? Of gaat dat nog wel steeds door?
3: Nou ja, dat was dus de vraag van, gaan we dit dan nog wel doen als het een keer fout gegaan is? Nou ja, ze hebben bericht gegeven vandaag. Het gaat gewoon hartstikke door.
1: Het gaat gewoon door, het maakt niet uit. Het is gewoon een klein op zichzelf staand iets. En,
3: een nieuwe freerunner staat vast in de rij.
1: Bijzonder verhaal. Ja, het is goed te hopen dat het de rest van het weekend wel goed gaat.
3: Ja.
1: En met wie het ook goed gaat, is natuurlijk Roxy Dekker.
3: Ja.
1: De ster is reizende en dat is vanuit haar single Superstar natuurlijk ook te merken.
3: Zeker.
1: Maar ze heeft de afgelopen week laten weten bij Vooraan, dat is een radioprogramma bij 3FM, met DJ Sebastian Okhuizen, dat zij bezig is aan een opvolger van haar debuutalbum. Oftewel, er ligt al een basis voor een nieuw album van Roxy Dekker.
3: Ja, ik heb zelf gelezen dat ze zelfs dit jaar nog een nieuw album gaat uitbrengen.
1: Ja, en op zich is dat ook wel logisch, hè? Want er komt natuurlijk een grote Ziggo Dome show aan. Dan kan je niet weer aankomen met alleen maar Anne Fleur Vakantie en dat soort platen.
3: Dat is wel waar, ja. Ik vind het wel een goede ontwikkeling, hoor. Want ik vind, zeker als je nu een beetje relevant bent, vind ik dat er af en toe te veel wordt geleund op de klassieker soort van die worden gemaakt. Ik vind dat er gewoon lekker veel muziek wordt gemaakt. Veel albums, gewoon elk jaar, elk jaar misschien overdreven, maar om de twee jaar nieuwe, dat vind ik gewoon.
1: En dan hou je de fans ook een beetje vast, weet je wel.
3: Ja, dat mag van mij veel meer terugkomen. Voor mijn gevoel wordt het te vaak een beetje makkelijk omgegaan met de bekendheid die je hebt verworven al.
1: Zo is het inderdaad. Nou ja, goed, we gaan dat merken. In ieder geval, dit jaar nog komt er een album uit van de Roxy Dekker.
3: Wat een goed nieuws. Ja, Wes, ik heb ook nog een nieuwtje meegenomen. Ja. Want naast de Zwarte Cross is ook Lowlands staat weer om de hoek. Ja, en waar normaal gesproken de afgelopen 5 edities binnen een half uur was uitverkocht, is Lowlands van dit jaar nog steeds niet uitverkocht.
1: Hij is nog niet uitverkocht?
3: Nog steeds niet uitverkocht, ja.
1: Nou, dit wordt flink. Cash je daar dan voor überhaupt de organisatie? Want dat gaat gewoon. Ja, die moeten nu echt even aan de bak dan.
3: Ja, want alle 65.000 kaarten waren vorig jaar binnen 20 minuten verkocht. Dit jaar loopt het helemaal niet. Maar toch zegt de organisatie, we maken ons geen zorgen. Ze geven namelijk, de schuld zou ik niet zeggen. Ze zeggen, de meeste mensen wachten gewoon wat langer af. Dat is eigenlijk hun
1: argument.
3: Maar
1: waar wachten ze dan op het weer? Of?
3: Ja.
1: Ik neem aan dat je naar een festival gaat voor de line-up. Maar
3: 21 tot en met 23 augustus gaat dit plaatsvinden. Ja, en ik snap dat je natuurlijk als organisatie ook niet een soort dat je ook niet als een heel erg paniek wil zaaien om iets. Maar ik denk dat dit toch geen goed nieuws is voor Lowlands. Want
0: het zal misschien ook te maken met de line-up dan natuurlijk.
1: Ja, wellicht.

0: Maar ja, goed, daar is ieder jaar discussie over natuurlijk. Uiteindelijk weet je het achteraf en dan hoop je gewoon een heel mooi festival tegemoet te gaan, heet dat dan. Maar uiteindelijk hoop je wel dat er gewoon genoeg kaarten worden verkocht, uitverkoopt, omdat je het volgend jaar opnieuw wil organiseren. Ja, en hoe meer geld je binnenhaalt, hoe betere artiesten je kunt regelen natuurlijk. Zo is het
1: zeker
0: ook.
1: Zeker.
0: En of hij op een festival staat dit jaar, dat durf ik niet te zeggen. Nee. Jet Rebel gaat het om. Inmiddels 35 jaar. Hij is net zo oud als ik. Dat vind ik ook wel bijzonder om te horen.
1: Jij bent het.
0: Nee, ik ben geen Jet Rebel. Oh, nee, ik ben wel bij een concert geweest en speelde die echt de hele avond door. En op een gegeven moment ben ik maar naar huis gegaan, want hij bleef nog spelen. Ja, dat was echt in de tijd dat hij heel veel middelen gebruikte die niet op de radio genoemd moeten worden.
1: Hij kon gewoon door blijven gaan.
0: Hij bleef maar doorgaan. Ja, het was op een gegeven moment 2 uur 's nachts. Ik was er klaar mee. Het begon om 9 uur of zo. Dus ik vond het even genoeg, zeg maar.
1: Ja.
0: Maar hij is na een lange periode van weg geweest, is hij weer terug. Hij heeft weer een beetje zijn leven opgepakt. Maar ook de muziek opgepakt. En dat is ook hetgeen eigenlijk wat hem nu behelst om weer soort van terug te keren.
1: Ja.
0: Want muziek helpt hem ook bij het verwerken van problemen en dat soort zaken. En daar is dan een gevolg van uitgekomen. Eerder al een single van Chains Coming Around the Band. Maar vandaag is daar een vervolg op gekomen. En dat heet dan Sorry Mama.
1: Ja, misschien toch wel een beetje, wat je zei, die verboden middelen, dat hij daar een beetje spijt van heeft. En zijn moeder daar sorry tegen wil zeggen.
0: Hij vertelt vooral eerlijk over zelfreflectie, het uiten van gevoelens, dat soort zaken. En benoemt hij dan in die single. Dus ik dacht, laten we hem dan ook maar meteen draaien als we het erover hebben. Dat lijkt me wel een goed idee, toch?
1: Ja, vind ik dan wel een goed idee. Passend.
0: Lekkere plaat, Jet Rebel, Sorry Mama.

Miss the Jet Rebel. Helemaal terug en maakt ze excuses. Aan zijn moeder. Ja, dat is toch mooi ook wel om te horen. Ik bedoel, als je excuses moet maken, dan moet je dat zeker aan je moeder.

0: te doen, want uiteindelijk ja, die voet je op samen met je vader of misschien wel opa en oma erbij.
1: Je hebt er maar eentje.
0: Je hebt er maar eentje. Nou ja, als het goed is. Hè. Ja, tegenwoordig kan het ook twee zijn. Dus, ja. Wie ook ouders heeft, ja, dat is natuurlijk Kelly Clarkson. Anders was ze nooit geboren, maar brak wel in 2002 door. Als winnaar van het eerste seizoen van American Idol. Ja, kennen we dat nog? Dat is toch een programma die we eigenlijk al lange tijd niet meer hebben gezien.
1: Nee, want, jammer.
0: Ja, nou ja, we hebben tegenwoordig die stoelen die weer draaien.
1: Ja, is niet hetzelfde.
2: Komt het daar vandaan ook, trouwens? American Idol?
0: American Idol. Volgens mij was de Idols. Was,
1: nee, dat was
2: komt
1: eerder.
2: Het daar vandaan of niet?
1: Ja, dat was eerder.
0: Was dat eerder dan
1: Nederland? Veel eerder.
2: Was dat eerder, ja? Hebben wij dit ook weer verzonnen, joh? Net zoals The Voice?
0: Nou, The Voice hebben we verzonnen. Ja. Ja, althans, wij niet. Maar die mediamagnaat John de Mol natuurlijk.
2: Maar hebben wij de Idols ook verzonnen dan?
0: En volgens mij is dat wel iets wat wij hebben verzonnen en uiteindelijk in Amerika groot is geworden en dan wereldwijd is gegaan. Of juist andersom, dat kan ook.
2: Maar... Ja, dus dat wij het hebben overgenomen, ja. Zeg maar.
0: Maar goed, Kelly Clarkson
1: Engeland.
0: Is van... Oh, Engeland komt er vandaan.
1: Engeland.
0: Nou, dankjewel voor de informatie. Ja, is toch wel goed om even dat ook... ja, exact. Maar Kelly Clarkson, die komt er dus vandaan. Wereldwijd natuurlijk gebombardeerd tot een van de grootste talenten van dat moment. Is toen een beetje afgezwakt, maar uiteindelijk, ja, ze doet het nog steeds. Hè. Heel veel optreden, heel veel soul, heel veel rock dat ze nog steeds zingt. I Be Lying is haar nieuwste single van dit jaar. Volgens Clarkson zelf. Een sarcastisch nummer met invloeden van Prince. We gaan het horen. In de coupletten met een krachtige pop-rock sound in het refrein. Nou, ik ben heel benieuwd. De comeback van Kelly Clarkson in de popmuziek. I Be Lying.

0: Ja, ik heb hem natuurlijk allemaal van het nummer Daylight. Ja. Zou er zo inpassen hoor, deze plaat. Daylight. David Kushner, Electrified, is zijn nieuwste plaat. Een nieuw hoofdstuk toch wel ook in zijn muzikale carrière. Want waarin hij de overweldigende gevoelens van een beginnend liefdesliedje bezingt, doet hij dat binnen dit nummer dan. En het nummer is door Kushner zelf geschreven. Laat opnieuw zijn kenmerkende emotionele stijl horen, maar wel wat meer ge-electrified. Ja. Er zit toch wel wat meer elektrische tonen in.
1: Ja, inderdaad. Jort, waar zijn stem normaal gesproken echt alleen maar draaide om zijn stem, is het nu iets meer...
0: Eigenlijk was zijn stem de muziek en juist. Nu is de muziek naast zijn stem.
1: Precies.
0: Eigenlijk
2: hoe het een beetje hoort, toch ook?
0: Ja.
1: Ja.
0: En wat ik ook hoor is trouwens de stem van Dani Kapaan. Dani,
2: ja.
0: Hi.
2: Ja. Goedenavond.
0: Hij is er hoor. Uiteindelijk is hij deze kant op gekomen. Hij heeft jouw opmerking niet gehoord, dus hij is niet rechtsomkeerd.
2: Wat heb jij gezegd? Oh, dan ga ik gelijk weg.
1: Nee, blijf nog even zitten.
0: Ik vertel het je zo meteen
2: wel. Ja, is goed.
0: Ja. We moeten nog een uurtje door.
2: Ja, precies. Dus, ja.
0: Dani, jij bent precies ook op tijd voor een item wat je altijd hebt. En dat heet dan... Diepgaan met Daan, hè?
2: Ja, dat klopt, ja.
0: En, jullie kondigen dat altijd op een speciale manier aan, geloof ik.
2: Ja, ja, wij moeten onze keel even schrapen, want onze zangstemmen die komt...
1: Ja.
0: Komt ook tevoorschijn. Oké.
2: Ja.
0: Ben je er klaar voor dan?
2: Ja,
1: ja, doe maar.
0: 3, 2...

0: denk, doe de lage toon.
1: Ja, ja, mooi. Ja, ja, wel, ja, dan wordt het gewoon drie stemmen. Hebben we nog nooit gehad eigenlijk.
2: Nee, nee. Oh, Joey wil nooit mee.
1: Joey doet nooit mee. Doet nooit mee, nee. Maar nu moet hij wel, want nu hebben we gehoord hoe het klinkt.
2: Ja, dus ik kan wel nog weten.
1: Ja, precies.
0: Nou, als ik de Leidse R onder de knie krijg, dan mag hij mee gaan zingen.
1: Ja, precies.
0: Maar vertel dan.
1: Ja, ik heb vandaag weer een artiest meegenomen. En dit is denk ik oprecht de kleinste artiest die ik ooit besproken heb met de Diepgaand met Daan. Ik ben altijd vind het leuk om onbekende artiesten een beetje ruimte te geven. En deze artiest komt uit Amerika, is Filipijns van afkomst. En hij heet Noah Torralba. En die heeft 293 maandelijkse luisteraars. Dat is echt niet veel.
0: 203?
1: Ja.
0: Wauw.
1: Ja, bizar, hè?
0: Dat is, ja, ik ken de lokale artiesten uit Alphen aan de Rijn die iets meer hebben per maand. Dat
1: precies.
0: Is, ja, bizar.
1: Ja, dit is echt super klein en hij is al echt wel een tijdje bezig. Maar al zijn songs zitten onder de 1000 streams ongeveer.
0: Okay.
1: Dat zie je dan niet precies, hè? Dat is altijd met 1000.
0: Dat zien de artiesten altijd zelf.
1: Ja, de artiesten zelf, ja.
2: Maar ja.
1: En die samenwerking vind ik dus bizar. Jij kent hem denk ik niet, maar Corey Wong West, die hebben wij wel vaker besproken in de radio. Dat is denk ik een van de beste gitaristen op dit moment in zijn stijl. En dat is echt veel funk en jazz, zeg maar. En die is echt groot. Die verkoopt zeg maar hier drie keer de avonds uit. Makkelijk.

0: Die is gewoon 100.000 keer zo groot als de artiest die je zo wil gaan draaien hier.
1: Ken jij Wolfpack of niet?
0: Wolfpack?
1: Ja, Wolfpack.
0: Ja, die ken ik, ja.
1: Ja, daar is hij de gitarist, was hij daar.
0: Oh, wauw.
1: Heeft hij wel eens vaak mee samengespeeld. Dat is best een grote band, toch?
0: Maar, is hij dan misschien wel een van de beste gitaristen op dit moment van de wereld?
1: Dat vind ik altijd lastig om te zeggen. Want iedereen heeft zijn eigen kracht in zijn bepaalde stijl. Maar hij is denk ik wel echt de beste funk-artiest. En dat hij dan met zo'n kleine artiest ook in aanraking komt, dat vind ik toch echt heel bijzonder. En ik luisterde dit nummer en het heeft echt, Corey Wong is echt wel van de snelle aanslag van een gitaar, zeg maar. En dat heeft dit nummer echt extreem. Maar ik vind de stem van Dinoah vind ik ook echt heel goed bij deze stijl passen. Ik snap ook echt niet waarom hij maar zo weinig streams heeft. Ook omdat hij vanuit Amerika, zeg maar, altijd zijn nummers uitbrengt.
2: Ja, je moet jezelf verkopen. Ik denk dat
1: Is het ook. En dat is denk ik ook wel lastig weer. Omdat je natuurlijk vanuit zo'n groot land komt.
0: En jij zit in zijn team, geloof ik. Dus wat dat betreft heeft hij al een aantal luisteraars extra erbij gekregen.
1: Ja, precies. En ik hoop door dit nummer te luisteren dat er nog veel meer fans voor hem bij komen. Dus we gaan snel luisteren naar zijn nieuwste single, Nothings and Somethings. The way-

0: Hij hoort inderdaad terug, hoor. Ja, dat is de piano dan, maar je hoort echt... Ja, jij bent van de muziek, dus jij weet ook precies hoe zo'n gitaartje werkt. Maar lekker, nee, dit.
1: Ja, lekker, ja. Hè?
0: En bijzonder dat eigenlijk zo'n grote artiest als Corey Wong dus samenwerkt met een vrij kleine artiest. Ja, alleen.

0: in streams al. Want ik heb geprobeerd op te zoeken hoe groot die persoon is. Maar dat is niet te vinden. Het is zo onbekend 1,80. Is die persoon.
1: Ja.
0: 1,80?
1: Hij komt uit de Filipijnen. Dat dus
0: vind ik namelijk groot voor
1: me. Ja, precies.
0: Goed, dat wat betreft diep gaan met Daan. Hè, want daar ging het natuurlijk om. Een bijzonder artiest die dus ook even een podiumpje kreeg hier bij de Nieuwe Deuntjes Radio. Zometeen in het tweede gedeelte van de Nieuwe Deuntjes Radio. Dan natuurlijk nog meer nieuwe muziek. Want ja, daar draait het om deze avond. En ook zometeen gaan we even quizzen. Ja. We hebben even een spelletje.
2: Ja, de special guest.
0: De special guest. Ik ben heel benieuwd wie het deze week wordt. En natuurlijk de apotheose van dit programma. En dat is het deuntje van de week. Ja, wie dat is, daar ben ik ook heel benieuwd naar. Dus ben je ook nieuwsgierig? Blijf vooral luisteren. Tot 9 uur, Nieuwe Deuntjes Radio.
3: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
5: Sit van der Linde met het NOS Journaal. 200 bewoners van de Heesterbuurt in Den Haag moeten hun huis uit na de vondst van een drugslab. Er werd zo'n 1000 liter aan chemicaliën gevonden. Omwonenden worden vanavond ergens anders opgevangen. Het is onbekend of ze vandaag nog terug naar huis kunnen. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgeleed en in een substantie viel. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. In en rond Den Haag rijden de rest van de avond geen bussen meer. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden dat reizigers vanavond niet meer met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt, is onbekend. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Die is het gevolg van natuurbranden in Canada en Amerika, meldt het aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt de rook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. Ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De 13e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Zwitser Mauro Schmidt. Hij won het in de sprint van de Colombiaan Harold Tegada. De Brit Tom Pidcock werd derde. Het is voor Schmidt zijn eerste ritzege in de Tour de France. Tadej Pogacar blijft klassementsleider. Hij heeft een voorsprong van 3 minuut 36 op Jonas Vingegaard. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu?
6: Met nu?
4: De Nieuwe Deuntjes Radio.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
4: Studio Alphen.

0: En je bent er middenin beland. Jouw weekend. Of Josi natuurlijk begonnen. En zo heet ook de nieuwste plaat van Medusa. Samen met Galit was dat. In de nieuwe Deuntjes Radio. Die we weer tot 9 uur uitzenden op Studio Alphen Kagen Brazen. Maar Koen is erbij.
1: Ja, tuurlijk. Gezellig.
0: En natuurlijk ook Dani is erbij.
2: Ja, goeie avond allemaal.
0: Ja, hallo. Jij was gisteren bij The Weeknd, hè?
2: Ja, ik was gisteren bij The Weeknd.
0: Even heel kort, want dat was wel toch een heel bijzonder verhaal.
2: Ja, ik ga op donderdagavond, zei een vriend van mij, ik geef een feestje, leuk in Leiden. Dus hij zegt, je moet tussen 4 en 6 moet je er zijn. Dus ik daarheen. Nou, ik kan je één ding vertellen, we waren niet in Leiden. We waren opeens in Amsterdam in de Arena bij The Weeknd.
0: Maar je gaat serieus. Een avondje uit en dan sta je ineens daar.
2: Ja, hij had een soort verrassing. Hij zei, omdat ik jullie zo waardeer als vrienden, heb ik gewoon...
1: Heb je zijn nummer toevallig?
2: 4 golden tickets voor The Weeknd. Dus stond ook helemaal vooraan.
1: Ook Golden Circle, het is niet even tickets. Circle, ja. Het is ook Golden Circle, het hoogst haalbare.
0: Ja. Bizar is het. Maar een leuke avond gehad, neem ik aan.
2: Ja, was echt heel vet, ja. Ja, vanavond staat hij er weer, als het goed is.
0: Ja, en wie er ook staat is Joey van der Werf. Ja. Vandaar dat ik de Joey van der Werf van de vanavond ben.
1: Ja.
0: Nog niet met de Leids Air, maar ik werk eraan. Dus we gaan het proberen tot 9 uur. Ja, zometeen bij de nieuwe Deuntjes Radio natuurlijk de special guest. We gaan ook platen draaien van toch wel een artiest die lange tijd niks van zich heeft laten horen. Heel bijzonder dat ze weer terug is. Het is een zij.
1: Ja.
0: We kunnen haar allemaal meezingen. Althans, een track daarvan die ze eerder heeft uitgebracht. Alleen, ja, deze vind ik toch wel een bijzondere plaat, moet ik zeggen. Zometeen ga je er mee kennis maken. We hebben het over Carly Rae Jepsen. Eerste muziek van iemand die ook wel een beetje een Latijns tintje kan geven aan de zomer. De Latin muziek is ook een beetje de sfeer die deze zomer meebrengt. Ja. Want er zijn heel veel artiesten die dus echt Latin muziek uitbrengen. Of in ieder geval waarvan de plaat ook uit Latin-achtige muziek bestaat.
1: Ja. Ja, ik heb sowieso wel het idee inderdaad dat dat wel echt trending is, hoor. Sowieso de Latin, de reggaeton, dat is wel echt heel erg booming, hoor, nu.
2: Ja, en dat is wel echt wel, daar moeten we wel voor dansen, eigenlijk, voor dat soort muziek.
0: Zullen we dan klaarstaan om te gaan dansen?
2: Ja, vind ik eigenlijk wel goed.
0: Je kan ook bijna niet stilzitten op deze muziek. We kennen hem allemaal van Paolvidarte.
1: Ja.
0: Ik probeer me iets aan te zetten.
1: Dit is ook Joey's rol. Ja, Joey met zijn Spaanse uitspraak.
2: Die heeft echt wel een talenknop, hoor. Die kan echt van alles.
0: Maat.
2: Ja, precies.
1: Ja, heerlijk.
0: En zin in de zomer, man. Ja, dat kan ik heel makkelijk uitspreken.
1: Zin in de zomer, man.
0: Zijn nieuwste is Marchar. Rolf Sanchez hebben het over. En je gaat hem horen bij de nieuwe Deuntjes Radio. Zijn nieuwste...

0: Zo dan, wat een sound, hé. Ja. Barcelona. Alleen dan met een T. Barcelona. Het is een bijzondere titel, maar ja, ik zou het toch uitspreken als Barcelona.
1: Ja.
0: Als Joey van der Werf
1: zei. Ja. Ja. Ja.
0: Sophie Tucker, de nieuwste plaat van de Noorder, ook hier in de Nieuwe Deuntjes Radio. Ik wilde bijna zeggen de ochtendshow, maar ik heb het gelukkig nog niet gezegd.
1: Nee,
0: in ieder geval geen onbewustie.
1: Nee, en ook niet de Café Dengeloek.
0: Nee, maar dat heb ik al. Dat zit niet meer in mijn systeem.
1: Nee, gelukkig. Dat snap ik wel.
0: Ondanks dat het wel tijdstip is dat Café Dengeloek natuurlijk normaal gesproken uitzond. Althans, dat is inmiddels ook alweer 3 jaar geleden.
1: Oh, bizar,
0: drie
1: jaar alweer.
0: We zitten alweer 3 jaar hier. Lang. Dat is echt bizar. Maar nog even over Sophie Tucker, Amerikaans duo natuurlijk. Sophie Hallett Well en ook Tucker Helfern. Dat zijn de twee die erachter zitten. Al jaren
1: bekend. Iedereen denkt dat het één persoon is.
0: Ja, hallo, ik ben Sophie Tucker. Nee, het is Sophie en Tucker. Ja, dat op zich, ja. Toch bijzonder, hè? Ja. Maar het is jarenlang bekend om een energieke mix van house, van techno, van dat soort dingen. Nou, er zat ook een beetje techno in ieder geval in deze plaat. En Barcelona dus, daarvoor ook, als we het toch over Spaans hebben. Maar tja, wat staat jij?
2: We gaan nu over op het Spaans.
0: Dat hoeft niet, want we hebben namelijk een Engelse artiest. We gaan namelijk 3 heel verschillende platen draaien. We trappen af met Lucas Graham, Good Times, die ga je zo horen. Optimistisch popnummer van de Deense band die wereldwijd doorbrak met 7 Years.
1: Ja, dat is inderdaad wel. Ja, het is. Voor mij, ze maken nog steeds best wel veel muziek, maar iedereen blijft toch bij die plaat hangen. 7 Years.
0: Ja, dat is toch ook. Als je het over hem hebt, over Lucas Graham, dan heb je het echt over die plaat.
1: We hebben hem ook een paar keer al gedraaid en je komt automatisch. Je kan niet over hem praten zonder dat toch even kort te benoemen.
0: Nee, maar daarmee loopt hij wel ook een beetje vooruit, hè, op iets wat nog komen gaat. Met deze track die je zo gaat horen, Good Times. Ja. Good Times voor hem namelijk, want volgende maand, geloof ik, dan komt er een album uit.
1: Kijk.
0: Van Lucas Graham.
1: Dat is lekker.
0: Ik weet niet

0: Seven Years dan op de B-kant staat.
1: Dat denk ik niet.
2: Er wordt er wel meer verkocht. Dus op zich zou ik het gewoon doen.
0: Ja, dat zou ik. Ja. Ja, ik weet alleen niet als je het cd'tje omdraait of dat je dan nog steeds geluid hoort.
2: Ja, goed. Ja, punt.
0: Vaak krijg je dan een error.
1: Wordt heel lastig.
2: Ja, dat weet ik. Maar dat is, ja, dat is voor hem.
0: Ja. Dat was de eerste van de drie die je zo gaat horen. Ook Feline en Mel, die ga je zo horen met Remember Us. Een sfeervolle samenwerking waarin de twee Nederlandse artiesten hun dromige indie-popstijl gaat samenbrengen. En als laatste is dan I Wonder, waarop het DJ-duo Sunry James en Ryan Marciano, jawel, de collega's van de... Zitten ze nou bij Q538 tegenwoordig? Ik weet het niet meer.
2: Volgens mij 538 inderdaad, ja.
0: Nou, de DJ's van 538. Sunry James, Ryan Marciano, ga je ze horen. Met Karsten, Zuid-Afrikaanse choir doet er ook aan mee.
2: Ja, dat is wel...
1: Ik vind het heel ingewikkeld.
2: Nou, maar ik heb het nummer wel geluisterd.
0: Vind je mijn uitleg ingewikkeld?
1: Nee, gewoon de samenwerking.
0: Ja, dat is het wel een beetje.
2: Ja, want ik heb normaal gesproken inderdaad, dan als je Sunny James, Ryan Marciano, dan heb je, DJ, dat zal een standaard DJ-nummer zijn. Maar dat is dit nummer, vind ik, niet. Het is niet zo standaard als dat je zo'n 13 dozijn nummer. Dat vind ik deze keer helemaal niet. Dus ik was positief verrast dat ik nu maar hoorde.
0: Positief verrast. Heb jij ook een positieve verrassend effect gehad?
1: Ik wil vooral positief verrast worden, denk ik.
0: Oké, je hebt hem nog niet gehoord, dus nee. Nou, laat je vooral verrassen en niet alleen Dani laat je verrassen. Maar jij ook, want zometeen dus de nieuwste van Sunny James, Ryan Marciano. Maar ik zei het al, we beginnen natuurlijk met die ene. Dat is die van Lucas Graham, Good Times. En of het een good time wordt, oordeel zelf.

0: van vindt. Want Koen die zei het al, dit is echt een plaat waar hij heel lekker op gaat. Fijne Zeker. Track. De African beat zit erin, ja. de choir, het koor. Wat vind jij ervan?
1: Nou, ik moet zeggen, je neemt de woorden een soort uit mijn mond. Want ik wilde inderdaad zeggen, je hoort echt wel de African vibe eigenlijk, noem ik het een beetje.
0: Ja.
1: Alsof je, ik weet het, je wordt een beetje meegenomen naar het landschap in Afrika, zeg maar.
0: En ik vind het altijd wel lekker klinken, omdat het ook verrassend is. Weet je? Je hoort dan inderdaad die Latin heel erg doorheen. Je hoort die Nederlandstalige muziek. En dan komt ineens die African beat erin. Ja. En dan raak je toch verrast op de radio.
1: Ja, vind ik wel leuk.
0: Ja, en dat vind ik ook het leuke aan dit programma, Nieuwe Deuntjes Radio. Waarin we ook, en dat vind ik nog leuker, een quizje gaan spelen.
2: Ja.
0: En dat is dan natuurlijk

0: Ja, de special guest.
1: En dit liedje vind ik zo leuk. Dit is lekker, hè?
0: Dit deij je ook lekker mee.
1: Vooral als je de quiz hebt, is dit lekker. Als dan mensen het niet weten, kan je gewoon lekker hier naar luisteren.
2: Nee, precies. Ja.
0: Hey, Wes, is dit jouw special guest ontmaagding eigenlijk? Of heb je hem wel eens gedaan?
1: Nee, ik heb hem wel eens eerder meegespeeld. En ook stiekem heb ik hem wel eens meegespeeld op het moment dat ik aan het luisteren was. En dan zit ik Joey te appen. Maar goed, die is dan natuurlijk aan het presenteren, dus die kan niet meekijken. Nee. En af en toe dan ziet hij wel eens een dingetje voorbij komen. En dan hoor ik ineens, ja, de grote baas luistert en dit en dat. Ik denk, grote baas, dat is het niet, want ik ben klein en ik ben geen baas. maar ja, uiteindelijk dan probeert hij dat dan mee te nemen in de uitzending. En dan slaat het eigenlijk al nog wel, omdat dat 2 minuten geleden is behandeld.
3: Maar hij geeft gewoon een soort antwoorden. Jij geeft de antwoorden aan hem door. Is dat nu wat ik hoor? Of...
1: Ja, op het moment dat ik meespeel en
3: dus
1: ik heb er
3: ook
1: tijd voor,
3: achter,
1: dan doe ik inderdaad precies, mee dan via de app.
0: Maar stuur je dat dan door aan hem als hij zelf het soort van het uitlegt? Of ook als wij een uitleggen? Want dat zou wel verklaren waarom hij het zo vaak goed heeft.
3: Ja,
0: wij een soort mol heeft.
1: Ja. Nee, ik ben niet de mol.
0: Nee?
3: En jij bent niet de mol.
1: Nee, en hij is ook niet de mol, zeg maar. Dus we zijn samen niet, wij zijn niet de mol.
0: Nee, oké. Vooruit dan maar. Nee, ja, ik vertrouw er geen kant. Ja, de mol zou dat ook zeggen natuurlijk. Dus weten we nog steeds dit.
3: Kunnen we ook een keer spelen trouwens. Wie is de mol?
1: Is de mol? Ja,
0: inderdaad. Ja.
1: Van dit programma.
0: Ja. Maar ik heb vandaag toch al... mag ik het jullie moeilijk gaan maken? Ik denk, dat doen we altijd even een percentage geven van hoe groot de kansen zijn. Ik zou het percentage wel schatten op 95%.
1: Ah, dat vind ik wel hoog.
0: Ja, wel hè?
1: Ja,
0: ik gun het jullie een beetje. Maar voor Dani is misschien wat lager dan 95%.
3: Ik ben niet zo goed in het spel, Wes.
0: Ja, dat heb ik ook net uitgebreid verteld.
3: Misschien kan je trouwens mij een keer appen gewoon tijdens de show.
1: Ik moet jou gewoon appen,
3: precies.
1: Dit was precies de reden waarom ik zei van... nou, pas op, dadelijk keert hij weer om.
3: Ja.
0: Hebben jullie allebei een pennetje bij de hand?
1: Ik heb een pennetje.
3: Ja, ik ook.
0: Oké, nou ja, dan gaan we gewoon naar de allereerste hint. Daar heb jij iets voor, volgens mij, hè?
1: Heb ik daar iets voor?
0: Oh.
3: Ja, hoeft niet hoor.
1: Hoe werkt dat ook
0: hoeft
1: weer?
0: Hoeft niet. 1. Het is gewoon letterlijk countdown. 1.
1: Oh. 1.
0: Kijk, 1.
1: Oh ja, ik heb het hier. Wacht, dat
0: wel,
1: staat...
0: Hè?
1: Ja, ik zit natuurlijk in iemand anders zijn account een beetje te werken. Dus een beetje lastig. Maar dit is...
0: 1.
1: Ja,
0: heerlijk.
3: Mooi.
0: 1. Al meer dan 30 jaar muziek.
1: Al meer dan 30 jaar muziek.
0: Ja, meer krijg je nog niet van me.
1: Zegt ook dat je denkt, ja, al meer dan 30 jaar muziek. Telau, ja, op meer dan 30 jaar muziek. Doet het niet meer, maar op meer dan,
3: ja.
1: Ongelooflijk.
3: Ja. Misschien...
0: maar de eerste intent, Michael Jackson, moet niet zo makkelijk zijn.
3: Op meer dan 30 jaar. Hij is sowieso ouder dan 30. Misschien is The Weeknd wel.
0: Ja, je weet het niet.
3: Ja.
1: Ik wilde iets opschrijven, maar die klopt. Nou, het zou misschien nog wel eens kunnen.
0: Oh,
1: het ligt een beetje aan de interpretatie. Het lijkt een beetje op de stellingen van Thijs van der Dussen, zo te vroeg.
0: We hebben hier Joey van der Werfzaas. Ja, die heeft het ook altijd opeens goed.
3: Ja, of die zit dan zo lang na te denken en opeens zegt hij, ik heb een ingeving. En dan...
0: Ja, en dan kan het of zijn, hij schrijft op Frans Bauer, of hij schrijft daadwerkelijk het goede antwoord op. Dus ik weet niet wat jij hebt gedaan, maar ik hoop het eerste eerlijk gezegd.
3: Ik heb ook nog helemaal niks opgeschreven.
1: Oh jee.
0: Kom op Daan, nee.
3: Ik heb geen idee. Ik zeg Lucas en Steve.
0: Wat heb jij opgeschreven, Wes?
1: André Hazes.
0: Oeh. Allebei niet goed.
1: Oh, dat is niet goed.
0: Nee,
1: is,
0: nee, toch een beetje een kleine stilte laten vallen. Maar we gaan naar hintje nummer 2.
1: Het lijkt de voice wel.
3: Ja.
0: Heb je ook nog een dingetje voor nummer 2?
1: Ik heb een
4: 2.
0: Kijk, nummer 2. Flink en stevig wordt er doorgewerkt, maar het resultaat is niet netjes of precies.
1: Flink en stevig wordt er doorgewerkt, maar het resultaat is die altijd netjes en precies?
0: Ja, dat klopt.
1: Oké.
3: Is het goed onthouden?
0: Ja,
3: ik ben het even aan het opschrijven.
0: Ja, dat is wel flink opschrijven.

0: Even. Schrijf vooral ook thuis mee als je luistert. Ja, de nieuwe Deens Radio, hintje nummer 2 is dit alweer. En ik ben heel benieuwd of deze twee heren, Wesley en Dani, gaan raden voor mij. Bij hintje nummer 2, dat is wel lastig hoor.
1: Ja, ik vind, dit kan ook van alles zijn inderdaad. Maar
2: dit is denk ik een soort betekenis. Dit moet een definitie zijn uiteindelijk, denk ik.
1: Ja, zit er een structuur altijd in de hints? Of,
2: Niet per se.
1: Niet per se.
2: Maar zo voelt het, zeg maar.
0: Soms raakt het kant nog wel hoor. Maar inderdaad, we gaan altijd wel een beetje naar vertalen. Vertalen is altijd een populaire manier om erachter te komen.
1: Dit is eigenlijk hint
3: 3.
1: Maar dat is niet de officiële hint.
0: Nee, het is geen officiële hint. Het is voor jou even een speelhint. Ja, okay. Zeg maar.
2: tips en tops zijn het. Ja.
1: De vertalen heb ik niet gedaan, maar begin jij maar eerst, Dani. Want,
2: ik weet het echt niet, dus ik schrijf gewoon Ed Sheeran op.
1: Ed Sheeran, zeg je, oké.
0: Dat wel geschreven. Dus.
1: Ik moest eigenlijk bij de eerste zin van jouw hint denken aan iets met bouwen. Toen dacht ik, ja, ze zitten misschien niet 30 jaar in het vak. En misschien zijn ze ook niet eens 30 jaar. Ik weet niet hoe oud ze zijn. Ja, volgens mij eentje wel. Maar Goldband.
0: Dat is niet goed.
1: Nee, dat dacht ik al.
0: Nee. Ja,
2: ik dacht oprecht.
0: Je weet het. Ja, dat dacht jij, hè?
2: Ja.
0: Anders hadden we hem over gedraaid in de reguliere uitzending, denk ik.
1: Ja, dat had ik ook wel vermoeden.
0: Ja, wel, hè?
1: Drie.
0: Ja. Nummertje 3. Ik heb dan die hintjes en eigenlijk de volgorde, dat bepaal ik eigenlijk
2: Koen bepaalt altijd hetzelfde.
0: Ja, want soms dan denk ik, ja, deze zijn ongeveer even moeilijk of even makkelijk, weet je wel. Dus dan, even kijken. Volgens 3FM-luisteraars de beste single aller tijden.
1: Oh.
2: Weet je het nu, Wes?
1: Nee, dit had ik moeten weten.
0: Dit zijn de hintjes. De echte kennishintjes noem je
2: ik
0: dit.
2: Ik ga dan wel een beetje naar Nederlandstalig.
0: Ja, ik zeg niet
2: om eerlijk
0: natuurlijk
2: te zijn.
1: Kun je hint, wat was het ook weer? Hint 2 nog een keer halen, even?
0: Ja, tuurlijk. Hintje 2. Flink en stevig wordt er doorgewerkt, maar het resultaat is niet altijd netjes of precies.
1: Ik zit wel een beetje in dezelfde hoek, Dani.
0: Oei.
1: Maar, ook dat gaat niet kloppen, denk ik. Vermoed ik zomaar.
2: Maar wel,
0: ik ben heel benieuwd.
1: Ik schrijf iets op.
2: Ik schrijf ook iets op. Ik ga dat nu opschrijven.
0: Jij schrijft het gewoon nu op. Neem ook vooral mee in jullie Danik-proces, hè? Want ik ben heel benieuwd. Zeker bij een nieuw kopie hierbij.
2: Ja, ik zit gewoon bij Nederlandstalige dingen, maar ik weet het even niet.
1: Mijn nadenkproces die gaat altijd eigenlijk alle kanten op. En dat heeft vooral te maken met dat je dan een geluidje hoort als...
2: Ja.
0: Error 4.
2: Ik kan je één ding vertellen, die heb ik volgens mij altijd.
1: De blauwe schermen.
2: Ja, gewoon altijd.
1: Wat denk jij dan, Daan?
2: Ik heb Pommelien Thijs.
1: Oh, ja, dat is ook wel... Is hij 30 misschien? Hè?
2: Dat is, die is wel denk ik in de 30.
1: Ja, dat is ook zo, ja. Ja, ik zit bij een andere zangeres die eigenlijk in datzelfde straatje zit. S10.
0: Ja, is nog steeds allebei niet goed.
1: Het is niet goed. Helaas. Ik ben ook niet goed in het spel, blijkt.
2: Ik weet mijn volgende wat ik ga opschrijven.
1: Oh,
0: hij weet het al gewoon. Oh, dat is wel gevaarlijk. Dat is meestal als je er echt vertrouwen in hebt.
2: Zomaar. Nou ja, dat heb ik niet, maar...
1: Oh. Ja, laten we dan naar 4
2: gaan. Eentje
0: nummer 4. Ja, de helft van een bergleeuw.
1: De helft van een?
0: De helft van een bergleeuw.
1: Bergleeuw?
2: Bergleeuw. Wat?
0: De helft van een bergleeuw.
2: Mountain. Dat is het, hè? Kijk, zie je, moet nu vertalen. Dit is die tips en tops.
0: De helft van een bergleeuw, ja. De kenners, die weten nu meteen waar ik het over heb.
2: Een bergleeuw.
1: Ik ga ineens een hele andere kant op, moet ik zeggen.
0: Ja.
1: Ik heb 3 Nederlandse artiesten gehad, maar ik heb nou even geen Nederlandse artiest.
2: Ik heb wel weer een Nederlandse artiest.
1: Oh, je blijft daarin, oké. Okay. Wie heb jij dan?
2: Ik heb Vrouwtje, vanwege dat 3FM ook.
1: Ja, dat is wel een beetje, daar zat ik eerst dan ook aan te denken. Zeker omdat ik dacht van, nou,
0: ja, 3FM
1: en Vrouwtje en zo. En ik als Vrouwtje fanbase zonder fanbase, de rest van de fanbase, zeg maar. Nee, vooral op de berg, zeg maar, op het grootste. Ook een brul van een leeuw is vrij groot. Dus ik dacht, Sophie and the Giants.
0: Had goed kunnen zijn, maar is het niet?
1: Is niet goed.
0: Nee, is niet goed.
2: Die van mij wel.
0: Nee,
2: jammer toch.
0: Helaas. Nee, voordat we naar hintje nummer 5 gaan, ik hoor veel recente namen. Dus ik ga even een sub-hintje geven.
1: Is dat dan hint
3: 4.
0: En een half. Ja, of zoiets. Ja, ja, okay.

0: inderdaad. Ja, ik zei natuurlijk volgens 3FM-luisteraars de beste single aller tijden. Ja, dat is uit dat ze daarvoor uit werden geroepen. Dat was in 2002.
1: Oh, ja.
0: Ja, je kan niet alles prijsgeven.
1: Toen was ik, om precies te zijn, 5 jaar oud. Ik was iets ouder, maar...
0: 2002 kregen...
1: 2002?
0: Werd deze ja,
1: volgens
0: prijs.
1: Mij werkte Groep Belen toen nog niet eens bij 3FM, maar...
0: Maar de soort van, dan hebben jullie wat...
1: Jeetje.
2: Dan zal het wel niet Nederlandstalig zijn, denk ik.
0: 2002.
1: Ja, dan moet je al die dingen bij elkaar gaan rapen natuurlijk.
2: Ja, en dan kom je uit op...
1: Ja, geen idee.
0: Ik heb nog, ik heb nog een subhintje.
1: Oh, nog een sub-hintje. Oh, dat is, dat met, is dat dan 4C?
0: Ja, zoiets.
1: 4C.
0: Volgens 3FM-luisteraar de beste Nederlandstalige single aller tijden in 2002.
1: Ik moet een beetje gaan verlengen, hoor. Want,
2: maar wacht even, dan ga ik even 30 jaar geleden.
1: Nederlandstalig.
2: Nederlandstalig. Oeh, dan ga ik dan...
0: Ja, nee, ik heb echt, ik geef veel prijs. Ik gun het jullie allemaal van harte namelijk. Maar ik denk ook wel dat bij de vijfde hint dat het heel duidelijk gaat worden. Dus daarom denk ik gooi er nog wat tussen. Maar
1: doen we dan wel een 4C-antwoord?
0: Ja, je mag wel een 4C-antwoord. Ja.
1: Dan zit te rekenen, hoe lang is 2002 geleden ook weer?
2: Toen was ik zit even met 30 ook, hè, dat de 30 jaar. Ja, precies, en, dat is best een lastige som. Ik schrijf iemand op.
0: Maar
2: als
0: op.
2: Deze een nummer hebben uitgebracht, zou ik oprecht heel leuk vinden. Maar dat kan denk ik oprecht niet meer.
1: Wie heb je opgeschreven dan?
2: Volumia.
1: Volumia!
0: Leuk.
1: Ja, oh, dat ben ik natuurlijk.
0: Ja, nee, ja, we kijken naar jou met smart.
1: Gekkigheid. Ja. Quercy ben ik voorgegaan.
0: Quercy was ook wel heel leuk geweest. Maar
1: ook, niet,
0: allebei helaas niet het goede antwoord.
1: Niet goed, nee. Dat is
0: nee.
1: Nou, laten we dan 5 nog even doen. Dan, dat is de alles beslissende.
3: 5.
0: Nu gaan jullie het wel raden. Neem ik aan. Ja, deze heren... hebben nergens woorden voor, terwijl de wereld maar door blijft draaien.
2: Jij weet het.
1: Die groep op pintje van mijn tong.
2: Ja, ik kan het er... Wacht even.
0: Deze heren hebben nergens woorden voor, terwijl de wereld maar door blijft draaien.
1: Ja.
2: Ik kom er gewoon... Ik kom er niet op. Maar ik schrijf wel wat op.
0: Jij schrijft even wat op.
2: Even gewoon deze heren, het zijn...
0: Wat gaat er in je hoofd om dan? Want je zegt wel iets dat je...
2: Ken je dat aapje met van die deksels die er aan het klappen is? Zo? Dat.
1: Ja, wel die panda die schrikt. Maar
0: ja, dat kan ook, ja.
2: Die kan er ook nog op bij, hoor.
1: Ja.
0: Schrijf het op, Daan.
2: Ja, ik schrijf gewoon een leuke band op.
1: Hij schrijft een leuke band op.
2: Ja.
1: Ik ben benieuwd welke band je dan hebt opgeschreven.
2: Ik heb De Dijk.
1: De Dijk? Dat is wel dijk van de band natuurlijk.
2: Ja, dat is wel echt een dijk van de band, hè?
1: En waarschijnlijk sla ik de plank mis, maar ik heb Van Dikhout.
0: Ja, ik kan vertellen, het goede antwoord zit hier tussen.
1: Ja, daar was ik al bang voor.
0: Jullie zitten allebei in de goede categorie. We gaan luisteren naar de nieuwste single. Wat er morgen komt van... Van Dikhout.
1: Ha! Ik heb er geen woorden voor, hoor. Het is zo sneeuw in mij. Ik heb er echt geen woorden voor.
2: Nu gaan we uitsloven.
1: Oh ja, sorry hoor.

0: hebben veel artiesten horen voorbij komen als optie wie het zou kunnen zijn in Special Guest. Maar onder andere S10, onder andere een Pommelien Thijs, onder andere een Goldband. Op zich zou ik dat ook wel zien. Want wat ik wilde zeggen, ik zie op zich wel een aantal samenwerkingen ineens plaatsvinden tussen de band waar we naar zochten, van Dikhout. Maar ook tussen de artiesten die we zojuist hebben genoemd. Ik ben heel benieuwd of het ook misschien tot stand komt. Zou wel mooi zijn.
1: Misschien op basis van deze uitzending wel.
0: Wellicht wel. En op basis van de hints die jij hebt gegeven, hebben wij geprobeerd de band te raden. Ja. Verklaar je nader even, want ik ben toch wel benieuwd.
1: Ja, de eerste hint, al meer dan 30 jaar muziek. En dat is in principe een vrije, bekende hint, of makkelijke hint. Al sinds 1994 maken zij muziek. Nou ja, dat is inmiddels al meer dan 30 jaar. 32 jaar om maar lief te zijn. Ja, sinds de middelbare school zijn ze bij elkaar. En nooit meer gescheiden van elkaar.
0: Het is een schoolbeentje eigenlijk.
1: Eigenlijk is het een schoolbeentje. Eerst zongen ze, even kijken, het laatste nieuw nummer uitgebracht door Rolling Stones.
0: Ja.
1: Dat waren ze wel Engelstalig. En toen switchen naar Nederlandstalig.
0: Ja, beste switch ooit geweest. Want dat hadden ze nooit doorgebroken, ja. De hint 2 dan?
1: Hintje nummer 2. Flink en stevig wordt het doorgewerkt, maar het resultaat is niet netjes of precies. Van dik hout snijdt men planken.
2: Hij pakt soms het woordenboek erbij, al deze jongen. En dan,
0: ik vind het bijna poëtisch.
1: Ja, toch? Van dik hout, dat zo, zo luidt het spreekwoord natuurlijk. En dat betekent, er wordt flink en stevig doorgewerkt. Maar heel netjes of precies kan het eigenlijk niet. Dus zodoende die tweede hint.
3: 3.
1: Dan hintje nummer 3 inderdaad. Daar had ik jullie even te pakken. Of nee? Ja, dan heb je te pakken.
0: Ja, we hadden 2 extra eentjes nodig.
1: Ja, want volgens 3FM-luisteraars de beste single aller tijden.
0: Ja.
1: Dat was mijn eerste. En toen werd het eigenlijk de allerbeste in 2002.
0: Ja, het ging om 2002 uiteindelijk. Maar dat was natuurlijk niet vermeld, want dat is de hint. Maar...
1: Ja, en toen vervolgens werd
0: het... Er zit verschil in.
1: En toen vervolgens werd het Nederlandstalige.
2: Maar wel, om welke hit gaat het dan van hun?
1: Zo stil in mij, inderdaad. Oh, ja. Ja, dat is, was toen echt... werd zoals verkozen. En 3 jaar op rij volgens mij ook of zo... Het werd ook een nummer van de eeuw, werd het genoemd.
0: Okay.
1: Dus het was echt heel erg dusdanig groot, dat nummer. Echt 5 of 4 keer platina of zo. Dus
0: ja, ze waren echt... in die tijd ook wel echt groot, hoor, moet ik zeggen. Ja, ten opzichte van de jaren nu. Maar toch ook fijn dat ze ook weer nieuwe muziek hebben uitgebracht.
1: Ja, zeker.
0: We kwamen althans, ik kwam erachter na de 5e hint. Dat is natuurlijk...
3: 4.
0: Nee, dat was 4 en dit was dan...
3: 5.
1: We hebben 4 nog niet gehad.
0: Oh, 4. Joh, we moeten 4 nog doen.
3: 4.
1: Ja, 4. De helft van een bergleeuw.
0: Ja. De helft van de bergleeuw, ja.
1: En een bergleeuw is ook wel een puma. Dus ze hebben natuurlijk... samen zijn ze de puma's met de Akda en de Munnik. Ja, ik dacht, een bergleeuw, misschien is dat zo voor de hand liggen. Maar zo is het ook. Als je dan de hints bedenkt, denk je, dit is veel te makkelijk.
0: Ja,
1: en dan
0: maar,
1: vervolgens...
0: moeten zeggen, de auto die Wesley rijdt.
2: Als je dit al hintje 1 had gedaan, had ik had het ook niet uitgemaakt.
1: Nee, precies.
0: Bij mij ook niet.
2: Nee, precies.
0: En dan nog...
3: 5.
1: Ja, en dan hintje nummer 5. Deze mannen hebben nergens woorden voor... terwijl de wereld maar door blijft draaien. En dat is natuurlijk van hun grootste hit, Zo stil in mij.
0: Het is zo stil in mij. Nergens woorden voor.
1: Het is zo stil in mij.
0: En de wereld draait maar door.
1: Nou, prachtig.
0: Zo,
2: stil.
1: Kijk.
0: Zo.
1: Stil in mij.
2: Heb je ook een last van een mug?
0: Ja. Want, nee, zo gek glijdt op mijn mond. Ik wilde die beweging maken. Zo en ineens hoor ik
1: Ik ga ervoor.
0: Ja. Nee, mooi. En ook fijn dat we nieuwe muziek van ze hebben kunnen horen. Dankjewel, Koen, hiervoor. Want Van Dikhout. Van Dikhout.
1: Wat er mooi komt.
0: Ja. Dat is zo heet die plaat.
1: Ja, zo. Of
0: ben je daar benieuwd naar?
1: Nee, ja, ook.
0: Oh, ook.
1: Beide. Beide.
0: Beide. Ja. Niet alleen maar Van Dikhout natuurlijk in de Nieuwe Deens Radio. Radio. Nog meer muziek hebben we voor je. Namelijk muziek, ik zei het net al, van Carly Rae Jepsen. We kennen haar natuurlijk van Call Me Maybe.
1: Ja, zeker.
0: Ik denk dat heel veel mensen haar hebben opgehangen toen ze op een gegeven moment nieuwe platenbazen belden. Van, hallo, ik wil nieuwe muziek maken. Ja, dag.
2: Ja.
1: Nou, ik kan me nog wel herinneren trouwens dat... zij toen inderdaad een hele grote rechtszaak had nog over dat nummer.
0: Ja, ook nog inderdaad, ja. Maar ook uiteindelijk werd daar... opgehangen.
1: Ja.
0: Daar is ze er klaar mee.
1: Ja.
0: Maar uiteindelijk heeft er toch iemand opgenomen, want iemand is weer met haar in zee gegaan. En dat voor haar nieuwste single After All. Nou, misschien beschrijft ze dan ook wel binnen deze plaat, mag je zo meteen zelf oordelen, of dat het eigenlijk ook over die periode gaat waarin zij dus muziekloos was en dus eigenlijk in dat opzicht werkloos.
1: Ja, eigenlijk wel, hè. En dit is zo, we hebben nu inmiddels haar 3 of 4 keer gedraaid. Ik weet niet wanneer dat album eraan zit te komen, maar dat ze heeft niet alleen een nummertje, maar ze heeft een album weten te krijgen. Day and Night. heet dat nieuwe album. En dat gaat nog even duren. Op 18 september zie ik.
0: 18 september?
1: Ja.
0: We hebben nog even de zomervakantie tussendoor. En dan kunnen we uitkijken naar dat album van Carly Rae Jepsen. Of je er ook op zit te wachten naar je oordeel zelf zometeen als je de nieuwste single hoort, After All. Eerst nog even de nieuwste van Gracie Abrams, Good Reason. Nou, het is ook zeker een goede reden om naar die plaat te luisteren. Een intro-perspectief nummer waarin haar kenmerkende persoonlijkheid stel opnieuw centraal staat. En ja, hoe dat dan klinkt? Nou, zo.

0: Wel lief van haar.
1: Ik ontvang ze graag.
0: Ja, ben je van de bloemen?
1: Op z'n tijd.
0: Op z'n tijd. Wat voor bloemen zou je dan willen ontvangen?
1: Tulpen uit Amsterdam.
0: Het had ook niet anders gekund.
1: Nee.
0: Jij, Dani?
2: Nou, ik hoor wel eens van mijn vriendin dat ik te weinig bloemen geef. Oh. Misschien moet ik dat toch nog wel vaker doen. Of ze geeft van die stille hints, weet je wel.
1: Dat kan ook. Maar dat is geen stille hint door daden. Nee, dat is geen...
0: Als het uitspreekt, is het geen stille hint.
2: Nee, dan niet meer. Maar dan moet je beseffen dat hoe erg het al, hoe lang ze er al omsmeekt eigenlijk. Maar dat ik nog nooit heb gedaan.
0: Ik zou even... vanavond gaat niet meer, want de winkels zijn dicht. Maar ik zou morgenochtend even gewoon...
2: Precies.
0: Voordat ze wakker wordt.
2: Dat is wel een goeie.
0: Ja.
2: Ontbijtje op bed. Ja, dat ook wonderen.
0: Dan ben je weer de komende 5 jaar ben je gedekt namelijk.
2: Precies, ja.
0: Ja. En gedekt is ook Carly Rae Jepsen, althans met een nieuwe muziek. En dus ook eigenlijk een nieuwe platencontract. Want ja, voorheen wilde eigenlijk niemand meer met te samenwerken. En nu weer wel. En After All is dan wel echt een hele andere sound dan het allerliefste liedje wat we ooit hebben gekend. Call Me Maybe.
1: Zag dat wel, ja.
0: Ja. Daarvoor ook nog Crazy Abrams en Good Reason. Nou, ook wel een lekker plaatje natuurlijk ook vanuit... Wel een zeer bekend geluid vanuit Crazy Abrams. Maar ja, toch nieuwe muziek ook weer vanuit.
1: Nieuwe muziek.
2: Ja. Werkt altijd goed bij haar.
0: Ik ben wel benieuwd als zij dan met het album komt... of dat de nummers elkaar opvolgen.
2: Ja.
0: Dus dat het eigenlijk gewoon één groot luisterboek is.
2: Daar zie ik haar wel voor aan, moet ik zeggen.
0: Exact.
2: Eén groot verhaal.
0: In september, hè, komt hij uit. 18 september, zoiets ergens in die richting. Zeg, we hebben nog één ding te doen, hè? En dat is eigenlijk naar huis te gaan, want het zit erop. Het is klaar, toch?
1: Ja, nee. Ja. We hebben nog iets dan?
0: Hebben we nog iets?
2: Oh.
0: Mis ik iets?
2: Weet niet.
0: Nee, ik zit hier niet zo vaak, dus...
1: Nee, voor mij was dit het.
0: Ja,
1: of hebben we nog iets?
2: Weet niet, staat er nog wat op jouw computer?
1: Oh, nee.
2: Dit herken ik.
0: Wat is dit dan?
1: Oh, nee.
0: Moet ik bukken?
1: Pas op.
0: Ah.
2: Daar komt het.
3: Het deuntje van de week.
0: Oh! Ja, dit hadden we natuurlijk niet zien aankomen.
2: Nee.
1: Ja, niet normaal, hè?
2: Wel een verrassende naam, trouwens.
1: Wie, ja,
0: het deuntje van de week, of?
2: Ja, het deuntje van de week, ja.
1: Ja.
2: De titel van dit...
0: De titel, ja. Het deuntje van de week, ja. We zitten de hele avond er eigenlijk al op te wachten om deze plaat bij je te brengen. Want ja, dit is echt de plaat waarvan wij zeggen met z'n allen... luister deze gewoon bijna non-stop, 24 uur per dag, de hele week lang... tot het nieuwe deuntje van volgende week.
2: Precies.
0: Maar we hebben het over... Nou, jij zegt de titel maar, Daan.
2: Leon Bridges, Light the Way.
0: Light the Way, ja, het is toch al... als je al de eerste tonen hoort... we hebben het al over de Latin muziek gehad... over de lekkere muziek om op te dansen, de zomer... dan is dit wel iets wat daarbij past.
1: Zeker.
0: Light Away van Liam Bridges, die in 2015 doorbrak.
2: Ja, bizar, hè?
0: Ik heb het idee dat hij al 30 jaar in het vak zit, à la Van Dijkhout.
2: Nou ja, hij brengt echt enorm veel uit ook. Hij heeft al dat album Leon is ook al volgens mij echt 3 jaar geleden of zo uit mijn hoofd. 2 jaar geleden.
0: Ja.
2: En hij is nu weer bezig met iets nieuws.
0: Iets nieuws inderdaad. 5e studioalbum gaat het al om. Binnen die, 11 jaar tijd. Happiness Anytime. Nou, je wordt er happy van, kunnen we zeggen. We gaan het hebben over het deuntje van de week. Althans, niet meer over hebben. We gaan hem wel luisteren. Dani, dankjewel.
2: Jij ook bedankt, Wes.
0: Graag gedaan. Koen, ook dankjewel.
1: Ja, jij Wes, bedankt.
0: En houd Joe er even aan op het moment dat ik Light spreek, dat hij gaat zingen.
1: Ja, gaan we doen.
0: Nou, gaan we dat doen. En we gaan meezingen met Liam Bridges, Light the Way. Nee, we zijn nog niet toe aan de reclame. Wacht even. Ja, af en toe loopt het hier even een beetje door. Dat is ook weer zo'n...
2: Maar dat komt door die schuif.
0: Ja, dat...
1: Dat is de schuif.
0: Dat is de schuif. Dat is de schuif, ja. Nee, dat is... We maken het spannend. Nee, we hebben het al genoemd natuurlijk.
2: Ja.
0: Laten we het niet spannender maken dan dat is. Light the Way. Liam Bridges.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
2: Sid van der Linde met het NOS-journaal. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort en meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend. In een woonwijk in Den Haag is een drugslab gevonden. De chemicaliën zijn mogelijk gevaarlijk. Daarom moeten zo'n 200 buurtbewoners hun huizen uit. Het lab werd ontdekt na een melding over stankoverlast. Diegene is aangehouden. De politie in Suriname is op zoek naar een man die uit zijn cel is ontsnapt. De vermissing kwam vanochtend aan het licht. Volgens Surinaamse media waren er geen sporen van uitbraak gevonden in het cellenhuis in Paramaribo. De politie verhoort ook eigen medewerkers die nachtdienst hadden. De 58-jarige Colombiaan zat vast in een groot onderzoek naar drugshandel in de binnenlanden. Zuid-Amerikaanse drugskartels gebruiken Suriname vaker als doorvoerland voor drugs. Stellen van hetzelfde geslacht in Polen krijgen toch niet de mogelijkheid om een samenlevingscontract aan te gaan. De president heeft een wetsvoorstel daartoe gevetoed. Dat terwijl premier Tusk en het parlement wel willen dat de wet er komt. Stellen van hetzelfde geslacht zouden er rechten mee krijgen over woningbezit en toegang tot elkaars medische gegevens. De conservatieve president Navrovsky vindt het voorstel te veel op een huwelijk lijken. De president gebruikt vaker zijn vetorecht om plannen van de regering Tusk te dwarsbomen. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu
1: aan de bar met Dylan en Koen.
3: Wij zijn erbij.
1: Studio Alphen.
4: Ja, daar zijn we weer. Dit keer met zonder Dylan. Je moet het vanavond alleen met mij doen. Kom. Vanavond staat natuurlijk de Mixmarathon

0: welkom bij de Avondlounge met DJ Koen.
1: Ja, we zijn er nog steeds. DJ Koen Mix Marathon van 2 uur. We zijn net over de helft. En we gaan nog eventjes door. Want ik wil nog lang niet stoppen.

0: Ja, dat was alweer het eerste uur. We gaan nu eventjes eerst verder naar de reclame en dan zijn we weer terug.
1: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 10 uur.
3: Sid van der Linde met het NOS-journaal. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort en meer dan 1000 mensen...

0: werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend. In een woonwijk in Den Haag is een drugslab gevonden. De chemicaliën zijn mogelijk gevaarlijk. Daarom moeten zo'n 200 buurtbewoners hun huizen uit. Het lab werd ontdekt na een melding over stankoverlast. Diegene is aangehouden. De politie in Suriname is op zoek naar een man die uit zijn cel is ontsnapt. De vermissing kwam vanochtend aan het licht. Volgens Surinaamse media waren er geen sporen van uitbraak gevonden in het cellenhuis in Paramaribo. De politie verhoort ook eigen medewerkers die nachtdienst hadden. De 58-jarige Colombiaan zat vast in een groot onderzoek naar drugshandel in de binnenlanden. Zuid-Amerikaanse drugskartels gebruiken Suriname vaker als doorvoerland voor drugs. Stellen van hetzelfde geslacht in Polen krijgen toch niet de mogelijkheid om een samenlevingscontract aan te gaan. De president heeft een wetsvoorstel daartoe gevetoed. Dat terwijl premier Tusk en het parlement wel willen dat de wet er komt. Stellen van hetzelfde geslacht zouden er rechten mee krijgen over woningbezit en toegang tot elkaars medische gegevens. De conservatieve president Navrovsky vindt het voorstel te veel op een huwelijk lijken. De president gebruikt vaker zijn vetorecht om plannen van de regering Tusk te dwarsbomen. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu
1: aan de bar met Dylan en Koen.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.
3: Ja, daar zijn we weer. Het is ondertussen 10 uur. Hier gaan we weer.

Simon Clawford, Chicos en Chicas, Manchester United Soccer, gaan een beetje herrie maken. Love, yeah!

DJ Koen, Mix Marathon. Ja, dat was hem al, dacht je. Maar we hebben gewoon nog een paar minuten over. Dus we sluiten lekker af met DJ Oma. Oma's aan de top.

0: Doei doei.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het vanavond voor de 7e dag op rij aanvallen op Iran heeft uitgevoerd. Ook Iraanse staatsmedia maken melding van de aanvallen. Volgens de Amerikanen zijn ze bedoeld om Irans militaire capaciteit verder te verzwakken. De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor een drugslab dat vandaag werd gevonden in Den Haag. Vanwege de chemicaliën die binnenliggen moesten zo'n 200 omwonenden hun huis uit. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgleed en in een substantie viel. Hij werd eerder al aangehouden. Het drugslab is leeggepompt. Het is nog niet bekend of omwonenden vanavond weer terug naar huis kunnen. Zorgminister Hermans zegt dat expertisecentra voor post-covid-patiënten ook volgend jaar open kunnen blijven. Er is nog geld over op de begroting. De centra doen onderzoek naar de ziekte en naar manieren om die te behandelen. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. In en rond Den Haag hebben de hele avond geen bussen gereden. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden voor reizigers dat ze niet met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt, is onbekend. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het...

0: 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit, omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. De VS heeft vanavond opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de zevende dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Amerika viel de afgelopen nacht onder meer een marinebasis aan van de Islamitische Revolutionaire Garde bij de havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. En ook waren er aanvallen op bruggen in het zuiden van Iran. Bij een brand in Noorwegen zijn honderden woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen aan de andere kant van een grote feesttent brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op nadat zijn knie bij de landing op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is dat niet te doen. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het morgen zo'n 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Beethoven. Met het nieuws van 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het lab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Bij een brand in Noorwegen zijn honderden woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op bij de landing nadat zijn knie op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie ziet daar toch maar vanaf. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. De dag begint straks bewolkt. Daarna valt er plaatselijk wat regen. Het wordt met een beetje zon vanmiddag zo'n 19 tot 24 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.